0: do something.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90 en nu. Radio Rijnmond.
1: Jouw dag.
2: Jouw muziek.
1: Jouw Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: It's about that time, y'all.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Yes, we zijn er weer bij en dat is prima. Het is 6 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond en Dave Datema is er ook weer aangeschoven voor het laatste nieuws. Goedemorgen, Dave.
3: Goedemorgen. Op de Kwakstraat in Rotterdam-Sjaloos is vannacht voor de tweede keer deze maand een explosie geweest. Dit keer brak er ook brand uit. Het is dezelfde woning waarop 2 weken geleden ook al een explosie was. Rond 12:30 was er een klap te horen. De woning raakte beschadigd. Bewoners zijn opgevangen door de politie. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. In Rotterdam-West zijn een paar uur na elkaar meerdere auto's uitgebrand. Rond 12:30 was er een brand in de Gijzingstraat. Daar ging 1 auto in vlammen op. Er zouden vermoedens zijn van brandstichting. Een paar uur later was het opnieuw raak. Dit keer op de Albrecht-Engelmanstraat, een paar 100 meter verderop. Ook daar is een auto volledig verwoest door de brand. Ook daar gaat de politie onderzoeken of het vuur is aangestoken. Een schip van de marine is onderweg naar Venezuela met hulpgoederen aan boord. Het schip was al in het Caribisch gebied en heeft nu op Curaçao voedsel, water en hulpgoederen ingeladen. De bemanning van het schip zal in Venezuela noodhulp verlenen na de zware aardbevingen vorige week. Het officiële dodental staat op ruim 1400, maar de autoriteiten zijn bang dat het aantal nog fors gaat oplopen. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Onder de hulpverleners in het gebied is ook het Nederlandse USAR-team met brandweermensen en ambulancemedewerkers van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. De winnaar van de WK-wedstrijd komende nacht tussen Nederland en Marokko speelt in de volgende ronde tegen Canada. Het gastland won gisteravond met 1-0 van Zuid-Afrika. De enige goal van de wedstrijd viel diep in blessuretijd. Vanavond heb je nog meer wedstrijden in de tweede ronde. Brazilië-Japan en Duitsland-Paraguay. De wedstrijd van Nederland is dan om 3 uur 's nachts. Het weer, veel zon en droog, tot 22 graden aan zee... tot 25 graden in het oosten van de regio. Ook vanavond zijn er nog opklaringen. Morgen geregeld zon, ook wolkenvelden. En het wordt uiteindelijk 24 graden morgen. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
4: Dankjewel, Dave. En dan kan ik je blij maken. Want op dit moment geen files bij ons in de regio.
2: Wat zeggen we dan? Gaan met... op die lolly.
4: Oh. We gingen toch voor gaan met die banaan?
2: zullen we voor gaan?
4: Welke gaan we
2: dit is heel belangrijk, dit.
4: Welke zouden de mensen liever willen horen?
2: Ik denk het banaantje.
4: Oké, is goed.
2: Toch wel.
4: Gaan met die banaan!
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Amateuristisch, hè, dit.
0: Eruit. Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: Daddy, je kind Creo en de Coconuts op je favoriete radiozender Radio Rijnmond. Inspireerde Michael Jackson om Billie Jean te schrijven. Niet alleen vanwege de herkenbare baslijn, maar ook door de tekst. Beide nummers gaan namelijk over een man die ontkent de vader van een kind te zijn. Een hele goede morgen. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Een fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Ook Els is er weer bij deze ochtend.
2: Hey, goedemorgen. Nou, of het nou gaan met die bananen is of gas op die lolly. Ik ga even beginnen aan mijn rondje hardlopen. Ik ga weer voor de 4,5 kilometer. Of het erin zit, durf ik niet te zeggen. Maar we gaan ervoor. Jullie gaan gezellig mee, toch?
0: Ja, wij gaan mee. Zeker.
1: Gaan we mee.
0: Absoluut. Els, heel veel succes met je rondje. Goed begin van de week. Wat een inspirerend voorbeeld. Wim is er ook bij deze ochtend. Die zegt, ik ben naar Concert at Sea geweest afgelopen weekend.
1: Wel warm.
0: Het was echt super. Alleen zaterdagmiddag sloeg de bliksem in bij de bankzitters. Dat was even heel heftig, maar verder is het super geweldig geweest. Prachtig weer gehad. Wat wil je nog meer? Moeten we eigenlijk even bellen, die Wim, voor deze ervaring.
1: Want ja, zeker.
0: Wel benieuwd hoe dat gegaan is.
1: En op dit moment één file in onze regio, namelijk op de A27. Breda richting Gorkum, tussen Nieuwerijk en knooppunt Gorkum. 4 kilometer, doe je 5 minuten langer over. En dat komt door die wegwerkzaamheden daar.
0: En veel zon vandaag, het blijft droog. Middagtemperatuur 22 graden. Kunnen we in ieder geval een beetje afkoelen met elkaar. Want dat hebben we het warm gehad, hè, afgelopen weekend.
1: Oh, zeg dat wel.
0: Hoe was je weekend eigenlijk?
1: Nou, hartstikke leuk. Ik heb inderdaad genoten van het lekkere weer. We zijn natuurlijk samen op stap geweest. En,
0: met collega's van Rijnmond.
1: Precies.
0: Het was een afscheid van iemand. We hebben nog karaoke gedaan, maar daar komen we zo meteen nog wel op terug, hè?
1: Oh, nou, ik heb nog wel een leuk appje wat ik aan jou wil voorlezen daarover. Maar straks meer.
0: Oké, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja, het was echt een waanzinnig weekend. Ik heb er nog gegeten bij de viskantine bijvoorbeeld, aan de Kool. Dat is ook zo leuk, zeg. En allemaal mensen die daar aan het zonnebaden zijn, aan het Tuschinski Park, bij Little Sea. Het is echt fantastisch om Rotterdammer te zijn. Ook al woon ik tegenwoordig net buiten de stad. Maar echt fantastisch om hier weer te zijn. Wat gaan we doen deze show?
1: Nou, we gaan zo bellen over iets wat we ons eigenlijk niet kunnen voorstellen in Nederland. Want Peet, als wij ziek zijn, dan gaan we natuurlijk gewoon naar de huisarts. Dan bel je eventjes van ik heb een wondje ergens zitten of ik voel me niet zo lekker. Ja. En dan kan je er naartoe gaan. Maar wat nou als je geen adres hebt, niet verzekerd bent en wel zo'n wondje hebt of die hoofdpijn? In Vlaardingen zijn er nu speciale straatartsen. Ronald is er eentje, daar bellen we zo meteen mee. En dit alles doet hij in zijn vrije tijd.
0: Doet hij in zijn vrije tijd? Ja, oh, wat bijzonder, zeg. En er zijn iets van 600 daklozen in Vlaardingen en Schiedam bij elkaar. Dus die hebben echt wel wat zorg nodig, kan ik me zo voorstellen.
1: Zeker.
0: En natuurlijk blikken we ook vooruit op de wedstrijd Nederland-Marokko die komende nacht gespeeld wordt. En dat doen we met de oud-burgemeester van Rotterdam met Ahmed Abu Taleb. Maar ook met voormalig Feyenoord-speler en 66-voudig Marokkaans international Karim El Amadi. Maar ook met Brit. Ja. Die heeft een soort WK-huis gebouwd. Ik zag van heinde en verre zag ik een enorme bal op het dak. Ik denk, daar moeten we iets mee.
1: Heel veel vlaggetjes als de brandweer het huis ziet. Ik denk dat het huis gelijk wordt gesloten.
0: Het is echt heel bizar.
1: En ik ben benieuwd of ze vanavond gaat kijken. En of dat haar buren daar blij mee zijn.
0: Nou, daar ben ik ook wel benieuwd naar. En we zijn helemaal los trouwens. Hè. We mogen vandaag 3 WK-snackpannen weggeven. En we trakteren jou ook op het beste van de jaren 80, 90 en nu. Zometeen Leanne Rimes, Bruno Mars komt er ook aan. Maar eerst Niall Horan samen met Miles Smith. En een goed advies voor de maandagochtend. Drive safe.

0: Liam Rimes en Can't Fight the Moonlight op Radio Rijnmond. Echt degene die karaoke heeft uitgevonden. We hebben weer zo'n leuk karaoke weekend gehad. Gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. Maar die verdient echt een standbeeld. De uitvinder van karaoke, waanzinnig.
1: We zijn er weer
2: het WK van 2026. Je bent erbij met Peter en Milou.
0: Yes, tijd voor de WK-update van Milou en Peter in de vroege ochtend.
3: En de vraag is, welke wedstrijden zijn gisteravond en vannacht gespeeld en welke WK-duels worden later vandaag nog uitgevochten?
0: Nou, gisteravond was er maar één wedstrijd eigenlijk, namelijk de eerste 16e finale wedstrijd tussen Zuid-Afrika en gastheer Canada. De Canadezen hebben zich geplaatst na een weinig verheffend duel voor de volgende ronde door een doelpunt in blessuretijd.
4: Nu dan, Estacio. Estacio, de goal voor Canada. Hij, die geblesseerd was geraakt. Zo belangrijk voor Canada dat Jesse March hem weer kon brengen in deze wedstrijd. En dan eindelijk is daar de ruimte. Het uitverdedigen op de borst bij Estacio en met de stuit buiten bereik van Williams. Uitstekend geschoten.
0: Ja, en die Estacio die moeten we in de gaten houden, want in de achtste finales kan Oranje de volgende tegenstander worden van Canada. Maar we kijken eerst reikhalzend uit naar de komende duels in de 16e finales. Brazilië neemt het vanavond om 7:00 op tegen Japan. Paraguay had aan 1 overwinning in de groepsfase tegen Turkije en een gelijkspel tegen Australië genoeg om de volgende ronde te bereiken. Dus zij zijn vanavond om 20:30 de tegenstander van Duitsland.
3: En dan het slotstuk van de dag. De wedstrijd waar we ongelooflijk veel zin in hebben, het Nederlands elftal, komende nacht om 3:00 tegen Marokko. Dus de oranje leeuwen eigenlijk tegen de leeuwen van de Atlas.
0: Ja, dat is het echt, hè? Gewoon twee leeuwen tegenover elkaar. Dat is wel grappig natuurlijk. En we blikken hier zo meteen vooruit op die wedstrijd met oud-Feyenoorder en Marokkaanse international Karim El Amadi. We gaan naar Britt in Bergse Hoek, want die heeft een enorm bal op de dak. Die heeft haar huis omgetoverd tot een grote WK-oranje kroeg. En we praten ook met Ahmed Aboutaleb over de maatschappelijke impact van die wedstrijd. Dus het gaat veel over voetbal, maar ook over randzaken en over hele andere dingen. Zoals lekkere muziek. Zo meteen Nena, Nooit en Nooit zien gloedballons. Bruno Mars is onderweg, maar eerst Supertramp. Give a little bit.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond. Supertramp, Give a Little Bit. Dat is wel leuk. Ik ben dus gek op karaoke, gek op zingen. Niet dat ik het echt goed kan, maar ik vind het gewoon fantastisch om te doen. En we gingen met collega's afgelopen vrijdag naar Fame. Dat is de karaoke bar op de Nieuwe Binnenweg.
1: Ja, dat was geweldig. En toevallig spraken wij dus René Vroker vrijdagochtend. Ja. En ik kon het niet laten om eventjes aan René Vroker te vertellen dat wij dus karaoke gingen zingen. Dat jij van plan was om een nummer van hem te doen.
0: Ja.
1: En toen raadde hij jou aan, als het op het einde van de avond is, om This Is The Moment te doen. En jij was nog benieuwd of dat hij wat tips voor je had.
0: Oké, ik ga even één keer oefenen. Moet jij zeggen wat er beter kan?
2: Mag ik jou een vraagje stellen?
1: Ja.
2: Wil je dat voor mij even opnemen? Ja.
1: We appen je.
0: Oké, René, daar komt ie. Ik ga proberen. This is the moment. This is the day.
2: Oh, het zit er wel in.
0: This is the moment. When I know I'm on my way.
2: Oh, wacht even. Oeh.
0: Oh,
1: ja, je nou echt goed?
0: Ik ben niet goed in timing, alleen.
2: Als je 1, 2, 3, 4 blijft tellen, kom je meestal wel uit.
1: Ik vond het zo bizar. Hij vond je toen eigenlijk al goed. Maar wat je dus ook hoorde is dat hij zei, Milou, wil jij het alsjeblieft voor mij opnemen, lieverd? Ja. Dus, dat hebben we gedaan.
0: Nee. Ja, dit ben ik inderdaad.

0: voelde me ook echt even een neef. Ja.
1: Dat was ik, die woehoe.
0: Ja.
1: Ja, we waren echt met z'n allen heel hard voor je aan het klappen.
0: Het is zo leuk. Ja, joh. Ja.
1: Maar,
0: nou,
1: ik heb 3,5 minuut gefilmd. Eigenlijk gewoon het hele nummer heb ik gefilmd. Ja. Van het moment dat je opgaat tot het moment dat we allemaal zeggen... Wow, Peter van Drunen. Ja. Ja. En dat heb ik zondagochtend in zijn geheel naar René Vroeger gestuurd.
0: Oh, ik schaam me dood. Echt waar?
1: Dus ik had een heel appje van... Nou, hey René, goedemorgen. Zoals beloofd heb ik hier een video. Het was een superleuke avond. Hij heeft This is the Moment gezongen. En je ziet het, iedereen gaat mee in het publiek. En nou ja, ik stuur hem bij deze naar jou. En nog een hele fijne zondag.
0: Hij is best wel een idool van mij. Ik vind het super spannend. Jij hebt gewoon mijn karaoke video heb je gestuurd naar de grote René Vroeger.
1: Ja, en ik vond het eigenlijk ook wel een beetje spannend. Want ik dacht, nou zit hij op ons te wachten. Maar we hadden zo'n leuk gesprek. Ik denk, ik doe het gewoon. En ik denk, nou, fijn als hij voor maandagochtend antwoord geeft. Maar hij gaf binnen het half uur, stuurde hij een appje terug.
0: Nee.
1: En hij zei, geweldig. 5 uitroeptekens.
0: Oh.
1: Wat hij heel goed doet, is dat hij alles geeft. Technisch gezien staat hij goed open, tussen haakjes, zodat hij veel volume kan geven. En je ziet en hoort dat iedereen er super op reageert.

0: reageert. Ik heb echt heel veel slechter gehoord. Punt. Tof. 5 uitroeptekens en dan een kusje.
1: Wow! Nou,
0: die kan je in je zak steken.
1: Ik heb heel veel slechter gehoord. Die onthoud ik dan denk ik van, oh ja, dat was wel slecht, maar hij heeft slechter gehoord. Maar nee, ik probeer het positief te horen.
0: Ja, maar laten we even nagaan. Er zaten bij ons allemaal wat drankjes in. Het was een karaokebar. Het was al diep in de nacht. Dus ik bedoel, complimenten kan je in je zak steken.
1: Oh, nou, ik ben wel super trots hoor. En wat leuk dat je dat gestuurd hebt. En ja, ergens, ik zou het zelf nooit durven sturen naar Renéetje. Hij is dus in december, is hij trouwens in de Rotterdam Ahoy. Daarom hadden we gebeld. En dan staat hij daar bij een solo voorstelling, René. Vroeger. Nou, leuk man. Leuk om te horen. Dankjewel, Milou, voor deze reactie. Zometeen Bette Midler. Patrick Hernandez komt er ook nog aan. En Michael Bublé. Maar wat dacht je van deze? Locked Out of Heaven.

0: Bruno Mars en Locked Out of Heaven bij Radio Rijnmond. Je moet trouwens echt even je radio wat harder zetten vandaag. Want je hoort 3 keer de scheidsrechtersfluit voorbij komen. In ons programma. Dat betekent dat is een startsignaal dat je goal kunt appen naar de Rijnmond app. En dan maak je dus kans op die exclusieve, nergens anders te winnen, goed gevulde WK-snackpan.
1: En het is ook bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je zo meteen van Dave Datema.
2: Ja, in alle rust en kalmte is er nog een Nederlander heel goed bezig op het WK. De FIFA heeft het ook opgemerkt. Nou, wie dat is, dat hoor je zo meteen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: We zijn door! Maar oranje kijken zonder lekkere hapjes, dat is nog steeds buitenspel. Daarom is het vandaag WK Mania bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan direct goal via de Rijnmond-app. En misschien zit jij straks te genieten van heerlijke hapjes tijdens de volgende Oranje-wedstrijd. Oranje kijken? Dat doe je pas echt lekker met de boordevolle Rijnmond snackpan.
5: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
6: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
1: 7:02. Hele goedemorgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de verkeersinformatie met op dit moment 3 files bij ons in de regio. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Arkel. 4 kilometer, 5 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 7 kilometer, 10 minuten. En dan tot slot een andere file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. 7 kilometer, meer dan een kwartier vertraging. En dat komt door de wegwerkzaamheden daar.
0: Ik weet hoe met jou zat, maar ik heb het echt nog nooit zo heet gehad als afgelopen vrijdag.
1: Oh, ik ook.
0: Dan liep ik over zaten. Ik dacht echt van, ik heb het serieus in mijn leven nog nooit zo warm gehad.
1: Verschrikkelijk.
0: En dat kan wel kloppen, denk ik, hè? Ed, goedemorgen. Het was wel een van de warmste dagen ooit gemeten misschien?
8: Ja, nou ja, zeker. We hadden inderdaad een bloedhete dag afgelopen vrijdag. Een dag om maar snel te vergeten. Inmiddels is het veel beter qua temperatuur. Ook een wat betere slaaptemperatuur, denk ik, voor de meeste mensen. Ik zag heel wat ramen hier openstaan vanochtend al in de wijk. En lekker luchten die boel natuurlijk tijdens de donkere uurtjes. Het is afgekoeld naar een graad of 16. Het is nu 17 graden. Ja, en vandaag is een mooie zomerdag met veel zonneschijn. Wat stapelbewolking gaat er ook wel ontstaan in de loop van de dag. En de temperaturen, die zijn gewoon een heel stuk draaglijker. 22 graden op het strand tot 25 graden in het oosten van de regio. En dat bij een tot matig toenemende wind uit het noordwesten. Ja, en morgen zien we dan een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Blijft het ook droog en dan wordt het 22 tot 24 graden.
0: Dankjewel voor zover. En wat er daarna gebeurt, dat hoor je weer later van diezelfde Ed Alders. Inmiddels is het alweer 7:03. En de hoofdpunten die krijg je weer van Dave Datema. Maar goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. Op de Kwakstraat in Rotterdam-Sjaloos is voor de 2e keer deze maand een explosie geweest. Het is dezelfde woning als de vorige keer. Rond 00:30 was er een klap te horen. De woning raakte beschadigd. Bewoners zijn opgevangen door de politie. Het aantal meldingen van vergiftigingen door afslankmedicatie is vorig jaar bijna verdubbeld. Daarnaast maken medici zich vooral zorgen over mensen die gaan experimenteren met middelen die nog helemaal niet zijn goedgekeurd.
0: Maar Dave, zijn het dan 1? Zijn het dan nu 2? Of was het er 1? Dat is ook een verdubbeling.
2: Daar kom ik zo meteen op.
0: Sorry. Oké.
2: De verdubbeling van het aantal vergiftigingen blijkt uit het jaaroverzicht van het aantal van het Nationaal Vergiftiging Informatiecentrum dat vandaag verschijnt. Gaat bijna 150 meldingen. Dat het aantal meldingen stijgt hangt waarschijnlijk ook samen met de snel toenemende populariteit van de medicatie. De meeste meldingen gaan over ernstige maag- en darmklachten, vertelt het arts aan RTL Nieuws. De helft van de klachten komt van mensen die geen arts hebben geraadpleegd over de medicatie. En tegelijkertijd met Oranje draait ook de Dordtse scheidsrechter Danny Makkely een prima WK. Hij is inmiddels aangesteld voor zijn derde wedstrijd. Niet de minste, die gaat tussen Frankrijk en Zweden. Nou, eerder vloog Makkely ook al de wedstrijd tussen de Verenigde Staten en Paraguay en die tussen Marokko en Haiti. Hij viel nauwelijks op. Nou, dat doet het als scheidsrechter gewoon uitstekend. En dus krijgt hij ook een derde wedstrijd. Het is in totaal zijn vijfde eindtoernooi waar hij actief is.
0: Hij had toch wel, hij woont in Dordrecht nog steeds trouwens?
2: Nee, dat durf ik niet te zeggen.
0: Hij is er heel veel
2: geboren en getogen in Dordrecht inderdaad.
0: Ja, precies. Hij had wel één controversiële beslissing volgens mij. Of iets werd teruggedraaid. Wat was dat ook weer, Danny Makkely?
2: Dat durf ik niet te zeggen. Maar het is in ieder geval niet zo dat het na afloop volledig erover gaat.
0: Nee, dit klopt. Nee. Maar het is altijd wel goede scheidsrechter. Ook in de Eredivisie hoor. Dankjewel Dave, voor zover.
9: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Patrick Hernandez. Gion komt eraan, maar eerst Bette Midler.

0: Beast of Burden van Bette Midler, cover van de Rolling Stones. Mick Jagger die speelt ook een rol in die videoclip van het nummer. Toen was Mick pas 40, nu is hij natuurlijk 82, staat hij nog steeds te springen op het podium. Het is ongelooflijk. Dat nieuwe album, Foreign Tongues, dat wordt uitgebracht over een paar dagen op 10 juli. En ook daar werken we ze weer samen met verschillende artiesten. Robert Smith van The Cure doet mee.
1: Wow.
0: Maar ook Paul McCartney, die speelt basgitaar.
1: Wat cool.
0: Ja, geweldig. En ik heb insiders heb ik al horen zeggen dat het nieuwe album het beste is dat de Stones ooit hebben gemaakt. Dus de Stones zijn net als goede wijn. Hoe ouder, hoe beter. Oh, ja, daar is hij weer hoor. Jawel.
1: Ja, dat was de scheidsrechtersfluit. En dat betekent dat je kunt appen naar de Rijnmond-app met het woordje goal. En als je dat doet, selecteer je jezelf automatisch voor de goed gevulde Rijnmond WK snackpan. Want het is namelijk WK Mania bij ons deze week.
0: Absoluut. En vannacht, komende nacht, is natuurlijk die wedstrijd tussen Nederland en Marokko. En maak je geen zorgen, die snackpan die hoeft echt niet op.
1: Nee.
0: Aankomende nacht.
1: Nou, mag wel.
0: Het mag wel, maar het hoeft niet. Je kunt het delen met je vrienden. Het is meer dan genoeg voor vrienden en familieleden. Maar het fijne is, je kan hem echt tot augustus ophalen of zo.
1: Nou, precies. Dus komt hij vanavond niet uit, dan komt hij misschien een andere keer wel uit.
0: De goed gevulde WK snackpan nu verkrijgbaar. Dus het enige wat je hoeft te doen is goal appen naar de Rijnmond app. Rechtsboven de app ons button. En dan kom je zo gezellig bij ons in de studio. En de vroegste vogel, die belonen we vandaag dus met de allereerste

0: Best uit de jaren 80, 90 en nu. Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met Patrick Hernandez en Born to be Alive.
1: En ik voel me ook helemaal tot leven komen in deze ochtendshow op Radio Rijnmond. Heerlijke muziek staat namelijk voor je klaar. Michael Bublé is onderweg en Fleetwood Mac komt er ook aan zometeen. Maar eerst een nummer dat een eerbetoon is voor al die Curaçaoënaren die zo trots zijn dat ze überhaupt al hadden meegedaan aan het WK. Met Dick Advocaat en onze Rotterdamse vriend Cor Pot aan het roer. Vervolgens scoorden ze tegen Duitsland nog. Dat was al heel bijzonder.
0: Geweldig.
1: Ook al gingen ze met 7-1 onderuit, dat maakte niet uit. Het werd 0-0 tegen Ecuador. Pakten ze een miraculeus punt. En ze gingen onderuit tegen Ivoorkust. Maar dat mocht de pret niet drukken, want ze hadden al gewonnen. Zo wist Jandino Asporaat ons te vertellen. Een eerbetoon naar Curaçao met John Mamawa en de Blue Wave. Je hoort hem nu.

0: Het is John.
1: Mama wa.
0: The Blue Wave bij Radio Rijnmond. Wordt er voor de allereerste keer bij Peter en Milou. En Jerry vindt dat een goede zaak. Die zegt wat leuk dat jullie dit nummer laten horen. Want hij is een enorme Curaçao-fan. Komt ook van het eiland natuurlijk. En Tim die is er blij mee. Net als George, die zegt heerlijk dat plaatje zeg.
2: Daar was hij weer, de WK-fluit. Je kon namelijk goal appen naar de studio. En misschien ga jij er dan wel vandoor met die WK-snackpan. En dat doen we nog meerdere keren deze uitzending. Dus het mag nog steeds. En Pieter, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Milou.
2: Jij bent vandaag onze vroege vogel en jij bent gewoon alweer aan het werken.
3: Ja, ik ben al bezig.
2: En wat doe je voor werk?
3: Ja, ik ben ambtenaar, gemeenteambtenaar.
2: Een gemeenteambtenaar die voor 9 uur begint?
0: Huh?
3: Ja, ongelooflijk, hè?
0: Ja. hoe doe je dat en waarom doe je dat?
3: Nou, ik ben altijd gewoon vroeg wakker, dus dan ga ik maar naar mijn werk en dat kan gelukkig.
0: Hey, wat ik wel grappig vind om te horen, ik hoor toch een licht Haags accent bij jou. Hoe zit dat?
3: Nou ja, ik ben eigenlijk geboren en getogen in Den Haag. Maar sinds 30 jaar ben ik verhuisd naar Zoetermeer.
0: Oh ja, dan woon je al wat dichter bij de regio, soort van.
3: Ja, eigenlijk wel.
0: En je bent een Feyenoord-fan waarschijnlijk ook, hè? Dat je naar Rijnmond luistert.
3: Ja,
2: kijk, goed zo.
0: Dat dacht ik al. Hey, hartstikke goed, Pieter. En jij hebt goal geappt naar de Rijnmond-app. Want jij denkt van, ik zou wel zo'n goed gevulde WK-snackpan willen hebben.
3: Ja, komt altijd voor pas, hè? Altijd lekker.
2: Ga je vanavond kijken?
3: Die kans is groot.
0: Echt? En hoe ga je het aanpakken? Ja. Hoe ga je dat doen?
3: Nou, ik ben altijd heel vroeg wakker, dat zei ik al. Dus waarschijnlijk ben ik om 3 uur gewoon wakker.
0: Oh, serieus?
3: Ja.
0: Oh, dan ben je wel erg vroeg wakker inderdaad.
2: Dus je gaat niet doorhalen, maar je gaat gewoon op een normale tijd slapen. En dan ben je gewoon voor jou normaal wakker.
3: Ja, ik lig meestal een uurtje of 9:30 lig ik in bed. En dan, de 3 uur ben ik wel wakker.
0: Nou, heerlijk zeg. En dan heb je meteen een goed ontbijt, want je gaat er vandoor met die goed gevulde snackbar. Het wel. En blijven nog mensen bij je kijken vandaag? Die zich melden voor dat ontbijt of dat niet?
3: Dat denk ik niet. Nee. Ik denk niet dat iemand te ver krijgt.
0: Dat wordt alleen kijken waarschijnlijk, maar dat maakt niet uit. Mag de pret niet drukken. Laten we hopen dat we door zijn naar de volgende ronde. Jij in ieder geval wel. Fijne dag, hè? Hoi hoi.
3: Dankjewel. Doei doei.

0: En hier klinkt het nog wel romantisch van Fleetwood Mac. Toen zeiden ze tegen elkaar, you make loving fun. Maar een paar jaar later was het, you can go your own way.
1: En zometeen moeten we dringend het hebben met de dokter over ja, wat je doet als je geen zorgverzekering hebt of een vast adres. Want staatsrat Ronald die vertelt ons zometeen over zijn bijzondere heftige vrijwilligerswerk in Vlaardingen.
0: Wat ook wel bijzonder is, we mogen nog 2 keer die goed gevulde snackpan weggeven. En die kan je dus lekker verorberen tijdens het WK voetbal. Maar je mag het ook op een ander moment doen met je vrienden, familieleden. Het is genoeg om met de hele vriendenkring te delen, dus dat is hartstikke mooi. En er staat heerlijke muziek voor je klaar. Ronan Keating is onderweg, net als Bananarama en Teddy Swims.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
5: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
8: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
1: Een hele goede morgen. Het is 2:07 en je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Zometeen Teddy Swims, Ronan Keating komt eraan en Stevie Wonder die staat ook alweer te trappelen. Rustig.
1: Maar eerst het laatste nieuws zometeen van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
9: Goedemorgen. In Rotterdam-West zijn een paar uur na elkaar meerdere auto's uitgebrand. Rond 00:30 was er brand aan de Gijzingstraat. Daar ging 1 auto in vlammen op. Er zijn vermoedens dat het is aangestoken. Een paar uur later was er op de Albrecht-Engelmansstraat, dat is een paar honderd meter verderop, opnieuw een auto brand. Ook daar is een wagen volledig verwoest. Ook daar gaat de politie onderzoek doen of het vuur is aangestoken of niet. Op de Kwakstraat in Rotterdam-Sjaloos is voor de 2e keer deze maand een explosie geweest. Dit keer brak er ook brand uit. Het is dezelfde woning waarop 2 weken geleden een aanslag was. Rond 00:30 was er een klap te horen. De woning raakte beschadigd. Bewoners zijn opgevangen door de politie. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. De werkzaamheden op de A27 tussen Gorinchem en Utrecht zijn vanmorgen de volgende fase ingegaan. De weg is nu niet alleen in noordelijke, maar ook in zuidelijke richting afgesloten. De weg is nu 2 weken in beide richtingen dicht. Daarna gaat de weg in noordelijke richting weer open. Maar de weg vanaf Utrecht is nog dicht tot begin augustus. De afsluiting zorgde de afgelopen weken al voor dat het drukker was op de andere snelwegen in de regio. Zoals op de A2, maar ook op de A16. Cody Gakpo is klaar om komende nacht mee te spelen in het Nederlands elftal in de wedstrijd tegen Marokko. Deze week werd bekend dat het ongeboren zoontje van Gakpo en zijn vriendin tijdens zijn zwangerschap is overleden. Volgens Koeman is er alles aan gedaan van Gakpo wat in zijn macht lag. Hij mocht ook vaker het hotel verlaten om bij zijn familie te zijn. Tegenstander komende nacht om 3 uur is dus Marokko. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat over 24 uur het toernooi voor Oranje erop zit. Maar daarover zegt aanvoerder Virgil van Dijk.
10: Nou, we gaan niet denken of dat we naar huis kunnen gaan. Je voelt natuurlijk wel dat het nu inderdaad de knock-out fase is. En, we hebben gisteren met z'n allen even over gesproken, gezeten. En dat is heel goed. En,
11: eigen initiatief dan, de jongens bij elkaar?
10: Ja, zeker. Nu is alles gezegd, we hebben getraind, de gameplan is klaar. En nu moeten we hier komen om te winnen. En dat is de aim.
9: De winnaar van Nederland-Marokko speelt in de volgende ronde tegen Canada, dat gisteravond Zuid-Afrika uitschakelde. Het weer, veel zon en droog, tot 22 graden aan zee tot 25 graden in het oosten van de regio. Ook vanavond zijn er opklaringen. Morgen geregeld zon, ook wolkenvelden en het wordt dan 24 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeersinformatie met de 4 langste files bij ons uit de regio op dit moment. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 6 kilometer, 7 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen Knoopend Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer, 5 minuten. Dan nog een file op de A27, Breda richting Gorinchem, tussen Hank en in het Zichtgebied Avelingen. 7 kilometer, een klein kwartier vertraging. Dat komt door de wegwerking werkzaamheden daar. En verderop op de A29 een langere file. Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen Rotterdam-Zuidplein en afrit Oud-Beijerland. 4 kilometer, maar daar doe je bijna een half uur langer over. Dat komt omdat er voorwerpen op de weg liggen. 2 rijstroken zijn er dicht. En ook de Heinoordtunnel zorgt voor file daar zo.
0: Nou, sterk als je vaststaat. We gaan je in ieder geval vermaken met heerlijke muziek. Zometeen onder andere Ronan Keating.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag.
2: Met Peter en Milou.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
13: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
12: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
14: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
12: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
15: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
16: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
15: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
16: Die geur van dat water.
15: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
16: Uitvinding, die ambulance.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
22: Het is cent de sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
21: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
22: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
3: Dit is Radio Rijnmond.
2: Eruit. Met Peter en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: Dusty Springfield beleeft daar wederopstanding als artiest. Samen met de Pet Shop Boys. En met dit nummer In Private hoorde je. Een hele goede morgen. Welkom op deze zonnige dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van de Ruit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Zometeen het uitgebreide weerbericht van de legendary Ed Alders. Veel zon en droog. Middagtemperatuur 22 graden op het strand en 25 graden in het oosten van de regio.
1: En de langste file in onze regio die vind je op de A29 tussen Rotterdam-Zuidplein en afrit Oud-Beijerland. En heb je iets meer dan een kwartier vertraging.
0: Nederland stuurt een marineschip met hulpmiddelen van Curaçao naar Venezuela. Het moet in dat land hulp bieden na de zware aardbevingen van afgelopen week. Tot dusver zijn er 33 mensen gered, maar er zijn ook heel veel mensen overleden. En er worden op dit moment, het zijn er wel steeds minder, nog steeds mensen levend onder de puin vandaan gehaald.
1: En gisteravond zijn Mirena Richardson en Sharon Tremus verkozen tot de nieuwe king en queen van het zomercarnaval. En komend jaar zijn zij het gezicht van het evenement en openen ze ook nog op 25 juli de beroemde straatparade.
0: En ze zijn te gast, hè, bij ons in Afslag Rijnmond vanmiddag.
1: Nou, zeker weten, dus ik ben benieuwd hoe ze dan hier de studio
0: dus ze komen,
1: in komen
0: helemaal uitgedost hier naartoe. We hadden ze ook uitgenodigd voor de ochtend, maar dat vonden ze net te vroeg. Maar vanmiddag zijn ze dus te zien en te beluisteren op Radio Rijnmond. En de VS en Iran die hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Ook moeten schepen vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Morgen ontmoeten de VS en Iran elkaar waarschijnlijk in de hoofdstad van Qatar.
1: En wat doe je als je dringend een dokter nodig hebt, maar geen zorgverzekering of vast adres hebt? Nou, straatarts Ronald vertelt ons zometeen alles over zijn bijzondere en heftige vrijwilligerswerk in Vlaardingen.
0: En we blikken nog vooruit natuurlijk op die kraker tussen Nederland en Marokko die aankomende nacht gespeeld wordt om 3 uur. Ahmed Abu Taleb, daarmee blikken we vooruit. En Karim El Amari, voormalig Feyenoord-speler, die hoor je ook nog voorbij komen. Oh, en Feyenoord heeft een nieuwe spits, wil ik het ook nog met je over hebben. Eerst Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Dat is lekker wakker worden met Ronan Keating en Loving Each Day op Radio Rijnmond.
1: Ja, ik hou ook van elke dag. Maar als je dan om je heen kijkt, zie je wel de problemen toenemen soms, hè?
0: Nou, zeker.
1: Als we het bijvoorbeeld hebben over dakloze mensen en over straatdokters, dan denk je al snel aan opvanglocaties in Rotterdam. Maar de problematiek die verschuift. Want ook in steden als Vlaardingen en Schiedam leven veel mensen op straat of buiten het zicht van de maatschappij. Het gaat echt om honderden mensen daar. En als ze ziek worden, dan gaan ze vaak niet naar een gewone huisarts. Maar dan weten ze wel Ronald Vervoer te vinden, want hij is vrijwillige straatarts. Een hele goede morgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Vanavond ben je een van de vertellers op het podium in de Windwijze in Vlaardingen over straatzorg. Jij bent in het dagelijks leven ben je arts, maar je trekt dus in je vrije tijd Vlaardingen in als straatarts. Wat houdt het in, straatarts? Kun je het kort toelichten?
2: Straatarts is niet zo, hoeft niet zozeer een straatarts te zijn. We noemen dat straatzorg. Dat betekent dat iedereen met een desnoods medische achtergrond, mensen die geen toegang hebben tot de eerste lijn, en dat zijn hier voornamelijk de daklozen, de ongedocumenteerden, dat die toch hulp krijgen. Die mensen hebben een schroom om naar de dokter te gaan, omdat ze niet verzekerd zijn. Dan worden ze vaak al weggestuurd. Dat geldt hetzelfde voor ziekenhuizen, apothekers enzovoort. En ik ben nu precies 7 jaar en 10 dagen met pensioen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, er moet wat gebeuren voor die mensen. Dus ik denk, ik ben in mijn eentje een beetje begonnen met een visitetasje. En me aangemeld bij Straatzorg Nederland. Van, joh, als er problemen zijn, dan hoor ik het wel. En het is dankzij de media onder andere, is dat langzaam uitgebreid tot een enorme groep met meerdere artsen, verpleegkundigen, psychologen, tandarts hebben we.
0: Ja,
2: we hebben zo'n beetje een heel team. Die nu aangestuurd wordt door een coördinatrice, is dat dan?
1: Ja, het is een multidisciplinair team dus de straat op gaat en deze specifieke doelgroep helpt. Ik zei het al, het zijn honderden mensen, ongeveer 500, 600. Wat tref je dan aan op straat? Heb je daar een voorbeeld van?
2: Het is een beetje afhankelijk van de temperatuur. In de winter hebben we natuurlijk mensen met bevroren tenen, koude problemen. Ja. Mensen die fors onderkoeld zijn. En in de zomer nu hebben we mensen die verwondingen hebben. En verwondingen nu, met warme dagen, waarbij er heel veel vliegjes zijn. En vliegjes zijn dol bijvoorbeeld op wat bloederige wonden. En die willen daar hun eitjes in leggen.
0: Oh.
2: Dus
0: je
2: ziet dan verwondingen met maar. Ja, het valt wel mee hoor. Het is zo erg stoot niet. Je moet gewoon die maden daaruit spoelen. Maar het zijn allemaal dingen die je niet direct in de huisartsenpraktijk ziet. Ja, en voor de rest is er heel veel psychosomatiek. En mensen die hebben een grote zorg. Ze hebben geen dak boven hun hoofd, vaak geen geld en geen eten.
1: Ja, jij zegt psychosomatiek, vrij vertaald is dat dus eigenlijk lichamelijke klachten, veroorzaakt ook door de enorme psychische stress waar ze onder gebukt gaan.
2: Heel veel stress, stress.
1: Jullie zijn vorig jaar begonnen in Vlaardingen, maar ik begreep dat de plannen er liggen om snel uit te breiden, ook naar Schiedam en Maassluis. Wat is de nood buiten Rotterdam? Is het echt zo hard aan het groeien op dit moment?
2: Het is in heel Nederland. Hè. Ik moet even zeggen dat we beginnen nu, omdat we toch wel heel specificeren naar dakloze, de straatzorg. Maar het grote probleem, maar dat is in heel Nederland, is het een beetje niet meer de toegang tot de eerste lijn. Een huisartstekort, mensen die niet verzekerd zijn, armoede, mensen die gewoon niet durven, want ze zijn bang dat ze een stukje van hun eigen risico kwijt zijn. Dus dat is eigenlijk de allergrootste groep. De daklozen, die zijn er ook, maar dat is een wat minder grote groep.
1: Ja, nou, ik vind het prachtig wat je doet, zeg. Het is echt zo hard nodig. En dan ben jij ongeveer 7 jaar met pensioen. En dan pak jij gewoon...

0: Alleen willen we het borgen voor de toekomst, dan moet je er wel een goed systeem van maken. Ja. We hebben dus nu een stichting. En ja, we moeten financiën krijgen voor het EMD, het elektronisch medisch dossier. Je moet
1: Dit wordt een ingewikkeld technisch verhaal, maar ik wil jou bedanken voor je tijd. Ronald Vervoort, vrijwillig staatsarts in Vlaardingen. Vanavond ben jij dus een van die mensen die zijn verhaal doet in de Windwijzer om 19:30. Vanavond kun je erbij zijn. Gratis toegang en dan hoor je het uitgebreide verhaal. Dit was vast een voorproefje op de radio. Dankjewel.
0: Ik ga ze alles vertellen.
1: Dag. Ronald Vervoort. Prachtig hè, dat mensen dit soort werk doen.
2: Zeker.
1: Zometeen Stevie Wonder eerst benaderen.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu. Radio Rijnmond.
2: Waar het radiolandschap voortdurend in beweging is en de ene na de andere zogenaamde radioster verdwijnt, is er gelukkig stabiliteit in de ochtend op 93.4. En weet je waar je aan toe bent.
1: Peter en Milou. Elke werkdag van 6 tot...

0: Oh yes, dat is lekker wakker worden zeg, met Stevie Wonder. En for once in my life hier met Peter en Milou. Fijn dat je erbij bent deze ochtend. Het is 7:58 en ik waarschuw je vast even. Hou die fluit in de gaten. Zometeen komt Danny Makkely weer langs in de studio en die blaast dan op zijn fluit. En dat is voor jou het startsignaal om Goal te appen naar de Rijnmond app. En dan maak je dus kans op zo'n goed gevulde WK-snackpan. Het kan gebeuren terwijl Milou met de files bezig is. Het kan ook gebeuren terwijl Ed met het weerbericht bezig is.
1: Je weet het niet, hè? Maar in ieder geval krijg je zometeen ook het nieuws en dat krijg je van Dave Datema.
2: Het hele Oranje Circus verplaatsen van Kansas naar Monterrey in Mexico. En dat is voor sommige mensen makkelijker gezegd dan gedaan. Straks is meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
4: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Een hele goede morgen, 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie. Te beginnen met de file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer heb je een klein kwartier vertraging. En dat komt dan weer door een ongeluk op de A12. Dan nog een file op de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum, 7 kilometer, 18 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden daar. En tot slot een file op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hout en Lexmond. 4 kilometer en dan heb je 6 minuten vertraging.
0: Dan gaan we naar het weerbericht. Ed Alders, wat brengt deze dag? Goedemorgen.
8: Ja, Peter en Milou, hele goedemorgen. Nou, vandaag een mooie, vriendelijke zomerdag met veel zon. Er gaan landinwaarts een paar stapelwolkjes ontstaan. Het wordt minder warm dan de afgelopen dagen, maar daar zal niemand om treuren, denk ik. Het wordt zo'n 22 graden op het strand, 25 graden in het oosten van de regio. En de wind uit het noordwesten neemt toe tot matig. Morgen wisselen dan zon en bewolking elkaar af. Het blijft ook overal droog. Een temperatuur dan van 22 graden langs de kust tot 24 graden landinwaarts. En op woensdag zien we een mix van zon en bewolking. Nou, zou er plaatselijk een bui voor kunnen komen, maar vele plaatsen houden het dan droog. En de maximumtemperatuur komt dan uit op 23 graden.
0: Dankjewel voor zover. Het is 7:30 inmiddels. Je luistert naar Peter en Milou op Radio Rijnmond. En gelukkig is Dave Datema ook weer aangeschoven met het laatste nieuws. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. In Rotterdam-West zijn vannacht 2 auto's uitgebrand. Een paar uur na elkaar enkele straten van elkaar verwijderd. Eerst was het raak op de Gijzingstraat, een paar uur later op de Albrecht-Engelmansstraat. In beide gevallen wordt onderzocht of het vuur is aangestoken. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, die is hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
9: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur, om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken en niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
2: Als de wet wordt aangenomen, kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Nederland maakt zich op voor de WK-wedstrijd tegen Marokko. Wie wil kijken, moet er wel midden in de nacht voor opstaan. Maar voor het zover is, is er eerst de inmiddels beroemde fanwalk in Mexico dit keer. Maar dat betekent dus ook dat die oranjebus daar moet zijn. En van Kansas naar Monterrey, ja, dat is wel een tocht van 1800 kilometer. Ja, alhoewel die buschauffeur het nooit zal vergeten, zegt hij zelf.
10: Die weet niet wat je meemaakt, joh. We begonnen al bij de grens, daar word je onthaald door ik weet niet hoeveel mensen. Daar zelf die gouverneur, die staat klaar, alle mariachis. Het is echt niet normaal. Overal krijg je de vrije doorgang hier de stad in. Het is er allemaal onder begeleiding. Kijk, we hebben dat nooit gehad. We rijden gewoon naar het hotel. Alle wegen worden afgesloten. Het wordt echt een gekhuis.
2: Ja, nu mag de bus nog even afkoelen. Zodat hij over een paar uur het Oranje Legioen weer kan opwarmen.
0: Wat heerlijk zeg. Goed om te horen. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
11: Dit is Radio Rijnmond.
0: Dan meteen Shakira. Blanco komt er ook aan. Maar eerst Jerry Rafferty. Ga je kijken eigenlijk, Dave, vanavond?
2: Nee, ik moet hier heel vroeg zijn.
0: Ja? Wekkertje, uurtje eerder, nee?
2: Nee.
0: Ik ga het wel doen, hoor.
2: Sterkte.
0: Ik ga misschien nog even de stad in zelfs.
12: Nee.
0: Ja, dan rijd ik om 4 uur nog even langs die kroegen. Even een sfeertje meepakken.
12: Net zoals Capverdië.
0: Ja, daar ben ik ook geweest, maar dat vertel ik later wel. Jerry Rafferty nu, Baker Street nu bij Radio Rijnmond. Goedemorgen.

0: van deze wereldberoemde saxofoonsolo. Die was destijds gewoon een eenvoudige sessiemuzikant. En die kreeg een standaardvergoeding van destijds $27,50. En terwijl Jerry Rafferty dankzij het gigantische succes van het nummer de rest van zijn leven $80,000 per jaar aan royalties binnenharkte, zag die saxofonist daar geen cent van terug. Het gerucht ging zelfs dat hij heel lang heeft moeten wachten tot die factuur van $27,50 dat hij uiteindelijk betaald was.
1: Oh, wat erg.
0: Dat is erg eigenlijk, hè? Ja hoor, daar is hij weer.
1: Dat was de scheidsrechtersfluit en dat betekent dat je vanaf nu Goal kunt appen naar de Rijnmond app. En als je dat doet, dan selecteer je jezelf automatisch voor die goed gevulde Rijnmond WK snackpan. En het is namelijk WK Mania en we hebben vandaag niet één, niet twee, maar drie goed gevulde snackpannen voor je klaar liggen om weg te geven.
0: Ja, het is wel leuk, maar die Danny Makkelijk wordt er wel een beetje moe van. Die man kan er geen genoeg van krijgen, jongens. Hou eens op, zeg. Ongelooflijk. Hey!

0: zulke goede herinneringen aan. Met die vuvuzela's destijds. Oh, Shakira, Waka Waka. This Time is for Africa. Dat was de WK-anthem van 2010. Dat waren mooie herinneringen. Behalve aan die finale natuurlijk. Want toen nam Nederland het op tegen Spanje. En werden we gedwarsboomd door de teen van Iker Casillas. De doelman van Spanje. Voorkwam dat wij de titel pakten. Maar ja, ze waren wel beter, moeten we eerlijk zeggen ook. Hè?
1: Wij hebben een heel leuk weekend gehad, absoluut, allebei. We hebben samen karaoke gezongen met andere collega's. Ik ben toen heel erg netjes met de metro weer terug naar huis gegaan. Maar hoe is jouw nacht verlopen?
0: Nou, ik heb het ook wel netjes gedaan, hoor. Maar ik liep dus onderweg naar de karaokebar. Liep ik langs andere tent op de Nieuwe Binnenweg. En dan zag ik dus één zaak met allemaal waterpijprokende mensen daarvoor.
1: Oh ja?
0: Met een Marokkaanse vlag. Daarnaast een andere bar met een Kaapverdische vlag. Daarnaast weer een Curaçaose bar. Daar zaten niet zoveel mensen op dat moment. Die waren net uitgeschakeld. En daarnaast een Hollandse bar met de Nederlandse driekleur. En toen dacht ik, wat gaaf is dit. Dat dit allemaal samen gaat. Tuurlijk, het is nog een beetje gesegregeerd. Hè. Dat is nou eenmaal in de stad zo. Dat iedere cultuur zoekt toch zijn eigen plekje op. Dat is zo. Daar doe je heel weinig aan.
1: Klopt.
0: Maar ik vind het soms wel leuk om zo door die cultuur heen te wandelen. Dus ik zei tegen onze collega Derek, ik zou het zo tof vinden om dan Kaapverdië te kijken in die Kaapverdische bar.
1: Ja, want die speelde 's nachts inderdaad.
0: Die speelde 's nachts om 2 uur. Nou, met ons ochtendshow ritme is dat eigenlijk niet te doen. Er zijn heel wat echte radiosterren die afhaken om die reden.
1: Ja.
0: Maar wij gaan natuurlijk gewoon door, Milou. Dat
1: nou,
0: doen we
1: ook. Ik ging heel erg netjes slapen.
0: Ah, het was wel heel grappig, hoor. Maar op een gegeven moment was het zo'n saaie wedstrijd. Het waren hele gezellige mensen. Wij lekker kletsen met iedereen en zo. Het was hartstikke leuk. De spanning zat er goed in. En de sfeer zat er ook goed in. Want iedereen was ervan overtuigd. We gaan deze nelen. Ze namen het op tegen een laagvlieger. Ik weet even niet meer wie. Maar Saoedi-Arabië. En het werd uiteindelijk 0-0. En in de 80ste minuut voelde ik mijn ogen zo wegzakken. Weet je. En dat ik echt zo, ik dutte gewoon helemaal in. Tot de 90ste minuut, fluitsignaal. Iedereen juichen, superblij, Kaapverdië door. Dus wij met z'n allen de straat op. Ja, het was echt prachtig.
1: Wat geweldig.
0: En dat vind ik nou echt een multiculturele stad op zijn mooist, weet je wel. Het gaat niet altijd goed samen, maar wat is het mooi. En wat verbroedert voetbal dan op zo'n moment?
1: Nou,
0: vind ik zo gaaf om te merken en om dat echt te voelen. Dus ik zit er ook aan te denken om vannacht mijn wekkertje een uur vroeger te zetten. En dan toch met een recorder zo de stad in te gaan.
1: Ja,
0: om het gewoon te doen, hoor.
1: Wel vet, hoor.
0: Even langs langs die bar met die waterpijprokende mensen. Lijkt me wel, daar moet de sfeer goed in zitten, denk ik. Dit is Blanco voor.

0: Dus Blanco, en dat is de bijnaam van Jan de Witte. En die ken je dan weer van de 3J's, want daar maakte hij lange tijd onderdeel van uit, net als zijn vader. Maar hij besloot solo verder te gaan. En niet onverdienstelijk, Sophia hoorde je.
1: En Diana uit Rotterdam, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jij zit nog lekker aan het ontbijt. Maar ik ben benieuwd, blijf jij vannacht op voor die wedstrijd Nederland tegen Marokko?
2: Nee, ik blijf niet op. Nee.
1: Volg je het wel een beetje, het WK voetbal?
2: Ja, zeker. Helemaal.
0: Waarom zet je je wekker dan niet? Kom op, zeg. Een paar uurtjes eerder.
2: Dat is laf. Nee, de dag om werken, dat gaat het niet worden.
0: Nee, wat doe je in het dagelijks leven? Wat doe je vandaag bijvoorbeeld?
2: Ik ben een zorgbemiddelaar bij Paameijer.
0: Oh, bij Paameijer. Ja, dat is dus een zorgbemiddelaar. Dat wil zeggen, jij bemiddelt tussen de patiënt, of de hulpvrager en de hulpverstrekker.
2: Ja, klopt helemaal.
0: Ja, dus en heb je een praktijkvoorbeeld ervan?
2: Nee, niet zo snel.
0: Nee. En Paameijer is toch voor mensen met een beperking?
2: Ja, klopt.
0: En is dat dan een fysieke of een mentale of een verstandelijke beperking?
2: Verstandelijke beperking, maar kan ook verslavingsproblematiek zijn of psychische problematiek.
0: Oh, dat ook. Wat een prachtig werk dat je doet. Waar zit voor jou de grootste passie in?
2: Eigenlijk als je aankomt met een hulpvraag en je voelt je eigenlijk helemaal niet begrepen. Dat je eigenlijk de zorg krijgt die je graag wil.
0: Zo, dat moet een voldoening geven, zeg. Ja. Dat het allemaal matcht met elkaar, hè?
2: Ja.
0: Oh, prachtig. Nou, ik ben heel blij dat we jou kunnen belonen met zo'n goed gevulde WK Snackpan!
2: Nou, yes!
1: Ja. Hij is dus niet voor vanaf, maar misschien wel voor een andere wedstrijd.
2: Nee, precies.
0: Ja, precies. Ja, ik vind het maar goed dat ze niet opblijft. Want anders functioneert ze morgen niet meer natuurlijk.
1: Nee, dat moet je niet hebben met een mooie werk.
0: Hey, fijne dag, hè. Doeg.
2: Dankjewel. Dag hoor.
0: Zometeen Lief. Wonder Woman komt eraan. Olivia Rodrigo is ook onderweg. Maar eerst NX6.

0: to let you know.
1: Muzikale bodycall van Mike Hutchins van In Excess Needs You Tonight bij Radio Rijnmond. Het is 8:10 en we schakelen even over naar Krooswijk. Want daar is onze verslaggever Michael Komans in een Marokkaanse bakkerij om een beetje de stemming te peilen voor die wedstrijd van komende nacht. Michael Komans, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is de sfeer daar op dit moment? Net wakker natuurlijk, iedereen.
2: Het voelt vandaag wel heel erg als een warme bakkenheer. Want als er ergens de spanningen oplopen, dan is dat natuurlijk hier wel. Goedemorgen. Even naar de bakker toe. Oh, het is heel druk.
1: Je kunt meekijken trouwens
2: via TV Rijnmond. Zo, hoe voelt het hier in de bakkerij?
3: De spanning is begonnen. Dus we gaan langzamerhand opbouwen.
2: Maar voor wie bent u dan?
3: Voor wie ben ik? Ik ben voor beide. We gaan vanavond sowieso verliezen en sowieso winnen. Dus ik hoop op een gelijk spel. En zodat we nog langer kunnen genieten van zo'n mooie wedstrijd. En dan laten we het afhankelijk laten worden van penalties.
2: Oh, op de penalties. Niet die penalties. Nou, en de bakkerij Peter heeft zich ook goed voorbereid. Want in de vitrine liggen hier Tom Poeze met...
3: Een Marokkaans vlaggetje. We hebben voor de neutrale en voor de mix gezinnetjes hebben wij Tom Poeze met zowel twee leeuwen. Zoals de Nederlandse leeuw en de Marokkaanse leeuw. En we hebben uiteindelijk natuurlijk Tom Poeze met Nederlands vlaggetjes.
2: Even kijken hoor, inderdaad. Een Tom Poeze hier, een leeuw die allebei de vlaggen vasthoudt. En gewoon de Nederlandse vlag. En welke wordt nou het meest verkocht? Want het is wel de Marokkaanse warme bakker.
3: Nee, bij ons komt eigenlijk alles over de vloer. En wat het meest verkocht wordt, ja, die gaat uiteindelijk winnen. Laten we het daarop houden.
2: Dat is een hele mooie. Meneer, wat vindt u ervan? Is het lastig voor wie u nou moet zijn?
4: Nou, sowieso lastig, absoluut. Zeker. Maar zoals hij zei, het is of... Of. Dus je hebt eigenlijk twee kanten. Zowel voor de Nederlandse als voor de Marokkaanse. Ja, diep in je hart weer. Hoop je dat de Marokkaanse natuurlijk weet. Sowieso. Maar uiteindelijk blijft het gewoon eigenlijk. Ja. Eén verliezer in je hart. Weet je. Zowel de Nederlandse of de Marokkaanse.
2: En blijft u op vannacht?
4: Nee. Maar ik ga wel opstaan om te kijken. Ik ga lekker vroeg naar bed. En dan tegen die tijd sta ik gewoon op.
3: Goed.
2: Nou, helemaal goed. Nou, veel plezier met kijken. Nou, als je ziet, zelfs de plafonds hangen hier vol met allerlei vlaggen. En veel succes, meneer De Bakker. Want we gaan het wel horen aan de voorspelling welke Tom Poes het meest verkocht is. Die gaat winnen dus.
3: Zeker weten. Jullie ook succes.
1: Verslaggever Michael Komans dus vanuit de bakkerij Riff in Krooswijk. Waar ze ongelooflijk veel zin in die wedstrijd hebben. En hey, laat even weten via de Rijnmond app. Ga jij ook wakker blijven of de wekker zetten voor die wedstrijd? Ik ben wel heel erg benieuwd. Ik denk dat ik het wel ga doen hoor. Dit is Brian Adams, Can't Stop This Thing We Started, van het album Waking Up The Neighbors. Nu met Peter en Milou.

0: is Bryan Adams en Can't Stop This Thing We Started. Zometeen nog Leave, Wonder Woman komt eraan. De Jackson 5 is onderweg. En wat dacht je van Olivia Rodrigo?
1: En we nemen zo een kijkje bij Brittenbergse Hoek. Want die heeft haar huis omgetoverd tot een knotsgekke WK Oranje Kroeg. Met onder andere een enorme voetbal op het dak.
0: En we bekijken het WK voetbal. En zeker deze wedstrijd natuurlijk vanuit meerdere perspectieven. Want zometeen namelijk ook de oud-burgemeester van Rotterdam, Ahmed Abu Taleb, in de show. Hoe kijkt hij naar dat duel? En maakt hij zich zorgen over eventuele rellen rondom die wedstrijd? En we hebben ook nog Karim El Amadi, oud-speler van Feyenoord en van het Marokkaanse elftal.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: Yes, het is 8:00. Je luistert naar Radio Rijnmond. Goedemorgen.
1: De muziek van de Jackson 5. Olivia Rodrigo komt ook nog voor je langs. En Lief staat ook nog te wachten.
0: Nou, die heeft er ook ongelooflijk veel zin in. Net als onze nieuwslezer Dave Datema. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Op de Kwakstraat in Rotterdam-Charloos is voor de 2e keer deze maand een explosie geweest. Dit keer brak er ook brand uit. Het is dezelfde woning waarover 2 weken geleden ook al een explosie was. Rond 00:30 was er een klap te horen. De woning raakte beschadigd. Bewoners zijn opgevangen door de politie. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. In Rotterdam-West zijn vannacht een paar uur na elkaar meerdere auto's uitgebrand. Rond 00:30 was er een brand op de Gijzingstraat. Daar ging 1 auto in vlammen op. Er zouden vermoedens zijn van brandstichting. Een paar uur later was het raak op de Albrecht-Engelmanstraat. Ook daar is een auto volledig verwoest en ook daar gaat de politie onderzoeken of het vuur is aangestoken. De politie heeft dit weekend in de duinen van Hoek van Holland een illegaal feest voorkomen. Er waren 14 mensen bezig met voorbereidingen, zoals met het in het plaatsen van een complete muziekinstallatie, grote hoeveelheden alcohol en een lichtinstallatie. Iemand had de politie gebeld dat de mensen bezig waren met alle spullen. De politie greep meteen in, omdat het feest in beschermd natuurgebied zou plaatsvinden. De mensen kregen van boswachters de opdracht om hun spullen weer in te pakken en te vertrekken. Ook hebben ze een boete gekregen. Cody Gakpo is klaar om komende nacht mee te spelen bij het Nederlands elftal in de wedstrijd tegen Marokko. Deze week werd bekend dat het ongeboren zoontje van Gakpo en zijn vriendin tijdens zijn zwangerschap is overleden. Volgens Koeman is er alles aan gedaan voor Gakpo wat er in zijn macht lag. Zo mocht hij vaker het hotel verlaten om bij zijn familie te zijn. Aanvoerder Virgil van Dijk over afgelopen week.
13: Toen we het hoorden, ja, was het natuurlijk vreselijk. En we zijn er voor hem. Met z'n allen, ik ben er voor hem. Cody en Noah en de familie hebben besloten om inderdaad door te gaan, hier te blijven. En we gaan er alles aan doen met elkaar om ervoor te zorgen dat het een heel speciaal toernooi wordt, ook voor hun.
12: Vannacht om 3:00 is de wedstrijd van Oranje tegen Marokko. De winnaar van die wedstrijd speelt dan in de volgende ronde tegen Canada. Het weer, veel zon en droog. Tot 22 graden aan zee, tot 25 graden in het oosten van de regio. Ook vanavond nog opklaringen. Morgen geregeld zon, wolkenvelden en dan wordt het een graad of 24. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg vanmiddag de verkeersinformatie met de 4 langste files bij ons uit de regio. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meeten en afrit Arkel. 11 kilometer, een kwartier vertraging heb je daar. Ook de A16 Breda richting Rotterdam file tussen Breda Noord en Dordrecht. 14 kilometer, ook daar een klein kwartier vertraging. Dan verderop op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Knoopend Terbrechtseplein en Knoopend Gouwen. 11 kilometer file en daar doe je een klein half uur langer over. En tot slot file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Knoopend Gorkum. 8 kilometer en heb je een half uur vertraging door wegwerkzaamheden.
0: Zometeen hoor je onder andere deze.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
15: We zijn door! Maar oranje kijken zonder lekkere hapjes, dat is nog steeds buitenspel. Daarom is het vandaag WK Mania bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan direct goal via de Rijnmond-app. En misschien zit jij straks te genieten van heerlijke hapjes tijdens de volgende Oranje-wedstrijd. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de boordevolle Rijnmond snackpan.
16: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
17: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
20: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
21: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
20: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
2: Eruit. Met Peter en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: en Wonder Woman. Het blijft jammer dat deze band na deze top 10 het uit elkaar is gegaan. En het is ook nooit meer goed gekomen. En Annemarie Broom, de leadzangeres, die timmert nog steeds hard aan de weg, maar heeft momenteel geen optredens. Een hele goede morgen. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij Vonkel nieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloyd Kwartier in Rotterdam. Van daaruit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Het is vandaag een zonnige dag. Niet zo zonnig in ieder geval als afgelopen vrijdag. Wat was het toen warm? We kunnen een beetje afkoelen. Middagtemperatuur 22 graden op het strand en 25 in het oosten van de regio.
1: En de langste file op dit moment in onze regio, die vind je op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum. En dan heb je een klein half uur vertraging door wegwerkzaamheden.
0: En de komende nacht is het zover de kraker tussen Nederland en Marokko. Zometeen blikken we met oud-Feyenoorder en Marokkaans international Karim El Amadi vooruit op dat duel. Maar je hoort ook wel mensen in de media zeggen om je heen van, nou, laten we hopen dat het allemaal goed gaat, dat er geen onrust uitbreekt, geen rellen en dergelijke. Ahmed Abu Taleb, voormalig burgemeester van Rotterdam en in die hoedanigheid ook voorzitter van de veiligheidsdriehoek geweest altijd. Goedemorgen.
2: Goedenochtend.
0: Ja, een hele goede ochtend. U denkt, ik geef er een kleine twist aan. Van goedemorgen naar goede ochtend.
2: Nou, ja.
0: Heel
2: ja.
0: Goed. Bent u bang dat er onrust uitbreekt, dat er rellen komen of niet?
2: Wel, nee. En u moet er vooral ook mee over ophouden. U en uw collega's in de media.
0: Ja? Is het... Ligt het te veel nadruk
2: op? Ja, ik denk op een manier is het een beetje de vader van de wens en de vader van de gedachte dat het blijkbaar allemaal uit de hand zal lopen. Hoezo? En waarom? Ja. En waarom zou dat de kant... Het is maar een spelletje. En ik hoop dat het van ganse harte heel veel mensen ook deze boodschappen horen. Ga lekker gezellig met elkaar kijken. Organiseer dat je ook samen kunt kijken. Of thuis even in een café of weet ik veel waar. Maar waarom zou dat moeten ontsporen? Ik snap er helemaal niks van.
0: Nee, dat kan me iets meer voorstellen, meneer Abu Taleb. Maar we hebben het wel over de realiteit ook van het vorige WK. Toen ging het in Rotterdam en Amsterdam wel mis af en toe. Ook in Den Haag raakten agenten ook gewond. Moesten er mede nog aan te pas komen.
2: Ja.
0: Is het dan niet gewoon de taak van de media en de driehoek om dat juist heel serieus te nemen?
2: Ja, maar ik vind dat er niks aan is van de media. Maar ik vind dat ontzettend in de media wordt gespeculeerd over dat het wel eens zal ontsporen. En ik denk dat ze misschien gezamenlijk, en daar heeft u ook met elkaar als media een verantwoordelijkheid in, gewoon gezamenlijk een positieve toon zouden moeten uitslaan. Ja. Het is een feest, het is leuk. En ik zal de eerste zijn, dan de laatste zijn die de media zou bekritiseren. Maar ik vind dat er wel erg veel de toon wordt gezet van het zal wel uit de hand lopen. En ik zie daar geen enkele reden voor. En ik denk dat we ook vooral de mensen zouden moeten aansporen om er een mooi feestje van te maken. We hebben gezien de Caveriane van de week in Rotterdam-West.
0: Fantastisch.
1: Ja, heel mooi.
0: Meneer Abu Taleb, ik was op de Nieuwe Binnenweg en u heeft helemaal gelijk hoor. Ik zag daar een bar met een Marokkaanse vlag, daarnaast een bar met een Nederlandse vlag, daarnaast weer de Curaçao naar de Caveriëse bar. Daar hebben we nog voetbal gekeken met z'n allen.
2: Zo
0: op de straat, juichen met z'n allen. Dat is toch wat je wil eigenlijk inderdaad.
2: Nou, precies. En laten we de sfeer ook met elkaar proberen te maken en ook het op te warmen. Die kant uit.
0: Ja.
2: En die diversiteit in de stad Rotterdam is natuurlijk is ook mooi, is ook iets om te vieren. Wij leven ontzettend met de KVDA mee. Ik heb een ontzettend goed gevoel bij wat daar in die kleine gemeenschap in de wereld gebeurt.
0: Mooi,
2: ik ben op KVDA eilanden geweest. We hebben ze vanuit Rotterdam ontzettend gesteund toen in de coronatijd. Maar ik heb daar een dag of 4, 5 gezeten. Je raadt het nooit wie daar toen de tijd. En de Caveriane aan het trainen was in het voetbal. Johan Neeskens, God heeft zijn ziel. Hij was, bezig met een programma Train de Trainer. En toen ben ik nog met hem in een door Chinezen gebouwd stadion, waarvan de sleutel ook in handen is van de Chinezen. Zijn we gaan kijken naar zijn oefenpartij. Een geweldig,
1: mooi verhaal.
2: Ja, mooi om te zien.
0: Zo te horen
2: en dat de Caveriane nu de wereld doorbreken en eigenlijk de showsteden bij CNN, ja, dat is echt niet normaal.
1: Maar meneer Abu Taleb, we willen natuurlijk ook weten of u vanavond wakker blijft en waar u dan gaat kijken.
2: Ik ga kijken en ik ben weer ook winst vanavond, ik ben winnaar.
1: Dat klopt.
0: Ja, en voor wie gaat u nou net even iets harder juichen? Eerlijk?
2: Ik ben oprecht, ik ben winnaar. Ik heb van de week tijdens een lezing gezegd, ik ben een soort Marokkaanse mandarijn die in de Marokkaanse zon is gerijpt met een lekker werkje binnen. Dat smaakt ontzettend lekker, maar het is van buiten ontzettend oranje.
0: Ja.
2: En ik denk dat voor heel veel mensen geldt die een dubbele achtergrond hebben in Nederland met een Marokkaanse roots. Wij zijn Marokkaanse Nederlanders en wij zouden eigenlijk voor beide moeten juichen. En als Marokko scoort zijn we ontzettend blij. En als Nederland wint zijn we ook ontzettend blij. Wij zijn vandaag als enige in Nederland altijd winnaar.
0: Altijd ontzettend blij. Waar. Dat is heel mooi om te horen. Tot slot een klein inkijkje in uw huis. Want u bent natuurlijk altijd een serieuze man. Maar komen er dan nog ook gezellige hapjes aan te pas? Heeft u het huis een beetje leuk aangekleed met vlaggetjes? Hoe moet ik het voor me zien?
2: Nou, u wilt mijn huis nu niet zien. Het is vol met verhuisdozen.
0: Oh, dat is waar.
2: Bijna alles staat in verhuisdozen ingepakt. Ik ga over een tijdje verhuizen. Ja,
0: ja dus u heeft
2: geen tijd voor slingers.
0: Nee, ik begrijp het. Nou ja, ik zou zeggen, stapel wat dozen op. Maak er een soort van geïmproviseerde tribune van. En geniet vanavond, hè?
2: Ja, jullie ook wel. Maar geniet van het voetbal. Joe,
0: groetjes. Dag.
2: Dag.
0: Ahmed Abutaleb, voormalig burgemeester van Rotterdam hier op Radio Rijnmond. En dit is Olivia Rodriguez.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead bij Peter en Milou op Radio Rijnmond. En hou die scheidsrechtersfluit in de gaten. We worden de hele ochtend al lastiggevallen door die nationale trots Danny Makkely. Die uitblinkt op het WK. Maar hij is nu zo fanatiek geworden dat hij 3 keer op zijn fluit blaast tijdens onze uitzending. En dat is voor jou als luisteraar van Radio Rijnmond het teken om goal te appen naar de Rijnmond-app. Want dan maak je namelijk kans op die goed gevulde WK-snackpan.
1: Het WK van 2026. Je bent erbij met Peter en Milou.
2: En de dag is nog maar net begonnen, maar vannacht blijven we natuurlijk met z'n allen op voor die kraker Nederland-Marokko. Nou kun je dat in je eentje doen, in de pyjama op de bank, kan je gaan kijken. Of je pakt het aan zoals de 20-jarige Brit uit Bergse Hoek, want haar huis ging viraal op social media met een gigantische opblaasvoetbal op het dak, een DJ-boot in de woonkamer en 4 tv-schermen die synchroon lopen. Brit, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hey, jouw huis is inmiddels legendarisch op de socials geworden. Mensen smeken online bijna of ze door jou geadopteerd mogen worden om daar voetbal te kijken. Hoe is het Oranje Huis nou ontstaan?
3: Het Oranje Huis is eigenlijk ontstaan toen we net kwamen wonen in Bergse Hoek. Zo'n, inmiddels 16 jaar geleden. En toen was er een EK of een WK.
0: Nee, WK 2010.
3: WK 2010 denk ik.
0: Stonden we in de finale. Ja.
3: Nee, jawel. Je hebt gelijk, sorry.
0: 100%.
3: Nee, maar... En we wouden laten weten van... wij komen hier wonen en wij... we zijn een leuk gezin en we houden van een feestje. Dus toen hebben we wat vlaggetjes opgehangen. Toen hebben we de buurt uitgenodigd. En zo is het eigenlijk...

0: oplazingen. Maar dat mag niet meer, in verband met het milieu. Dus nu zetten we hem maar op ons dak.
1: Ja, ziet er fantastisch uit. En neem ons mee naar binnen.
0: Nou, als je binnenkomt, dan heb je de DJ booth, waar natuurlijk heel veel FIFA Hollandia wordt afgespeeld. Want Nederland doet het ongekend goed. Je hebt heel veel vlaggetjes, heel veel. En buiten heb je een tent die de tuin overdekt met nog meer vlaggetjes. En ballonnen en 4 grote schermen waarop we het met z'n allen kunnen kijken.
2: Ik hoorde dat je vader ook een hele cruciale rol heeft tijdens de wedstrijden.
0: Ja, ja, dat is onze DJ. Hij is verantwoordelijk voor als Nederland scoort, dat hij dan op het goede moment drukt op play voor FIFA Hollandia.
1: Nou, ik zag beelden voorbij komen. Hoeveel mensen passen er ongeveer in jullie huis?
0: Nou, ik denk realistisch gezien een mannetje of 100. Maar als je gaat proppen, dan kan je er natuurlijk nog wel wat meer kwijt. Maar ik denk realistisch gezien een mannetje of 100.
1: En waar kunnen we ons aanmelden?
0: Nou, ik zou even een Google-enquête aanmaken.
1: Hey, geniet van die wedstrijd, Britt. Laten we hopen dat jouw vader heel vaak FIFA Hollandia instart.
0: Nou, zeker, zeker. Ik hoop het wel, hoor.
1: Ja, we gaan voor je duimen en maken een mooi feestje vandaar. Spreek je, groetjes.
0: Komt helemaal goed, doei doei.
1: Zometeen Rick James komt eraan. Shania Twain is onderweg, maar eerst Jackson 5.

0: Een van de eerste nummers waar Michael Jackson zijn medewerking aan verleende. Wat was het toch bijzonder, hè? Ja, die film is ook te zien nu in de bioscoop. We kijken daar wel met gemengde gevoelens naar vanwege The Verdict, die tegelijkertijd wordt uitgezonden op Netflix. Als je die dan ziet, dan denk je, ja...
1: Ja, maar in de tijd van de Jackson 5 was het allemaal nog goed met Michael.
0: Deed hij nog niks verkeerds, misschien inderdaad. Ah, daar is hij weer. Danny Makkely staat in de studio en hij is zo ijverig vandaag. Natuurlijk is hij trots omdat hij een wedstrijd toegewezen heeft gekregen op het WK, namelijk Frankrijk tegen Zweden. Ja, en hij is zo enthousiast dat hij op zijn fluit blaast elke keer. En dat is voor jou het start zijn om te reageren via de Rijnmond app. Dan heb je rechtsboven de app ons button. Als je dan goal appt, dan maak je dus kans op die goed gevulde WK snackpan.
1: Het is 4 voor 8:30 en dat betekent dat het bijna tijd

0: voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je deze ochtend weer van David Atema.
1: Ja, de eerste Oranje supporters zijn inmiddels ook aangekomen in Mexico voor de wedstrijd in de tweede ronde vannacht tegen Marokko. Hun conclusie: het is erg warm. Straks meer.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Bakfiets kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Arrow. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
6: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
0: Een hele goede morgen, 8:45. Je luistert naar Radio Rijnmond en je krijgt van mij de verkeersinformatie met de vier langste files bij ons uit de regio. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en afrit Leerdam. 6 kilometer, 11 minuten vertraging heb je daar. Ook 11 minuten vertraging tussen de Breda Noord en Dordrecht. 12 kilometer op de A16 staat er aan file. Dan nog een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knooppunt Gouwen. 9 kilometer, een uur vertraging heb je daar. Dat komt door een ongeluk op de A12. En tot slot een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Knoop het Gorkum. 8 kilometer, een klein half uur vertraging. En dat komt door de wegwerkzaamheden daar.
7: Dan gaan we naar het weerbericht met Ed Aldus. Want Ed, volgens mij kunnen we eindelijk een beetje afkoelen, hè, na die ontzettend hete dagen. Goedemorgen.
8: Ja, zeker PT Milou. Goedemorgen. Ja, we krijgen een hele normale Hollandse werkweek met vaak vriendelijk zomerweer. Dus geen excessen deze dagen. Vandaag een mooie zomerdag met veel zon. Er gaan een paar stapelwolkjes wel ontstaan. Blijft lekker droog ook vandaag. Een temperatuur van een graad of 22 aan zee tot 25 graden in het oosten van de regio. En dat bij een matig windje uit het noordwesten. Nou, morgen zien we een afwisseling van zon en bewolking. Er is wel duidelijk meer bewolking aanwezig, maar ook dan nog wel droog. Een graad of 23. Op woensdag bestaat de kans op een bui, maar vaak is het droog met geregeld de zon erbij. Op donderdag vanuit het noordwesten passeert er een hele zwakke storing met een klein beetje regen. En ja, op vrijdag zijn er dan weer perioden met zon, blijft het droog. En op al die dagen wordt het dan 23 graden.
7: Klinkt als een hele gemiddelde week. Zeg ik dat goed, Ed?
8: Ja, dat zeg ik net. Een hele normale Hollandse zomerweek inderdaad.
7: Dankjewel. Ed Aldus was dat met het weerbericht. Het is 8:58. Dit is Rijnmond. De hoofdpunten krijgen van onze Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
1: Goedemorgen. Op de Kwakstraat in Rotterdam-Charloos is voor de tweede keer deze maand een explosie geweest. Dit keer brak er ook brand uit. Het is dezelfde woning waarop twee weken geleden ook al een aanslag was. Rond 12:30 was er een klap te horen. De woning raakte beschadigd. De bewoners zijn opgevangen door de politie. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om elkaar niet meer aan te vallen. Dat melden nieuws uit Axios en persbureau Reuters op basis van Amerikaanse functionarissen. Ook moeten schepen vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het staken van de aanvallen betekent volgens functionarissen dat de gesprekken tussen beide landen verder gaan. Morgen ontmoeten de VS en Iran waarschijnlijk elkaar in de Qatarese hoofdstad Doha. En in Monterrey in Mexico komen steeds meer Nederlanders aan voor de wedstrijd in de tweede ronde tegen Marokko op het WK voetbal. Later vandaag zal er dus weer zo'n oranje mars zijn. Tenminste, later vandaag Mexicaanse tijd natuurlijk. Maar er zitten natuurlijk veel fans bij die rechtstreeks uit Nederland komen. Maar ook die mensen die alle groepswedstrijden al bekeken hebben. En dus de oversteek hebben gemaakt vanuit de Verenigde Staten. Merkte deze verslaggever van de Telegraaf.
9: Ik hoop echt de finale. Want ik wil het gewoon één keer in mijn leven meemaken. Ook bij een finale bij me.
10: Want het is heel warm hier.
11: Onhoudbaar bijna, maar ik heb gehoord in Nederland ook. Dus,
12: Gewoon instelling en lang leven, de lol en feest en gewoon genieten.
9: Het is echt heel warm. Ja, ja, vanmiddag nog warmer en met die oranje mars, dat wordt echt killing. Maar goed, het is het waard.
1: Nou, hoe warm is warm dan? Het is daar 33 graden. Dat is behoorlijk op temperatuur. Maar dat hebben we hier de afgelopen dagen ook gehad. Alleen luchtvochtigheid daar, die ligt wat lager. En dat maakt het dan weer wel wat weer draaglijker.
7: Nou, heb jij vrijdag door de stad gelopen? Ik dus wel. En ik dacht, ik heb het echt nog nooit zo heet gehad. Ik moet er niet aan denken om met die temperaturen een oranje mars te gaan doen, moet ik eerlijk zeggen hoor.
1: Ja, nou ja, de wedstrijd is om 3:00 vannacht Nederlandse tijd. De winnaar van Marokko, Nederland, speelt in de volgende ronde tegen Canada.
7: Ja, spannend man. Leuk. Nou, ik ben zo benieuwd naar die wedstrijd. We gaan zo meteen nog vooruitblikken natuurlijk met voormalig Feyenoorder en 66-voudig Marokkaans international Karim El Amadi. Dankjewel Dave.
1: Hoi.
10: Dit is Radio Rijnmond.
7: Zometeen de Counting Crows samen met Bluff. Summer komt eraan, maar eerst Shania Twain.
13: Let's go, girls.

0: A man, I feel like a woman bij Radio Rijnmond. En zij is natuurlijk een enorme ster in Amerika en ver daarbuiten. Ook bij ons een wereldberoemde artiest. Maar zij stond gewoon laatst in het voorprogramma van Harry Styles.
1: Nee, echt?
0: Ja, ze is bevriend met hem geraakt. Ook met zijn moeder trouwens. Maar dat terzijde, want Harry Styles was ook fan van haar. Ze zijn fan van elkaar geworden. En zij stond daarom exclusief bij hem in het voorprogramma.
1: En klonk dat nog net zo goed als toen?
0: 100%, ja, was fantastisch. Beter dan Harry Styles. Nee hoor, nee, Harry Styles was ook fantastisch natuurlijk. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij naar de bruiloft van burgemeester Schout hebt gekeken. Maar daar moeten we zo meteen even over hebben. Eerst wil ik nog even melden dat Feyenoord volgens verschillende bronnen... we hebben het nog niet officieel kunnen melden... maar een akkoord heeft bereikt over de komst van een nieuwe spits. Die luistert naar de naam Nacho Ferry. Ik moest er wel om lachen om die naam. Ja. Vind ik wel grappig. Alsof ik bijvoorbeeld van chips zou houden... en je noemt mij Kroky Peter of zo, weet je wel?
1: Peter.
0: Nacho Ferry. Zijn huidige werkgever, dat is een Belgische club, KVC Westerlo. Die heeft de 21-jarige spits groen licht gegeven... om zijn medische keuring te ondergaan bij Feyenoord. Maar zouden dus al een akkoord hebben bereikt... over een transfersom naar verluid zo'n 8 miljoen euro.
1: Zo.
0: En hij moet dan de vervanger worden van de huidige clubtopscorer... en topscorer van de Eredivisie, Ayase Ueda. Hij kwam 37 keer in actie, scoorde 11 keer. Dat zijn nog geen indrukwekkende statistieken. Maar ze hebben natuurlijk de data bestudeerd en zo. En ze hebben gezien, als we hem nog een beetje trainen in bepaalde dingen... zijn expected goals liggen een stuk hoger. Dus dan kan hij vaker gaan scoren.
1: Maar het zijn wel grote schoenen om te vullen, hoor.
0: Grote schoenen. Maar het is ook een aardige voetballer. Hij komt trouwens, dat is wel leuk, hij komt van KVC Westerlo. En die spelen in Het Kuipje.
1: Het Kuipje.
0: Dus hij maakt de transfer van Het Kuipje naar de Kuip.
1: Wat goed.
0: Dat is toch bijzonder.
1: Oh, ik hoor hem al.
0: Ja, The Wedding March klinkt op je radio. En dat komt, we moeten het even over hebben. Ik zag foto's voorbij komen. De bruiloft van burgemeester Carola Schouten. Hoe heb je ernaar gekeken, Milou?
1: Nou, heerlijk. Ik vond het een smullige blazen, sowieso een bruiloft. Hè? Want de bruid die straalde als nooit tevoren. Ik heb Carola Schouten nog nooit zo knap gezien.
0: Ze was knap, hè?
1: Ze was knap, ze was verliefd. En ze is getrouwd bij deze. En ze stapte de tram uit, hè, met heel haar... al haar familie, al haar vrienden, naar het stadhuis van Rotterdam. En daar begon het al. Hè. Kinderen stonden daar klaar, wij stonden daar, andere media stonden daar. En ze zag er prachtig uit. Ze had een beetje een asymmetrische hals. Dus hij ging over één schouder zo naar beneden. Een beetje een roos accent, hè. De bloem zat erop. En hij liep een heel klein beetje uit in een A-rok. Met een heel klein sleepje. Ze zag er beeldig uit. Nou, Koert die keek ook verliefd naar haar. En alle kinderen die daar stonden, die hebben heel hard geklapt. Want er was dus een school in het Oude Westen. Die heeft ook geholpen met haar jurk, als het ware, ontwerpen.
0: Oh. Ja,
1: uiteindelijk heeft een Rotterdammer het echte ontwerp gemaakt. Maar die kinderen hebben dus heel veel input gegeven... hoe zij vonden dat de burgemeester er op haar grote dag uit moest zien.
0: Fantastisch zeg. Ja, ik vond het ook mooi om te zien. Je kunt de beelden nog terugkijken en het hele verhaal lezen natuurlijk op Rijnmond.nl. Ik vond de anekdote van Sander de Kramer, die Babs was... vond ik ook wel heel erg mooi hoe de twee elkaar ontmoet hebben.
1: Hoe is
0: tijdens
1: dat?
0: Een ontgroening. Studenten waren ze destijds. Dat was heel bijzonder. Toen hebben ze elkaar ontmoet. Maar Koert, die was al lange tijd verliefd op Carola. Maar hij durfde geen actie te ondernemen. Oh. Maar uiteindelijk dacht hij, dit is echt de vrouw van mijn dromen. Ik vind haar zo geweldig. Staat hij bij een kiosk, ziet hij daar een magazine liggen, namelijk de Story. En er staat in, Mark Rutte heeft een nieuwe vlam. Carola Schouten.
1: Nee.
0: Hij denkt, potverdorie, de vrouw waar ik verliefd op ben. Mark Rutte heeft nog nooit een vrouw gehad. En je zal je net zien, de vrouw waar ik verliefd op ben, die gaat er dan met Mark Rutte vandoor. Maar dat bleek allemaal niet waar te zijn. Dat was gewoon een broodje aap in de Story. En uiteindelijk is het dus allemaal goed gekomen. En de twee zijn nu waarschijnlijk ergens op huwelijksreis. Maar waar, dat weten we niet. Dat vertelt het verhaal niet. Het verhaal vertelt wel dat deze band afgelopen weekend op Concert at Sea stond bij ons in de regio. Het zijn de Counting Crows.
2: Ik

0: Wauw, wat een mooi duet is het toch tussen de Counting Crows en Bluff. En dat deden ze voor het eerst 11 jaar geleden op Concert at Sea bij de Brouwersdam. Dus op het randje van onze regio in Zeeland. Hè? Oh, ja, daar is die weer hoor. Soraya uit Oud-Beijerland, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij reageert op die snackpan. Jij hebt de goal naar de Rijnmond-app. En ik ben heel erg benieuwd. Ga je naar die wedstrijd kijken vanavond? Vannacht, moet ik zeggen.
1: Ja, nou ja, vannacht. Ja, ik ga zeker kijken.
0: Maar hoe blijf je wakker dan?
2: Hoe ga je dat aanpakken?
1: Ik heb een newborn van 10 weken.
0: Een newborn
1: child? Dus ik ben wel wakker.
0: Hoe heet hij of zij?
1: Hij heet Mias.
0: Mias, wat een mooie naam. Waar komt hij vandaan?
1: Nou, hij is eigenlijk vernoemd naar mijn moeder. Die is overleden in 2021 en die heet Mia. Dus ik heb de S erachter geplakt en zo is de naam Mias ontstaan.
0: Wat een creativiteit.
2: Mooi.
0: En wat mooi dat op die manier je moeder ook weer voortleeft in jouw kind.
2: In
0: dat is toch prachtig?
1: Ja, zeker.
0: Ja, heel erg mooi. Nou, en ik mag je ook nog blij maken. Want dan weet je het wel. Je hebt hem gewonnen, de goed gevulde WK. Yeah.
1: Nou, dat is helemaal top.
2: Nou. Wie gaat er winnen?
1: Ja, Nederland natuurlijk. Ja, hoeveel? Ik heb geen idee. 4-1?
0: Nou, ja, 4-1. Ik hoor het al, je bent echt een deskundige. Fijne dag, Soraya.

0: Summer en Homewrecker hier bij Radio Rijnmond. En we hebben oud Feyenoorder en 66-voudig Marokkaans international Karim El Amadi aan de telefoon. Om nog even over die wedstrijd van komende nacht te hebben tussen Nederland en Marokko. Maar hij moet een beetje zacht praten, want de jongste kinderen die slapen nog. Karim El Amadi, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Heb je lekker geslapen?
1: Ja, heerlijk. Altijd.
0: of heb je toch een beetje nachtmerries van die wedstrijd die vannacht gaat plaatsvinden?
1: Nee, ik ben niet echt dat ik echt, dat ik veel spanning heb voor wedstrijden. Ik vind het wel echt een leuke wedstrijd, Nederland, Marokko natuurlijk.
0: Geweldig, hè? Ja.
1: En, het zou mooi zijn als Marokko die wedstrijd zou kunnen winnen.
0: Wat zeg je nou?
1: Natuurlijk. Ik ben natuurlijk in Nederland geboren en opgegroeid hier en zo. Maar ja, ik moet wel zeggen dat ik toch ook wel, toch wel echt wel voor Marokko ben deze wedstrijd.
2: En hoe voelt het voor jou dat Marokko zo goed presteert op het WK?
1: Hoe het voor mij voelt, ja, ik moet zeggen dat het eigenlijk vanaf Qatar eigenlijk, of vanaf Rusland, dat het eigenlijk wel een stijgende lijn is geweest. Ja. Bij het Marokkaanse elftal, maar echt qua alles, dus faciliteiten, spelers die allemaal voor Marokko willen spelen. Je ziet het nu ook met de selecties, wat eronder zitten, de onder 20, de onder 18, de onder 17. Ja, dat zijn wel eigenlijk, die zitten wel allemaal bij de beste landen van Afrika. En dat ze nu ook bijvoorbeeld Marokko onder 20, die heeft de WK gewonnen. Dus er komt echt veel talent aan. En ik kijk er gewoon echt met een goed gevoel naar. Je ziet ook eigenlijk in de wedstrijden dat ze niks onder doen op bijvoorbeeld in Brazilië. Dus daarom geeft het ook wel vertrouwen dat ze eigenlijk tegen iedereen wel kunnen winnen.
0: Het is snel gegaan, hè, wat dat betreft, inderdaad, met de leeuwen van de Atlas. En jij hebt zelf 66 interlands op je naam. Wat is nou je mooiste herinnering met Marokko?
1: Mijn mooiste herinnering, natuurlijk de plaatsing na 18 jaar voor een WK. Ik moet wel zeggen, in deze format, hoe het nu eruit ziet, had ik misschien wel meerdere WK's gespeeld. Maar toen was het wel heel moeilijk. Gingen maar 5 Afrikaanse landen naar het WK. Dus dat was voor mij wel speciaal. En natuurlijk de wedstrijden tegen Portugal en Spanje en Rusland. Ja. Dat was voor mij, denk ik, wel het ultieme wat ik heb meegemaakt eigenlijk.
0: Merk je dat het beeld naar Marokkaan ook een beetje aan het veranderen is in Nederland?
1: Dat merk je natuurlijk wel. Natuurlijk, er zijn altijd wel mensen die nog steeds het Afrikaans voetbal onderschatten. Maar ik moet zeggen dat er nu echt wel, als je bijvoorbeeld geluiden hoort van Koeman, die dat zelf ook aangeeft, dat het gewoon een zware wedstrijd gaat worden. Spelers zoals Van Dijk die dat aangeeft, Frenkie de Jong. Dus ja, dat zijn wel dingen dat je dan ziet echt wel van, dat Marokko vooruit is gaan. Maar ze hebben het ook zelf laten zien op het veld. En dat was ook in die wedstrijden, vooral de eerste 25 minuten tegen Brazilië. En tegen Schotland hebben ze eigenlijk laten zien dat ze het iedereen moeilijk kunnen maken. En, dus ik denk ook dat het echt een zware wedstrijd voor Nederland gaat worden.
0: Voor wie moet Oranje nou het meest beducht zijn?
1: Natuurlijk Hakimi, Saibari, dat zijn wel jongens die echt opvallen. Maar ik vind sowieso de kracht van dit Marokko is niet echt eigenlijk alleen de individuele klasse. Maar ik vind ook dat ze gewoon echt een ploeg zijn die zonder bal, maar met bal alles samen doen. Dat is denk ik het kracht, ook in die twee wedstrijden. Natuurlijk tegen Haiti stonden er wel wat andere namen op. Maar in die eerste twee wedstrijden heb je dat ook wel gezien. Of het nou verdedigd was of aanvallend. Het was echt een team. En dat is denk ik ook wel de kracht van dit Marokko. Misschien zou echt als je individueel elk speler lang zou gaan, dan zou Nederland misschien wel de betere spelers hebben. Maar ik vind echt wel dat Marokko als team heel, heel sterk speelt. En het middenveld is denk ik ook wel het kracht van dit Marokko. Daar zou Marokko de slag moeten winnen.
0: Hey, geniet van die wedstrijd.
1: Ja, dankjewel.
0: En een fijne dag. Hè. Bedankt voor je tijd.
1: Oké. Okay.

0: Word toch blij van Whitney Houston, How Will I Know. En waar ik ook blij van werd, was toch het René Vroeger karaoke verhaal van vandaag, hoor, Milou. Potverdorie. Ja, ik ben gek op karaoke, dat weet je. Gek op zingen. Niet dat ik het echt goed kan, maar ik vind het gewoon fantastisch om te doen. En we gingen dus afgelopen vrijdag naar Fame. Dat is een karaokebar op de Binnenweg met collega's. En daarvoor, op diezelfde dag, spraken we René Vroeger.
1: Ja, ik kon het niet laten om daarom aan René Vroeger te vragen welk nummer jij moest zingen. Want jij wilde heel graag René Vroeger zingen. En hij zei, joh, dan moet je This Is The Moment doen. Want als het dan later op de avond is, dan werkt hij het beste. Ja, en toen ging jij hem om tips vragen.
0: Oké, ik ga even één keer oefenen. Moet jij zeggen wat er beter kan?
2: Mag ik jou een vraagje stellen?
1: Ja.
2: Wil je dat voor mij even opnemen?
1: Ja. Ja, een appetje.
0: Oké, René, daar komt ie. Ik ga proberen. This is the moment. This is the day.
2: Oh, het zit er wel in.
0: This is the moment. When I know I'm on my way.
2: Oh, wacht even. Oh.
0: Oh.
1: Ja, zie je nou echt goed?
0: Ik ben niet goed in timing. Alleen.
2: Nou ja, als je 1, 2, 3, 4 blijft tellen, kom je meestal wel uit.
1: Nou, dit was natuurlijk al geweldig. Maar jij ging echt in die karaokebar afgelopen vrijdagavond. Althans, vrijdag op zaterdagnacht kan ik beter zeggen. Heb jij echt This Is The Moment gezongen en ik heb het opgenomen.
0: Ik voelde me echt René Vroeger daar.
1: Het was geweldig. Iedereen deed mee.
0: Ken je dat? Dat je een microfoon in je hand hebt en je voelt je echt even die ster? Dat had ik.
1: En daar was je.
0: En dan komt weer de laatste.
1: Nou, dat was ik.
0: Maar heb jij René Vroeger een appje gestuurd?
1: Hij zei, lieverd, kan jij het alsjeblieft opsturen? Ja, dus ik dacht, ik stuur gewoon die volle 4 minuten. Ik heb 4 minuten van jou gefilmd, stuur ik op. Nou, ik had er even een berichtje bij getypt, hè, dat jij dat niet durfde te sturen. Want er zaten al wat drankjes bij ons allemaal in.
0: Ja.
1: Maar ik kreeg binnen een half uur een heel lief bericht terug. Hij zei, geweldig, met heel veel uitroeptekens. Wat hij heel goed doet, is dat hij alles geeft. Technisch gezien staat hij goed open, zodat hij volume kan geven. En je ziet en hoort dat iedereen er super op reageert. Ik heb er echt heel veel slechter gehoord. Tof, uitroeptekens, met een kusje.
0: Met een kusje erbij. Ja, die was voor jou dan, denk ik. Hè? Dat kusje, even voor de duidelijkheid.
1: En zometeen ontvangen we hier Ruud de Boer, want hij gaat de boer op. En hij heeft een heerlijke 5 na 9 voor je klaarstaan. Met onder andere ABBA, Herman van Veen, Herman Brood en Queen. En die vijfde, die blijft nog een verrassing.
0: En hij blikt ook nog vooruit op Nederland-Marokko met een comedian, cabaretier van Marokkaanse komaf. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Hé, het licht doet het niet.
12: Ik heb geen bereik.
13: Hebben we nog wel water?
14: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
12: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Goedemorgen, het is bijna 9 uur. Ik ben bij de boer op een praat mee in de koffiecorner. Ga jij vannacht kijken naar de wedstrijd in Nederland-Marokko? En heb je vanmorgen vrijgevraagd of alles uit je agenda gehaald? En laat even zien hoe jouw huis erbij zit, hangt. Na die warme week. Maar ook bijvoorbeeld met oranje versierselen. En het kabinet wil statiegeld op melkflessen, plastic en sappen. Goed idee of is dat geldklopperij? Ik ga zo meteen praten met Harry. En Harry is een heel trouwe luisteraar van Rijnmond en heeft een heerlijke 5 na 9 aangevraagd. Dat en meer, zometeen in de boer op. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Een stroomstoring zorgt ervoor dat meerdere treinen gestrand zijn net ten zuiden van Rotterdam. Problemen zouden zitten bij station Rotterdam Stadion. Volgens een woordvoerder van ProRail zouden 5 treinen zijn gestrand, onder meer op het spoor tussen Rotterdam en Breda, Rotterdam en Dordrecht en Rotterdam en Kijfhoek. Mogelijk zitten er dus ook goederentreinen bij. Door de stroomstoring kunnen wissels en seinen niet bediend worden. De politie heeft dit weekend in de duinen van Hoek van Holland een illegaal feest voorkomen. Er waren 14 mensen bezig met voorbereidingen, met een complete muziekinstallatie, grote hoeveelheden alcohol en een lichtinstallatie. Iemand had de politie gebeld dat de mensen bezig waren met allerlei spullen. De politie greep meteen in, omdat het feest namelijk in beschermd natuurgebied zou plaatsvinden. De mensen kregen te horen dat ze hun spullen weer moesten inpakken en vertrekken. Ook hebben ze een boete meegekregen. Het leger moet de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vandaag wordt gepresenteerd. De NOS had al inzage in het stuk. De verandering is het gevolg van de oorlog in Oekraïne, zegt verslaggever Wilco Boom.
16: Een van de lessen die daar wordt geleerd is bijvoorbeeld dat het behoorlijk inefficiënt is om peperdure Patriot luchtafweerraketten in te zetten om goedkope drones uit te schakelen. Om diezelfde reden wordt er niet alleen ingezet op onbemenste wapensystemen in de defensienota, maar ook op vergaande digitalisering van de krijgsmacht.
15: Zegt NOS-verslaggever Wilco Boom. En scheidsrechter Danny Makkely uit Dordrecht fluit morgenavond zijn derde wedstrijd op het WK. Hij heeft de wedstrijd Frankrijk-Zweden toegewezen gekregen. Dus voor Makkely de derde wedstrijd dit toernooi. Eerder floot hij al de Verenigde Staten Paraguay en Marokko-Haïti. Voor Makkely is het zijn tweede WK. Onder de laatste twee grote toernooien, WK en EK, kwam hij steeds maar 2 keer in actie, alleen in de groepsfase. In 2020 floot hij nog een 8e en een halve finale. Dan nog het weer bij ons in de regio. Veel zon en droog, tot 22 graden aan zee, tot 25 graden in het oosten van de regio. Ook vanavond nog opklaringen. Morgen geregeld zon, ook wolkenvelden. En dan wordt het een graad of 24. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
13: Dankjewel, Dave. De wegenkaart van de ANWB kleurt behoorlijk rood en oranje. Dat betekent dat het bijzonder druk is in Zuid-Holland op dit moment. Dit zijn files. Die leiden tot een vertraging van een kwartier of meer, want zo druk is het. Allereerst A4 Rotterdam richting Schiphol. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Hou daar rekening met een uur vertraging. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden op de parallelweg A44. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bleiswijk en Gouda. Dik een kwartier door een ongeluk, maar daar is de weg wel weer vrij. Op de 20 ook een ongeluk. Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Vlaardingen en Schiedam. Een half uur ben je daar langer onderweg. 2 rijstroken zijn dicht. En ook een half uur vertraging op de 20. Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Gouwen. Een half uur door een ongeluk op de A12. Dik een kwartier vertraging op de 27. Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang natuurlijk. En dat gaat nog wel even duren. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Ik wens je een zeer goede reis. En geniet zometeen van klassiekertjes hoor. Herman Brood komt voorbij. Ja, het kan allemaal in de radiowereld. Hè? Maar ook ABBA en Dancing Queen. Een heerlijke 5 na 9. Aangevraagd door Harry.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
18: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
17: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
19: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
17: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg.
20: Kijk wat het beste bij jou past.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
22: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
23: Oma!
24: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
25: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
26: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
27: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
26: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
28: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
29: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
30: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
31: Rook?
30: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
31: Nee, rook. Uit de meterkast.
29: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
30: Zo, koffie?
29: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op. Ruud de Boer.
4: Radio met een grote R.
3: De 5 na 9.

0: Dancing Queen. ABBA. De eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.
0: Aangevraagd door Harry Gijsselhart. En dat is een heel trouwe luisteraar van Radio Rijnmond. Harry, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ruud.
0: Ja, trouwe luisteraar. Waarom Rijnmond?
2: Waarom Rijnmond? Ik vind Rijnmond altijd een super zender, joh. Dus,
0: Dit hebben we niet afgesproken, hè?
2: Nee, maar dat vind ik gewoon, dat vind ik hartstikke goed. Ook met sportprogramma's. Nee,
0: ja. Waar staat de radio al sinds daar jaar en dag aan? Op Zuid of in Barendrecht? Of waar hang je uit, Harry?
2: In Delft.
0: Ja, we komen helemaal door in Delft, u hoort het zelf.
2: Ja.
0: Oh nee, dat was Radio Giraffe, ja. Maar Harry, ja, nee, wat goed. Maar wel Rotterdamse roots, of... Want ja, eigenlijk zit je natuurlijk...
2: Ook nog gelezen, want de naam van de Gijsselhart, dat komt hier in Delft, komt ook maar 5 keer voor. En de rest komt allemaal in Brabant voor, dus dat...
0: Ja. Kijk, ik wil mijn collega's niet afvallen, maar Radio West is ook een leuke zender.
2: Ja, nee, maar... Dit vind ik wel
0: de zender van mij. Maar helpt dat jou de hele dag door? Staat hij nou werkelijk de hele dag aan?
2: Ja, hij staat de hele dag op Radio Rijnmond.
0: Ja. En wat maakt dat dan? Is het je vriendje? Of wat is dat?
2: Het is gewoon de gezelligheid, de sfeer, het spontane, hoe moet ik het uitschelden allemaal.
0: Ja, nee, dat geeft niet. Ik bedoel,
2: Maar dat zijn allemaal van die dingen dus die mij dan wat trekken.
0: Ja, nee, ik ga steeds rechterop in mijn schoenen staan. Harry, jij bent best wel op leeftijd, hè? Dus eigenlijk moet ik u zeggen.
2: Ja. Zeg maar gewoon Harry.
0: Ja. Maar hoe ziet het leven van Harry er op dit moment uit?
2: Nu gaat het alweer.
0: Ja, vertel, wat voor periode heb je achter de rug?
2: Ik heb een dochter die dubbel gehandicapt is.
0: Ja.
2: Die zit dus ook in dat vakje van de metabole ziektes.
0: Ja.
2: Maar die zou dus niet ouder dan 4 worden, die is nu 55. Dus
0: ongelooflijk.
2: Daar hebben we dus al die tijd voor gezorgd.
0: Je bent mantelzorger, heel lang. Ja, toch?
2: Ja, met de 13 jaar is ze dus naar een instelling toegegaan.
0: Ja.
2: Een super instelling, dat is Westerhonk in Mondstaat.
0: Ja.
2: En dat is echt, ze worden tot dan hartstikke vertoerd tot daar.
0: Ja.
2: Dus ik kan niet beter wezen.
0: Ja.
2: En ja, ook daardoor leven ze ook wat langer.
0: Ja, precies. Dat is best wel een heftige levensloop. Terwijl ik hoor alleen maar één brok positiviteit aan de andere kant van de lijn.
2: Ja,
0: maar komt dat vandaan, Harry?
2: Ja, je kan natuurlijk negatief zijn, maar dat werkt niet. Je moet gewoon het leven positief inzien. Ja, dat is gewoon altijd zo geweest en dat is altijd zo gebleven. Ja. Mijn vrouw was bij wijze van spreken, die kwam dus uit een gezin wat negatief was.
0: Ja.
2: En ik heb ze weer dat ze dus ook zo helemaal positief is geweest.
0: Okay.
2: Of geworden.
0: Ja, heel goed.
2: Dus dat is...
0: Heel goed,
2: ja,
0: heel goed.
2: Dus dat is gewoon het leven die gewoon op je inkomt.
0: Ja. Ja. En Harry, ik zie aan je muzieklijst, het weerspiegelt wel een beetje inderdaad.
2: Een beetje.
0: Ik zie Droomland staan van Paul de Leeuw, dat is een prachtig.
2: Ja, dat is een favoriet van mijn vrouw.
0: Ja.
2: Want die vindt dus dat die wereld die moet mooier worden als het nu is.
0: Ja.
2: Dus
0: ja.
2: Dat is echt mijn vrouw.
0: Ja.
2: En we zijn nu bijna 60 jaar getrouwd. Dat is dan in volgend jaar.
0: Ja, ja, wat goed.
2: We zijn 60 jaar getrouwd, dus dat is. Dus we kennen elkaar van halen tot goed.
0: Ja,
2: en nog zegt ze tegen hem. Anders wel eens van nou, vraag het lekker anders wel, hè? Want. Ik weet niet wat anders met.
0: Oh, maar dit klinkt goed, Harry. Hey, zitten jullie nog wel eens op de fiets, ondanks de hoge leeftijd?
2: Ik heb altijd gefietst. Ik heb verleden jaar een nieuwe knie gekregen, dus ik ben een beetje voorzichtig.
0: Ja, snap ik. Maar goed, ik zie hier Bicycle Race staan van Queen. Dus ik dacht, er moet een link zijn. En Herman Brood heb ik ook zien staan. Die gaan we zo meteen ook voor je draaien. Deze van Herman van Veen. Hilversum 3. Ja, waarom die trouwens? Want dat is een concurrerende zender. En je zei net dat je trouw naar Radio Rijnmond zit te luisteren.
2: Ja, nee, Hilversum 3 is namelijk zo... Ik had een buurvrouw die was helemaal gek van Herman Veen.
0: Ja.
2: Dus daar hebben we Herman Veen met Hilversum 3 opgezet.
0: Nou, gaan we die gewoon lekker draaien. Harry, ik hoop je volgend jaar te spreken als je 60 jaar lieve leed hebt gedeeld met je vrouw.
2: Ja, 4 augustus.
0: Ja, 4 augustus. Hey, geniet van het leven, want dat komt wel goed. En dank voor je positiviteit, hè?
2: Hey, dankjewel.
0: Oké, dag Harry.
2: Hoi.
0: Heerlijk, als je nou ook nummer 5 naar 9 wil aanvragen, je bent van harte welkom. Hè? Maar deze is helemaal van Harry en zijn vrouw eigenlijk. De tweede van de 5 naar 9, Herman van Veen. Oké, voor één keer Hilversum 3.

0: prachtig Droomland. Paul de Leeuw, André Hazes, aangevraagd door Harry. En die is al jaren trouwe luisteraar en is heel gelukkig met zijn vrouw. Woont in Delft en was verantwoordelijk voor deze heerlijke 5 na 9. Nou, als jij ook een 5 na 9 wil aanvragen, je bent van harte welkom. Stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
0: 9:30 geweest, goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. De Boer Op, daar luister je naar en praat mee. En ga je vanavond bijvoorbeeld kijken naar Nederland-Marokko. Maar ook andere onderwerpen hoor, die je kunt bespreken met mij. Steeds meer wetenschappers zeggen het. Probeer alcohol te denormaliseren. Want het is gewoon in onze maatschappij gewoon de normaalste zaak van de wereld om een glaasje te drinken. Maar wetenschappers komen er steeds meer achter dat zelfs één glaasje al te veel is. Gaat alcohol het roken achterna? Praat mee. Open de app. Rechtsboven klikken op App ons. En maak je ook op het komend half uur voor dat wedstrijd. Want als die klinkt, dan heb jij, als jij goal hebt en uit die hoge hoed getoverd wordt, zomaar zo'n snackpan in de pocket. Eerst maar even kijken naar het weer voor Zuid-Holland. Nou, een zonnige dag vandaag. Het is droog. Middagtemperatuur 22 graden op het strand. 25 graden in het oosten van Zuid-Holland. Vanavond een zonnige avond. Vannacht brede opklaringen en droog. Temperatuur zakt naar een graad of 14. Morgen geregeld zon, afgewisseld door wolkenvelden en droog. In de middag wordt het ongeveer een graad of 24. Gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. En het is nog steeds behoorlijk druk. Dat heeft ook te maken met allerlei wegwerkzaamheden, maar ook wat ongelukken. Je krijgt van mij een lijst met files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. De A4 Rotterdam richting Schiphol tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Daar bijna een uur vertraging. De 12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. Ruim 20 minuten vertraging. De A15 vanuit het oosten van het land richting Gorkum tussen Meteren en afrit Arkel, ruim 10 minuten. Een kwartier langer onderweg ben je op de 20, hoek van Holland richting Gouda tussen Prins Alexander en knooppunt Gouwen. 27 wordt gewerkt, Breda richting Gorkum, 11 minuten vertraging. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum is de weg dus dicht. En op de N-wegen, de N206, Zoetermeer richting Heemstede tussen Stompwijk en de aansluiting met de A4, hou daar rekening met dik een kwartier vertraging. En dan rijden er ook nog geen treinen. Zometeen meer erover in de hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Ja, wat ten zuiden van Rotterdam rijden de hele ochtend geen treinen door de seinenwisselstoring. De stroom is eraf gevallen door een storing bij Rotterdam Stadion. Volgens de brandweer staat er zo'n 20 meter aan kabels in brand. Door de storing waren 5 treinen gestrand. Die zijn alsnog naar een van de stations in het gebied binnengehaald. Het treinverkeer tussen Dordrecht en Rotterdam, Breda en Kijfhoek ligt nu helemaal stil. De NS schat in dat de problemen pas rond 11:15 zijn verholpen. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de autobranden in Rotterdam-West vannacht. In een paar uur tijd was er 2 keer brand, waardoor 2 auto's zijn uitgebrand. De eerste was aan de Gijzingstraat, de tweede aan de Albrecht-Engelmansstraat, dat is een paar honderd meter verderop. Er is nog niemand aangehouden. En komende nacht is dus de wedstrijd in de tweede ronde van het WK voetbal tegen Marokko. Maar die wedstrijd is om 3:00. En dus is er de vraag, kan je genoeg nachtrust meekrijgen als je de wedstrijd wil kijken? En hoe doe je dat het best? Nou, nu.nl gaat onder meer op zoek naar de antwoorden. Eerder gaan slapen heeft eigenlijk geen zin, zegt de slaapdeskundige. Dat komt door een gebrek aan slaapdruk. Dat is de druk die je in je lichaam overdag opbouwt met je dagelijkse activiteiten. En een nacht doorhalen wordt ook afgeraden, want daar reageert je lichaam ook niet goed op. Het gaat best ver. Zo kan je bijvoorbeeld door een nacht doorhalen je lichaamstemperatuur minder goed op peil houden. Nou, jonge mensen die kunnen daar nog redelijk goed tegen, maar mensen zoals jij en ik, vooral jij, die hebben daar veel meer problemen mee. En dat is echt gewoon ongezond, zeggen ze. Nou, lange doorslapen is ook niet ideaal, want dat verstoort dan weer je slaapritme. Mm-hmm. Nou ja, en wie kan dit nou beter aan? Iemand die echt een avondmens is of een ochtendmens? Oftewel iemand die langer doorgaat of iemand die gewoon eerder opstaat. Ja, het zijn toch de ochtendmensen.
8: Ja.
7: Maar, zeggen de kenners, eigenlijk is het gewoon een lastige keuze. Slaap of voetbal. Het beste wat je kan doen is, als je de mogelijkheid hebt, is een dagje vrij nemen. Ja. Zegt de deskundige van tegennu.nl.
8: Nou ja, neem jij ook vrij? Of heb je je agenda leeggeveegd voor morgen om die wedstrijd van vanavond te kunnen zien? Praat mee. Open de app. Rechtsboven klik op Apples. Dave, jij zei net tegen mij, jij en ik. Maar als er iemand
7: vooral
8: is...
7: jij.
8: Nou ja, ik wou zeggen, want jij hebt al heel erg lang een raar ritme. Want ja. Hoe laat sta je op altijd?
7: Ik sta nu op om 4:00.
8: Ja.
7: Hoe ik dat morgen ga doen, dat weet ik nog niet. In principe, als ik om 3:00 op zou staan, dus tegelijkertijd met de wedstrijd.
8: Ja.
7: Nee, ik sta een half uurtje eerder op, want ik wil in ieder geval voor het laatste fluitsignaal wil ik gewoon hier op de redactie zijn.
8: Ja.
7: Nou, dat zal allicht om 5:00 zijn. Dus dan sta ik om 3:30 op.
8: Ja.
7: Ben ik om 1:00 ben ik hier klaar. Dan ga ik naar huis.
8: Ja.
7: Ga ik nog even 2:00 slapen.
8: Ja.
7: Ik las overigens in het artikel dat ze zeggen van, nou, dat kan op zich wel, alleen niet langer dan 2:00.
8: Dat doe je wel.
7: Nee, dat doe ik ook. Nee, het is meestal 2:00. Als je langer dan 2:00 gaat slapen, dan heb je een compleet slaapritme weer. Dan kan je s'avonds weer niet in slaap vallen.
8: Is zo.
7: Het is zo gedoe, joh.
8: Het is allemaal gedoe. Dankjewel, Dave. Ik heb nog meer respect voor je gekregen.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: De boer op.
8: Met nu Michael Jackson.

0: Taylor Swift. I knew it. I knew it. Ik zeg het heel vaak trouwens. Als er weer iets gebeurt waarvan ik dacht, oh, zie je, dat zal je altijd zien. I knew it. Maar dit is wel een heel erg grappige afslag van Taylor Swift. Want het is eigenlijk best wel een lief liedje, toch? Ja, Taylor Swift. I knew it. I knew you. Bij Radio Rijnmond. Je weet het, hè. Vanavond... vannacht zelfs speelt Nederland tegen Marokko. En dat is heel kort dag. Maar zou het niet fijn zijn om bij bijvoorbeeld een volgende wedstrijd... die enige echte Radio Rijnmond snackpan in huis te hebben? Ja, we geven de hele dag snackpannen weg. Ieder uur zelfs. En ik zei het al tegen je. Als je dan het geluid van de scheids hoort, het fluitje... dan moet je gelijk in actie schieten. Net zoals vannacht onze mannen. En dan gelijk goal appen naar onze Rijnmond-app. Want dan hebben we dus een snackpan voor je. En je maakt daarmee ook gelijk kans op de maandprijs. En dat is een jaarabonnement op de Diergaarde in Rotterdam. Dus ja, als je die fluit hoort van die scheids... dan zou ik zeggen... come on, gelijk goal appen naar de Rijnmond app. Want dan maak je dus dit uur nog kans op die goed gevulde Rijnmond snackpan. Dat is echt een mooie prijs. Hè, wat gebeurt er nou?
1: Wat? Nu al.
0: Ja, de scheids heeft gefloten. Dat betekent dat jij nu gelijk in actie moet schieten. Oftewel, app Rijnmond. Gebruik de Rijnmond-app rechtsboven. Klik op app ons. En stuur dan het woord goal naar ons. En dan maak je dus kans op die geweldige, rijk gevulde Rijnmond snackpan. Oh, oeah, oeah.

0: Radio Rijnmond.
1: Dames en heren, pen en neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden?

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

0: voor de reunie.
1: Van Snelle, ben jij bang voor de reunie? Praat erover mee. Ben je nog onlangs bij een reunie geweest? Ja, het is, soms is het altijd een beetje lastig. En dan denk je, misschien valt het wel heel erg tegen. Of voel je je extra goed, omdat je denkt, ik heb het wel gehaald. Nou ja, goed, praat erover mee. Open de app rechtsboven, klik op app ons. Ja! En dan natuurlijk het grote moment. Je hoorde hem net, hè, twee platen geleden. Dat fluitje van die scheids. En ja, er zijn heel veel van jullie in actie geschoten. Onder wie ook Roy. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Roy.
1: Roy, je was er al vroeg bij. Je stond haarscherp.
2: Jazeker.
1: Nou, feliciteer ik je met deze. Met de enige echte Radio Rijnmond snackpan.
2: Yes.
1: Ben je een beetje lekker bek? Ja, anders had je niet meegedaan natuurlijk.
2: Jazeker, ben ik er lekker bij. Ja, ja.
1: Waar hou je van? Normaliter?
2: Nou, bijna van alles. Maar ja. Vis vind ik wel lekker.
1: Ja,
2: ja.
1: Ja. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Die snack...
2: Kibbeling en...
1: dan kom je al redelijk in de buurt. Ja. Nou, Roy, gefeliciteerd met deze snackpan. Ga jij trouwens vannacht kijken?
2: Ja, ik ben eigenlijk van plan... Ik heb naar jullie tips geluisterd. Maar ik ben van plan om wat vroeger naar bed te gaan. En dan lekker te zetten.
1: Heel goed. Ja, Dave heeft inderdaad allerlei tips gegeven. Dave kan het weten, want hij is onze nieuwslezer in de ochtend. En dat doet hij al heel erg lang. Dus ja, hij weet wel hoe zo'n bioritme dan een klein beetje werkt. Dus je gaat vanmiddag even een voorslaapje doen, Roy?
2: Ja, als je zit nog aan werk en dan ga je naar huis, hapje eten en dan wat vroeger naar bed.
1: Oké, nou, dan wens ik jou een mooie wedstrijd. En slaap lekker voor straks. Zet wel de wekker, hè, want het zou doodzonde zijn als je er doorheen zou slapen.
2: Klopt, ja. Moet wel eventjes, dat is
1: goeie. Precies. Hey, mooie wedstrijd en gefeliciteerd met de kippie van hem. Dankjewel.
2: Hoi.
1: Yo, dag Roy. De snackpan van Rijnmond voor Roy. En als je nou denkt, die had ik ook willen hebben. Ik heb er net naast gegrepen. Geen zorgen, want het komend uur gaan we weer die snackpan weggeven van Rijnmond. Dit is Backman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We zijn door! Maar oranje kijken zonder lekkere hapjes? Dat is nog steeds buitenspel. Daarom is het vandaag WK Mania bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan direct Goal via de Rijnmond-app. En misschien zit jij straks te genieten van heerlijke hapjes tijdens de volgende Oranje-wedstrijd. Oranje kijken? Dat doe je pas echt lekker met de boordevolle Rijnmond snackpan.

0: Utrechtse Hoek.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: In Dordrecht is het 22 graden. Goedemorgen. Bij Radio Rijnmond, dit is de boer op waar je naar luistert. En de koffiecorner is nog steeds geopend. En dan kun je meedoen met het gesprek van de dag. Hoe zag je weekend er trouwens uit? Ja, dat wil ik ook altijd even weten. Hè? Dat deed je vroeger op school altijd, hè? Op de basisschool. Even een soort kringgesprek. Hoe was jouw weekend? Nou, dat wil ik ook van jou weten. Hoe was jouw weekend? Nou, open de app, laat het me weten. En ik ben ook benieuwd naar je luisterpleisterplaats. Dus waar hang je uit? Misschien wel lekker ergens in Europa. Terwijl je zit te luisteren naar Radio Rijnmond. Ja, hè? Wie zal het zeggen? Stuur een foto, vind ik wel leuk. De luisterpleisterplaats. En nou ja, ga jij vannacht kijken naar die wedstrijd Nederland-Marokko. En wat ga je daarvoor laten? Heb jij tips om het vol te houden? En heb je voor morgen vrijgevraagd? Zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben. En ook het komend uur gaat die snackband weer uit. Dus hou je radio scherp in de gaten. Maar dat deed je al. Al was het alleen maar voor het laatste nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
9: Goedemorgen. De zuiden van Rotterdam rijden de rest van de ochtend geen treinen meer door een sein- en wisselstoring. De stroom is eraf gevallen door een probleem bij Rotterdam Stadion. Volgens de brandweer staat daar 20 meter kabels in brand. Maar of er nou precies een verband is tussen die brand en de storing is niet helemaal zeker. Door de storing waren er 5 treinen gestrand. Die zijn nu alsnog naar een van de stations in het gebied binnengehaald. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Dordrecht, Rotterdam en Breda en Rotterdam en Keijfhoek ligt stil. De NS schat dat de problemen pas rond 11:45 zijn verholpen. De politie heeft dit weekend in de duinen van Hoek van Holland een illegaal feest voorkomen. 14 mensen waren bezig met het opbouwen van een muziekinstallatie, grote hoeveelheden alcohol en lichten. Iemand had de politie gebeld dat de mensen bezig waren met allerlei spullen. Die begreep meteen in, omdat het feest in dat beschermd natuurgebied zou plaatsvinden. De mensen kregen te horen dat ze hun spullen meteen moesten inpakken en vertrekken. Ook hebben ze een boete gekregen. Koeien, varkens en kippen produceren vorig jaar 2% minder stikstof dan een jaar eerder. Dat becijfert het CBS. Het totaal van 440 miljoen kilo zit net onder het pas verscherpte plafond. De daling is te danken aan de verkleining van de veestapel, zegt het CBS. Ook zit er minder stikstof in veevoer. 2/3 van de totale uitscheiding komt van koeien en ander rundvee. Daarna komen pas varkens en kippen. Scheidsrechter Danny Makkely uit Dordrecht fluit morgenavond zijn 3e wedstrijd op het WK. Hij heeft de wedstrijd Frankrijk-Zweden toegewezen gekregen. Het is voor Makkely de 3e wedstrijd dit WK. Eerder floot hij ook al de Verenigde Staten Paraguay en Marokko-Haïti. Het is voor Makkely zijn 2e WK. Op de laatste 2 grote toernooien kwam hij steeds maar 2 keer in actie. Steeds ook alleen maar in de groepsfase. In 2020 floot hij nog een 8e en een halve finale. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een hete, warme, zonnige dag. Het is 22 graden aan zee tot 25 graden in het oosten van de regio. Ook vanavond opklaringen. Morgen geregeld zon, ook zonnige wolkenvelden. En dan wordt het 24 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Dit zijn files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. Op de A4 onder meer. Rotterdam richting Schiphol tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep. Daar 40 minuten vertraging. De 16, Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en afrit Dordrecht Centrum. 10 minuten. De 20, Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen. Ruim 10 minuten. De 27, werkzaamheden. Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. Ruim 10 minuten. En de N207 staat er inmiddels ook bij. Dat is Bergambacht richting Alphen. Tussen de aansluiting met de N452 en Waddinxveen Centrum. Houd daar ook rekening met 10 minuten reistijd. Extra reistijd heb ik het natuurlijk over. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Geniet zo meteen van ILO. En ja, misschien zit er wel een fluitje bij. Nou, als je het fluitje hoort van de scheids, dan moet je in actie schieten. Hè? Net zoals dat onze jongens dat doen vannacht om 3 uur. Maar dan door het woord goal te appen naar onze Rijnmond-app. Nou, ik heb hem nog niet gehoord, maar je weet het maar nooit. Hij kan zomaar voorbij komen.
10: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
12: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
11: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Bij Eurojackpot maak je

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: De boer op.

Electric Light Orchestra. En all over the world bij Radio Rijnmond in de Boerol. Een goedemorgen. Je bent bij acte 2 van de Boerop. En ik kan je vertellen, ook dit uur gaan we weer die gewilde snackpan van Rijnmond weggeven. Ik laat je even een voorbeeld horen. Ja, moet ik het voorbeeld laten horen? Je weet toch wel hoe een wedstrijdfluitje klinkt. Nou ja, zodra je die hoort, dan maak je dus kans op die geweldige Radio Rijnmond snackpan. Ja, en daarop aansluitend, want het is WK Mania vandaag, dat ik dat er even bij zeg. Ik ben benieuwd, over Mania gesproken, deel met mij jouw WK-gekte. Foto's, omschrijvingen, je wilt het allemaal horen. En wat doe jij om vannacht die wedstrijd te kunnen bekijken tussen Marokko en Nederland? En heb je vanmorgen vrijgevraagd of alles uit je agenda gehaald? Steeds meer wetenschappers zeggen het. Probeer alcohol te denormaliseren in Nederland. Hè? Want het is doodnormaal in Nederland om een glaasje te drinken. Maar wetenschappers zijn het er steeds vaker over eens. Zelfs één glaasje is al te veel. Gaat alcohol het roken achterna? En over dingen in flessen gesproken, of verpakkingen gesproken. Het kabinet wil statiegeld op melkflessen. Plastic melkflessen ook. En sap. Flessen. Is dat een goed idee of is dat een beetje geldklopperij? Nou, maar nu we toch bezig zijn met de geneugten van het leven. het is natuurlijk mooi weer. En afgelopen week was het natuurlijk klam weer. Maar dat betekent wel dat iedereen naar buiten komt 's avonds. Heb je daar last van gehad? Heb je een beetje last van je buren? Of gaat het allemaal in goed overleg? Nou, praat erover mee. Bijvoorbeeld over de barbecue, waarvan de rook gewoon vol in je huis terechtkomt. Ja, klagen zijn we goed in, maar misschien is het wel een heel positief verhaal wat je mij te vertellen hebt. Nou, kom maar op, open de app, rechtsboven klik op Apples. Zometeen Alex Horn bij de Boerop. Blondie komt ook nog voorbij, maar eerst Seal en Crazy.

0: Alex Warren en Ordinary bij Radio Rijnmond.
1: Wat heb je op je lever? Wat wil je allemaal maar kwijt? Dat kun je me allemaal vertellen in de koffiecorner. En ik heb daar nog steeds twee waterkoelers voor je staan. Dus je hoeft niet eens een bakkie tot je te nemen. Je mag ook gewoon lekker een verse klets tot je nemen. Maar kom even langs. Open de app rechtsboven. Klik op app ons. Gerard die liet me net weten wat zijn luisterpleisterplaats is. Nou, we zijn weer aan het bouwen aan een nieuwe garagedeur. Dit keer in Capelle aan den IJssel. Gerard komt zelf uit Oostvoorde. Maar die gaat de hele regio af om garagedeuren te plaatsen. Nou, ik hoop niet dat je dat vorige week ook moest doen. Want toen was het toch bijna niet te doen. Maar goed, Gerard zei het net wel. Ik kijk wel vannacht hoor naar de wedstrijd Nederland-Marokko. Kan ik gelijk door naar mijn werk? Zo hebben we het ook nog een keer. Als je het een beetje slim kunt aansluiten op elkaar, dan is dat natuurlijk wel prima. Maar goed, wat zijn jouw manieren om toch die wedstrijd van vanavond te kunnen bekijken? Laat het me weten. Open de app rechtsboven, klik op Apples. Zometeen Pharrell Williams, maar eerst Blondie en Heart of Glass bij Rijnmond.

Pharrell Williams en Happy bij Radio Rijnmond. Op Radio Rijnmond hoor je natuurlijk het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Maar ook misschien af en toe nog wel eens even een fijn uitstapje naar de jaren 70. Ik kreeg net een mooie foto van Tom. Die zit zichtbaar te genieten van zijn plekje in Drenthe.

Dan ga ik zo meteen eens even kijken of ik die tevoorschijn kan toveren voor als je toevallig naar de stream zit te kijken van Radio Rijnmond. Dat weet je, hè? We zijn ook te zien. Ook op TV Rijnmond. Dus ga eens even kijken of dat lukt. En wat is jouw luisterpleisterplaats? Laat het me vooral even weten. Eric Clapton, tot het nieuws. Ja.

0: Good old Eric Clapton. Bij jouw radio met de grote R. Leila hoor je. 10:30 geweest, goedemorgen. Je bent bij De Boer op. Gaat hij er dan het komend half uur uit, die snackpan van Rijnmond? Ja, het zal toch moeten, want hij gaat er dit uur uit. Dat heb ik me laten vertellen. Maar wanneer? Wanneer komt die scheidsrechter met dat fluitje? En kun jij heel erg snel goal gaan appen naar onze Rijnmond-app en maak je kans op die geweldige Rijnmond snackpan? Nou ja, kwestie van je radio goed in de gaten houden. Het weer voor Zuid-Holland. Het is zonnig, het is droog. Middagtemperatuur 22 graden aan zee en 25 graden in het oosten van Zuid-Holland. Vanavond zonnig, vannacht brede opklaringen en droog. Temperatuur zakt naar een graad op 14. Morgen geregeld zon, afgewisseld door wel wat wolkenvelden, maar droog. Morgenmiddag wordt het een graad of 24. Even kijken naar de situatie op de weg. Want we hebben inmiddels met iets minder verkeersdruk te maken. Maar op sommige plekken is het nog wel aan de drukke kant. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de A4. Den Haag richting Schiphol tussen Leidschendam en Nieuw-Vennep. Nog steeds een half uur vertraging. En dat heeft nog steeds te maken met die wegwerkzaamheden op de A44. Dan nog vertraging op de 16, Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Dik een kwartier. 5 minuten langer ben je onderweg op de 20. Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Op de 27 wordt nog steeds gewerkt natuurlijk. Breda richting Gorkum, tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. Daar 5 minuten vertraging. Ja, en er zijn problemen met het treinverkeer. En dat zit in de hoofdpunten van het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
1: Goedemorgen, want grote problemen op het spoor ten zuiden van Rotterdam. Door een sein- en wisselstoring bij Rotterdam Stadion rijden heel de dag geen treinen meer tussen Rotterdam en Dordrecht en Rotterdam en Breda. De storing is veroorzaakt door een brandje bij Rotterdam Stadion. Daar staat over een lengte van 20 meter wat kabels in de fik. De brand is moeilijk te blussen, ook omdat het lastig is om de stroom van de kabels te krijgen. Maar tegelijkertijd kunnen seinen en wissels niet bediend worden en dat maakt het allemaal heel erg lastig voor het treinverkeer. En door de storing waren er 5 treinen aanvankelijk gestrand. Die zijn wel handmatig, zijn die het gebied binnengehaald. De treinen zelf hebben wel stroom. Het treinverkeer ligt dus nog de komende uren stil. Eerst zei de NS 11:45, dan zou het verholpen moeten zijn. Nu net is dat veranderd naar 13:45 komende nacht.
0: Ja, dus dat gaat nog wel even duren.
1: Ja, nogal ja. De politie onderzoekt of er een verband is tussen autobranden in Rotterdam-West afgelopen nacht. In een paar uur tijd was er 2 keer brand, waardoor 2 auto's zijn uitgebrand. De eerste was aan de Gijsingstraat, de tweede aan de Albert Engelmanstraat. Nou, dat ligt hemelsbreed een paar 100 meter van elkaar. Er is nog niemand opgepakt. En na maanden van voorbereiding probeerden ze in Maasbracht het wereldrecord langste frikandelbakken te verbreken. In een hele lange, dunne frituurbak. Nou, met de actie werd geld opgehaald voor nota bene KWF kankerbestrijding. Ja. Het hele dorp kwam gisteren kijken en zag omroep L1. Ja, het oude record stond 20 meter, maar deze is dus een stuk langer.
2: Yes! Het record is niet alleen verbroken, het is compleet verpulverd.
3: Wat doet dat met u?
4: Ja, dat is een persoonlijk verhaal. Ik vind het keigaaf dat er zoveel enthousiasme voor is. We zitten al op 30.000 euro, wat we nu al sponsorgeld al bij elkaar hebben. Dus ik hoop echt dat we die 50.000 gaan halen.
1: Nou, dat lukte ruim, want de actie bracht 65.000 euro op. En de frikandel, hoe lang was die nou uiteindelijk? Doe eens een gokje, de oude record is al 20 meter.
0: Let op, die van mij is 30 meter lang.
1: Nee, 41 meter. Maar dat betekent dus ook de frituurpan van 41 meter
0: moet hebben. Dat zit in die snackpan van Rijnmond, die gaat dat niet halen. Maar bijna wel, toch? Dankjewel, Dave.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: De Boer op.
0: Met nu Frank Stallone.
5: Met een grote R.

Raccoon deed het natuurlijk al eerder met Bluff. Zo'n hybride versie tussen Engels en Nederlands. En Seven Sound, Oscar and the Wolf en S10 is toch ook wel een goed geslaagd experiment, durf ik wel te zeggen. Je hoort dus hier bij Radio Rijnmond in De Boer op. Wat zie ik daar nou in de deuropening staan? Ja, het is weer zover. Het is weer zover. Oftewel, ga jij er eventjes lekker voor zitten. Want het is de bedoeling dat je nu goal hebt on the double naar onze Rijnmond hebben. Dan maak je kans op die geweldige Radio Rijnmond snackpan. Rijk gevuld, durf ik wel te zeggen. Dus ja, dit is het fluitsignaal. En dat betekent dat jij in actie kunt schieten. Open de app rechtsboven, klik op app ons en goal appen. Heel veel succes.

0: Manic Street Preachers. Het was een protestsong. Toen al in 1992 tegen consumptie. De consumptiemaatschappij, Motorcycle Emptiness. Eigenlijk is het een combinatie van twee oude demo's die ze op een cassette hadden aangeleverd. Bobas Baby Go en Behave Yourself Baby. En dat hebben ze een beetje door elkaar gehusteld. En toen kwam Motorcycle Emptiness eruit. Van hun debuutalbum Generation Terrorists. Je hoort hem hier bij Radio Rijnmond. Ja, zijn we er klaar voor? Zijn we er klaar voor? Ik te vragen aan Jeannette. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, jij zat er echt bovenop volgens mij. Zit je gewoon alleen maar naar je mobiel te staren?
1: Nee, ik hoorde het heel toevallig. Ik was in de keuken.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, hé, ik hoor goal. Dus,
0: ja, je hoort natuurlijk. Je denkt, ik heb wel trek in die snackpan.
1: Nou, die is ontzettend lekker.
0: Ja, die is ontzettend lekker. Nou, hartstikke gefeliciteerd. Want die Radio Rijnmond snackpan, die is voor jou.
1: Geweldig.
0: Dan vraag ik ook weer aan jou. Ga jij vannacht kijken?
1: Ja, natuurlijk.
0: Echt?
1: Ja?
0: Vanmorgen vrijgevraagd.
1: Nee, ik ben met pensioen.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Sinds kort.
0: Oh, wat goed. Wat heb je hele leven gedaan?
1: Ik ben kraamverzorgster.
0: Ja.
1: En mijn baas wilde mij eigenlijk niet laten gaan. En ik hun ook niet.
0: Nee.
1: Toen heb ik een heel urencontract gekregen.
0: Ja.
1: En dat doe ik af en toe soms.
0: Okay.
1: Ja,
0: in dus je bent nog niet helemaal... Je zit een beetje in de twilight zone.
1: Ja, precies.
0: Maar goed, het is wel fijn dat je wat meer je eigen tijd kunt bepalen nu, toch?
1: Ja, ja zeker. Ja. Desondanks heb ik het toch nog wel druk met allerlei dingen.
0: Ik wou zeggen, maar, dat is altijd zo, hè?
1: Ja. De geraniums die staan buiten de deur, die heb ik niet.
0: Goed, de geraniums staan te verpieteren. Die zijn niet voor Jeannette. En gefeliciteerd met die snackpan en ik wens je een mooie nacht toe, hè?
1: Ja, zeker. Ga jij kijken?
0: Ik heb morgenochtend ben ik hier weer om 8 uur op de redactie.
1: Nee.
0: Dus dat wordt een beetje lastig. Misschien dat ik midden in de nacht gewoon wakker word en dan nog heel even een glimp meepak. Maar ik moet natuurlijk een beetje mijn verantwoording nemen. Dus nou ja.
1: Ja, dat is waar.
0: Ik wens je een mooie wedstrijd, Jeannette.
1: Ik dank je wel. Een fijne uitzending.
0: Jij ook.
1: Oké, bedankt.
0: Hoi. Fijne uitzending van Jeannette. Nee, je snapt het wel. Fijne dag natuurlijk. Echo Smit, tot aan het nieuws. En de Cool K.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
11: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
12: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
11: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
12: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: In Stellendam is het 20 graden. Goedemorgen, je bent nog steeds bij Rijnmond. De boer op daar luister je naar. Ook het komend uur ben je van harte welkom om even mee te praten. In de koffiecorner, hoe de vlag erbij hangt. Ja, wat heb je op je lever? Wat wil je me kwijt? Hoe zag je weekend er eigenlijk uit? En ga je vannacht kijken naar die wedstrijd Nederland-Marokko. En ook dit uur gaat er weer een snackpan uit. Ja, het is WK-mania vandaag, dus we zijn een beetje gek geworden. Maar goed, die snackpan, dat is geen gekke gedachte hoor. En trouwens, als je die snackpan in de wacht sleept dit uur, dan maak je automatisch kans op de maandprijs. En die is ook niet te versmaden. Dat is een jaarabonnement op de Diergaarde in Rotterdam. Nou ja, goed. En praat mee hè, over bijvoorbeeld alcohol. Steeds meer wetenschappers zeggen het. Probeer alcohol te denormaliseren. Zelfs één glaasje is al te veel. Gaat alcohol het roken achterna? En ja, met al dat mooie weer gaat iedereen natuurlijk naar buiten. Maar heb jij last bijvoorbeeld van de barbecue, van de buren? Of sowieso last van buitenburen? Nou, open de app. Misschien gaat het juist wel heel erg goed. Hè? Ik wil niet gelijk de boel op negatief zetten. Maar hou het geluid in de gaten. Hè? Dus als je dat scheidsrechtersfluitje hoort, dan moet je gelijk in actie schieten. Want dan maak je dus kans op die snackpan. Laatste nieuws krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
15: Goedemorgen. Ten zuiden van Rotterdam rijden de rest van de dag geen treinen meer door een sein- en wisselstoring. De stroom viel eraf door een storing bij Rotterdam Stadion. De problemen worden veroorzaakt door een kabelbrand, zegt ProRail.
16: Ja, de schade is echt aanzienlijk. Je moet je voorstellen dat er ongeveer 299 kabels door die goot lopen. En die moeten allemaal worden vervangen. En daar hebben ze echt wel even de tijd voor nodig.
15: Nou, wat is even de tijd?
16: Nou, de prognose is nu in ieder geval einde dienstregeling. Dat is natuurlijk hartstikke vervelend voor de reizigers die vanaf Rotterdam naar beneden moeten. Maar de tijd is helaas wel nodig om dit allemaal te kunnen repareren.
15: En waarom kunnen die treinen niet rijden? Want op het spoor zelf, de treinen zelf, hebben wel gewoon stroom, toch?
16: Ja, dat klopt. De treinen hebben wel bovenleidingsspanning. Dat heeft er ook voor gezorgd dat de 5 gestrande treinen vanochtend wel gelukkig hun weg konden vervolgen naar het station. Maar de wissels en de seinen werken niet. En dat is belangrijk om het treinverkeer veilig van A naar B te brengen.
15: Zegt Marcelle Westeringen, zij is van ProRail. Koeien, varkens en kippen produceren vorig jaar 2% minder stikstof dan het jaar ervoor. Dat becijfert het CBS. Het totaal van 440 miljoen kilo zit net onder het pas verscherpte plafond. De daling is te danken aan de verkleining van de veestapel, zegt het CBS. Ook zit er minder stikstof in het veevoer. 2/3 van de totale uitscheiding komt van koeien en ander rundvee. Varkens en kippen volgen daarna. Het aantal meldingen van vergiftiging door injecteerbare afslankmiddelen is het afgelopen jaar verdubbeld. Het gaat vaak om niet voorgeschreven middelen. Het afgelopen jaar kwamen 150 meldingen binnen van een vergiftiging, 2 keer zoveel als het jaar ervoor. Waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal nog een stuk hoger, omdat niet iedereen naar de dokter gaat en artsen ook niet altijd melden. Met name overdosering komt veel voor. Afslankmedicatie wordt snel populair en wordt volop online aangeschaft. Middelen zijn vaak nog niet getest op veiligheid en effectiviteit. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is zonnig en droog door 22 graden aan zee tot 25 graden in het oosten van de regio. Ook vanavond zijn er opklaringen. Morgen geregeld zon, ook wolkenvelden en het wordt 24 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
14: Dankjewel Dave, de ANWB verkeersinformatie voor je dan nu. Nog steeds vertraging op de A4 Den Haag richting Schiphol tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. Daar is de vertragingstijd wel enigszins afgenomen, 10 minuten. Nou ja... Even verderop, voor Nieuw-Vennep, nog wel 20 minuten extra reistijd. En dat heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden op de A44. Dan de A15 vanuit het oosten van het land richting Gorinchem, tussen Knopendel en afrit Leerdam, 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging op de 27 Breda richting Gorinchem, tussen Nieuwedijk en Knopend Gorinchem. Dat heeft met de wegwerkzaamheden te maken, dat mogen inmiddels bekend zijn. Ja, en die stroomstoringen, er rijden dus geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. En dat kan nog wel even duren. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Zometeen laat ik je alleen met het kleine orkest. En hou ook je radio goed in de gaten, waar je ook bent. Of je nou thuis zit of op het werk. Als je dat wedstrijdfluitje hoort, of dat scheidsrechtersfluitje... ja, dan maak je weer kans op die geweldige Radio Rijnmond snackpan. Ja, dat belooft wat.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
17: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
18: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
19: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27... tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Radio Rijnmond.
20: De boer op.

Ja, Harry schijnt richting Ibiza te gaan. Hij is natuurlijk gestopt met het kleine orkest. En hij heeft daar natuurlijk heel veel successen mee gehad. Hè? Het kleine orkest met Laat mij maar alleen. De eerste van het derde uurtje van De Boer op. Ik breng je van bakkie naar bammetje. En dat doe ik natuurlijk met heerlijke muziek. Maar ook met de nodige informatie. Dus je blijft gewoon op de hoogte hè, bij jouw regionale omroep. En je kan meepraten over het nieuws of je eigen nieuws te berden brengen. Wat heb je op je lever? Wat wil je aan me kwijt? Nou, kom even langs in de koffiecorner. Je mag ook een fris glaasje water nemen hoor. Uit een van de vele waterkoelers die ik extra daar heb neergezet vorige week. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Kun je bijvoorbeeld meepraten over of jij wel of niet gaat kijken vannacht naar die wedstrijd Nederland-Marokko. En hoe je dat dan hebt gedaan. Hoe heb je je agenda dan leeggeveegd voor morgen? En om nou midden in de nacht een biertje te gaan drinken. Ja, het kan natuurlijk wel bij een wedstrijd. Maar steeds meer wetenschappers zeggen het. Hè, probeer alcohol te denormaliseren. Zelfs één glaasje is al te veel, wordt steeds vaker gezegd. En in Nederland is het zo normaal. Hè? We hebben niet voor niets de term een borrel. Lekker voor, je had vroeger die reclames hè, van ja, die nootjes, lekker voor bij de borrel. En dat begon dan om 5 uur in Nederland. Het kabinet wil statiegeld op melkflessen en sappen. Is dat een goed idee of is dat geldklopperij? En kun je nog een beetje genieten in je tuin met het mooie weer? Ja, afgelopen week was het natuurlijk wel een hele uitdaging. Maar misschien in de avonduren. Of was het geen doen omdat er toch wel behoorlijk wat herrie aan de overkant van de schutting kwam? Of misschien wel allerlei barbecue rook. Hoe heb jij dat afgesproken met je buren? Nou, laat het me even weten. En je kunt natuurlijk je luisterpleisterplaats aan mij kenbaar maken. Dus waar je ook uithangt in Europa of in de regio, wat is jouw plekje waar je op dit moment zit te luisteren? Loop te luisteren of ligt te luisteren? Maak even een fotootje en stuur hem op via diezelfde app. Dat is Rijnmond en dan rechtsbovenin klikken op App Ons. En zomaar dit uur kan die voorbij komen, hè? Dat scheidsrechtersfluitje. Als je die hoort, gelijk goal appen naar de Rijnmond app. Want dan maak je dus kans op die geweldige Radio Rijnmond snackpan op deze WK Mania. En tegelijkertijd ook nog eens een keer op de maandprijs. Dat is nog even weg, want het is pas eind juli. Maar ja.

0: blijft zo mooi, hè, van deze, zo uit de tenen. Alanis Morissette hoorde je. En Thank You bij Radio Rijnmond. En ik kreeg dit was echt heel erg leuk. Een mooie, jaloersmakende foto kreeg ik van Marco. En die zit lekker te luisteren naar Radio Rijnmond vanuit Spanje. Ja, ik zie hier een mooie foto van... daar is de laptopje lekker uitgeklapt. Ik zie allemaal zon, ik zie hoge bomen. Ik zie allemaal helemaal fijn. Nou, dankjewel voor het sturen van je luisterplaats. Ja, gewoon de debathanddoekjes hangen over de reling. Nee, dat komt helemaal goed. En een mooi rustiek plekje. Ja, je kunt dus overal in Europa, als je tenminste je roaming een beetje goed in de gaten houdt, gewoon lekker naar Radio Rijnmond luisteren. Ook via de app natuurlijk. Hè. Dus als je die nog niet gedownload hebt, dan zou ik hem wel gelijk downloaden. Want dan kun je echt ons overal mee naartoe nemen.
1: Oh, oh, ho, en met diezelfde app. Ja. Kun je ook nog eens een keer kans maken op die geweldige Radio Rijnmond snackpan. Als je nu Goal appt naar de Radio Rijnmond app, rechtsbovenin klikken op App ons heel veel succes.

0: Je denkt aan de tune van het oog op morgen. Maar goed, dat zal wel mij liggen. Bruno Mars hoorde je bij Radio Rijnmond. Oei, oei, oei, de fluit heeft weer geklonken. En dat betekent dus, de scheidsrechtersfluit, dat iedereen weer in actie is geschoten om on the double gelijk goal te appen naar onze Rijnmond-app. Maar wie oh wie heeft die snackpan in de pocket? Nou, ik kan zeggen, Marco, gefeliciteerd met deze geweldige snackpan. Goedemorgen. En toen was het even stil aan de andere kant van de lijn.
1: Ja, je spreekt niet met Marco, maar met Bram.
0: Oh, sorry, met Bram natuurlijk. Nee, ik had eerder een Marco aan de lijn. Nee, maar luister je in ieder geval goed naar je eigen naam. Sorry, Bram. En je was er wel snel bij, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja. Dus is dat altijd zo, dat je onmiddellijk je telefoon opneemt?
1: Ja,
0: oh, okay.
1: Ik heb
0: Malte
1: bij.
0: Oké, heel goed. Nou ja, die snackpan is voor jou. Je bent een lekker bek, anders had je niet meegedaan natuurlijk.
1: Ja.
0: Hey, waar hang je uit op dit moment?
1: Thuis.
0: Ja, en waar is thuis? Waar staat je huis?
1: Dat is aan de Valkenburg-singel.
0: Ja, je hoeft het niet helemaal... Rotterdam. Okay. Nee, anders komen mensen straks misschien bedelen om die snackpan. Dat mag niet de bedoeling zijn natuurlijk. Nee. Hey, gefeliciteerd. Heb jij morgen al de agenda helemaal leeggeveegd... zodat je vanaf die wedstrijd kan kijken?
1: Ja.
0: Echt serieus?
1: Ja. Hij is de hele week nog leeg.
0: Dus. Oh, dat is helemaal fijn. Oké, nou ja, goed. En hoe gaat dat eruit zien? Ben jij de enige die daar zit te juichen? Ja, je moet een beetje zachtjes doen voor de rest van het huis. Of valt dat mee?
1: Ja, nee, ik moet zachtjes doen.
0: Oh, echt waar?
1: Ja,
0: ik verklaar je voor gek.
1: Ik heb mijn kleindochter thuis. Ja. En ik heb mijn dochter thuis. Ja. En

0: Gefeliciteerd met de snackpan en ja, prettige wedstrijd natuurlijk, hè, straks.
1: Dankjewel.
0: Oké, nog een fijne dag, hè. Geniet van je week. Oké, dag vrouw, hoi. Gaan we gelijk door bij de buren. We gaan even gluren bij de buren, want dat doen we iedere dag zo rond dit tijdstip. Dan gaan we kijken bij een van de vele collega's die onze regio rijk is in de Rijnmond. En deze keer steek ik mijn licht op bij de collega's van RTV Lansingerland. Die nu ook eindelijk een klein beetje adem kunnen halen, denk ik, na een bloedstollende en bloedhete week. Vera, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ruud.
0: Goedemorgen. RTV Lansingerland. Ik zie allerlei zaken voor die te maken hebben ook met een uitdaging voor het elektriciteitsnetwerk. Met de nieuwe regels voor een laadpaal of een warmtepomp, ook in Lansingerland. En wat zijn nog meer onderwerpen waar jullie aandacht voor hebben?
2: Ja, we hebben ook gewoon hele gezellige onderwerpen. Oh. Want afgelopen vrijdag ben ik op bezoek geweest in het gemeentehuis. Waar er een dertiental mensen die 60 jaar getrouwd waren het afgelopen jaar.
0: Ja.
2: Allemaal uitgenodigd werden. En die mochten eigenlijk een soort van op de koffie komen bij de burgemeester. En even in het zonnetje gezet.
0: Leuk. Ja,
2: dat zijn dan toch wel de leuke dingen die een gemeente dan organiseert natuurlijk.
0: Ja. En mooi, 60 jaar bij elkaar.
2: Ja, en wat het leuke was, want het was natuurlijk code rood vrijdag.
0: Jazeker.
2: Dus ik nog appen met de gemeente de dag ervoor. Van ja, gaat het wel door?
0: Ja,
2: want mensen die al 60 jaar getrouwd zijn, ja, die zijn al op leeftijd natuurlijk.
0: Ja.
2: Is dat dan wel veilig om ze naar het gemeentehuis te halen? Nou, die mensen die hadden allemaal gezegd toen de gemeente hen belde van... het gaat toch wel door, hè? Want ik heb het in mijn agenda gezet.
0: Zie je? Ja, die zijn wel wat gewend, joh.
2: Ja, precies. En in het gemeentehuis is prima, Erco. En gisteren hebben we heerlijk een rozeetje op een kleedje. Een hele leuke
0: Dat is dat festival, inderdaad.
2: Ja.
0: Dat is wel goede timing. Want ik denk dat als rozeetje met een kleedje bijvoorbeeld op vrijdag georganiseerd was... dat het dan afgelast zou zijn, denk je?
2: Dan was het niet doorgaan. Nee. En gisteren was het gewoon heerlijk. Onder de bomen, in de schaduw. Ja. Mooie muziek erbij van de muziekvereniging Concordia uit Bergshoek.
0: Ja.
2: En het was druk, want ik heb ze niet allemaal geteld. Maar ik gok zo'n 300 mensen minimaal waren er. Dus het was weer een geslaagd evenement.
0: Nou, en dat is allemaal te zien bij jullie op de website rtvlansingerland.nl. En natuurlijk ook in het programma Lansingerland Actueel.
2: Precies, inderdaad.
0: Ik wens jou nog een mooie dag en we spreken elkaar gauw weer, Vera. Oké.
2: Yes, dankjewel.
0: Vera van RTV Lansingerland.

0: Guns N' Roses. Oh, Sweet Child of Mine bij Radio Rijnmond. 11:30 geweest, goedemorgen. Het is zonnig natuurlijk en droog bij een middagtemperatuur van 22 graden op het strand en 25 graden in het oosten van Zuid-Holland maximaal. Vanavond een zonnige avond, vannacht brede opklaringen. Het blijft droog, temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen geregeld zon, afgewisseld door wolkenvelden en droog. In de middag een graad of 24. En de komende dagen woensdag geregeld zon, maar ook kans op een bui. Op donderdag vanuit het noordwesten van Zuid-Holland een beetje regen. En de maximumtemperatuur bedraagt dan 23 graden. Even kijken hoe het staat inmiddels op de wegen, want het is rommelig. En dat heeft alles ook met werkzaamheden te maken, maar ook andere oorzaken. Dit is de situatie op dit moment in Zuid-Holland. A4, Den Haag richting Schiphol. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk, daar 5 minuten vertraging. En de A4 Den Haag richting Rotterdam, tussen Delft en de Benelux-tunnel. Daar staat een auto met pech de boel een beetje op te houden. 5 minuten vertraging al daar. Dan de A12, Utrecht richting Den Haag, tussen Woerden en Bodegraven. 20 minuten na een ongeluk, 3 rijstroken zijn dicht, dus die vertraging kan nog flink oplopen. Dan de 20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 minuten. 5 minuten ook op de 27, maar dat heeft met wegwerkzaamheden te maken. Breda richting Gorkum, tussen Werkendam en knooppunt Gorkum. En de A29 is erbij gekomen. Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, tussen Nuansdorp en Hellegatsplein. 5 minuten. Als je onderweg bent, rij voorzichtig en een goede reis. De hoofdpunten van het nieuws nu, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen, er rijden vandaag geen treinen meer tussen Rotterdam en Dordrecht en Rotterdam en Breda. Tussen Rotterdam en Den Haag rijden minder treinen. Komt allemaal door een brand en een kabelgoot bij Rotterdam Stadion met ProRail.
2: Ja, de schade is echt aanzienlijk. Je moet je voorstellen dat er ongeveer 299 kabels door die goot lopen. En die moeten allemaal worden vervangen. En daar hebben ze echt wel even de tijd voor nodig.
1: Inmiddels worden er volgens de NS mondjesmaat bussen ingezet tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht en alle tussenliggende stations. Het Fotomuseum in Rotterdam moet 4 ton betalen aan oud-directeur Birgit Donker. Ze werd ontslagen omdat er sprake zou zijn van een angstcultuur, maar daar is geen sprake van, zegt de rechter. Donker werd aangesteld om organisatorisch en financieel orde op zaken te stellen, maar volgens de rechter is er helemaal geen sprake geweest van sociale onveiligheid. De rechter zegt dat er sprake was van ernstig verwijtbaar handelen van de Raad van Toezicht. Die had eerder andere maatregelen moeten nemen in plaats van de directeur te ontslaan en zelf onderzoek te hebben gedaan. En een Amerikaans echtpaar moet voor de rechter verschijnen voor moord en verwaarlozing van hun 7-jarig kind, schrijft de Telegraaf. De jongen kreeg alleen maar chips en friet te eten. De jongen was 1,27 meter en woog 116 kilo.
0: Oh, joh.
1: De jongen werd vorig jaar met ademhalingsproblemen meegenomen door de ambulance, kon niet meer bewegen. Kort daarop overleed hij. Justitie klaagt nu de ouders aan voor mishandeling en verwaarlozing. Uit de autopsie bleek dat het hart van de jongen het letterlijk had begeven door zijn overgewicht. Zijn zusje is uit het huis gehaald, die heeft ook zwaar overgewicht. De ouders zijn de eerste in Amerika die voor moord worden aangeklaagd omdat ze hem volgepropt hebben en hangt levenslang boven het hoofd.
0: Heftig verhaal.
1: Nogal, ja.
0: Dankjewel, Dave.
3: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu Rick Ashley.
3: Radio met een grote R.

0: She Wants to Dance with Me van Rick Astley. Ben jij gewoon even gerickrolled? Ja, want dat heet dan officieel zo. Hè. Bij Radio Rijnmond. En je weet het, hè. Als je naar dit programma vaker luistert, dan is er af en toe eens ruimte voor een heel fijne artiest op het mini-podiumje van De Boer op. En hij spetterde op een bloedhete zaterdag nog op het podium van Ahoy met zijn georganiseerde ruïna. Vrij vertaald georganiseerde chaos. Hij leefde op wanorde. Een planbord, die trekt hij gelijk van de muur. Het tekent de ontwikkeling van deze meer dan grappige Rotterdammer met Marokkaanse roots, die tegelijkertijd vooral de bekakte Nederlander een spiegel voorhoudt. Wat zeg ik, een spiegelpaleis. Als regelrechte kaaskop moet ik er wel vreselijk om lachen, en het zet je aan het denken zoals een goede cabaretier doet. Vanavond speelt Marokko tegen Nederland. Gaat hij kijken en waar? En is hij, zoals oud-burgemeester Ahmed Abu Talib vanochtend zei in De Ruit, sowieso een winnaar. Op het bescheiden podium van De Boer op Jawad Essoufi. Goedemorgen!
1: Goedemorgen. Hallo daar.
0: Hey, we wilden natuurlijk jou al voor de voorstelling spreken van afgelopen zaterdag, maar je bent zo druk als een klein baasje.
1: Ja, het was echt druk. Overigens, wat een voorstelronde. Dankjewel voor de prachtige woorden.
0: Voorstelronde, ja.
1: Och. Wat een aankondiging, niet normaal.
0: Ik mail hem je zo wel even. Hey, hoe ging het zaterdag in Ahoy? Want het was je afsluiten van je show.
1: Ja, waanzinnig. Het was niet normaal. Ik moet het allemaal nog beseffen.
0: Ja.
1: Het, weet je, de adrenaline giet nog door mijn lichaam. En het was gewoon echt niet normaal.
0: Terwijl, ja, het was je afsluiten. Dus je had de show al behoorlijk wat keren gespeeld.
1: Ja, tuurlijk. Maar als je in Ahoy staat, dan is het toch wel anders.
0: Ja. Het is wel Ahoy, hè?
1: Ja. Het is wel Ahoy. Weet je, ja. Zie ik normaal alleen van die grote namen op die borden, ja, ja, als ik langs het zijplein rijd. En nu zie ik in één keer mijn naam daar.
0: Hey, toen die zaallampen aangingen, wat voor publiek zag je?
1: Ja, gemêleerd, maar vooral Marokkaans.
0: Ja.
1: In de theaters zie ik wel een nog gemêleerder publiek.
0: Ja.
1: Echt alle afkomsten en ook dat pure Hollandse, die theaterbezoekers,
0: ja.
1: Die komen ook de laatste tijd. Dus dat vind ik alleen maar leuk, joh. Dus nee, het wordt steeds gemixt.
0: Ik vraag het bewust, want je houdt iedereen een spiegel voor. Eigenlijk niet alleen die kaaskoppen zoals ik, maar ook de Marokkaanse gemeenschap zelf natuurlijk.
1: Iedereen.
0: Ja, iedereen. Laten we even naar een voorbeeldje luisteren die je enige tijd geleden in de vorige show hebt gemaakt.
1: Yes.
0: Ja, die toch wel behoorlijk confronterend op mij overkwam.
2: Het ging er al vanuit, deze man kan, ik begrijp niet waarom ze dat dachten. Maar ik heb dat wel vaker meegemaakt, dat de Leedlander denkt dat ik geen Leedlands kan. Ik weet niet waarom eigenlijk. In ieder geval. Ik kom daar naar binnen, dus kijk me aan. En alsof ik 7 jaar ben of zo. Hè. Zo praat ze tegen mij, alsof ik 7 jaar ben. Mijn snor hoog meer dan de helft van haar lichaam. En ze dacht dat ik 7 jaar was. Ketjoefie, ze kijkt mij aan, zegt mij. Oh! Kijk nou! Au! Au! Heeft u au? Maar wel u zeggen, mooi. Heeft u au? Oh, hoe? Hoe komt dat? Hoe? Ik ben het aan het kijken zo. Ik stond te wachten tot zij klaar was. Hoe komt dat? Zeg het maar. U kunt alles zeggen in dit land. Dat kan. Ja, prima vind ik dat. Wees maar emotioneel. U kunt open zijn. Hoe Nederlands, waarom zijn jullie zo? Jullie houden van open. Oh, prachtig. Oh. Zien het nieuwsartikel. Oh, ik vind het zo mooi hoe open. Ja, die openheid en zo. En die zegt het ook gewoon. Schitterend. Ja, gewoon. Ik kan bijna overgeven. En mijn beeld van Leedlanders op dat moment was gewoon heel duidelijk. Ze bemoeien zich overal mee. Zo ben ik opgegroeid met die gedachten.
0: Ja, nee, ja, goed, ik zat het te bekijken. En ja, het kwam best wel confronterend over.
1: Ja, wat? Herkenbaar?
0: Ja, zeker. Heel erg herkenbaar. En ik wilde nog meer laten horen, namelijk ook over het gedrag in het verkeer. Hè, dat je een ander even op zijn nummer wil zetten. Wat ik wel grappig vind, hè, want dat doen Nederlanders, dat weet jij natuurlijk ook wel. Die zitten dan wat te doen. Maar als ik jou Nederlands hoor, dan denk ik, oei, dit komt wel griezelig. Dit is wel griezelig. Ja. Ja.
1: Ja, kijk, ik leef hier al 36 jaar, hè?
0: Ja, absoluut, absoluut.
1: Mag ook wel eens, hè?
0: Mag ook wel eens. Nou ja, goed, je leeft hier 36 jaar mede dankzij jouw vader, hè? Want over die Nederlandse taal gesproken, jouw laatste show praat je over je vader. Nou, hij ging met jou mee naar een psycholoog, omdat jij vaak te laat kwam op school.
1: Ja.
0: En die psycholoog die verweet jouw vader dat hij geen Nederlands sprak. En dat heeft jou veel pijn gedaan.
1: Ja, zeker. Dat was een van de meest onredelijke acties die je maar kan uithalen.
0: Ja.
1: Dat deed me wel pijn, ja. Ik bedoel, onze vaders die kwamen hier natuurlijk om keihard te werken. En de taal was geen pre, sterker nog, het was zelfs een voorwaarde.
0: Sterker nog, ik kan me een polygoonfilmpje herinneren waar inderdaad werd gezegd... van elke Marokkaan die ook maar enigszins de taal beheerste, die werd gewoon tegengehouden.
1: Ja, precies. En dat is een van de redenen waardoor ik juist zou gaan denken van... joh, kom op, neem het ze dan niet kwalijk.
0: Ja,
1: kijk, hij redt zich prima, hè? Ja. Echt meer dan prima zelfs.
0: Ja, ja, ja.
1: Alleen ja, hij heeft niet echt alle woorden in zijn woordenschat... die wij bijvoorbeeld hebben, tweede generatie, derde generatie. Ja, dus zodoende.
0: Ja. Ik zei het al in de introductie, ik moest erg lachen. Ook wel even nadenken over mijn typisch Holland zijn. Zijn er nog meer confronterende voorbeelden?
1: Er zijn er genoeg. Er zijn er genoeg. Nou ja, we hebben gewoon verschillende. Net als een vriend van mij die dan tegen zijn kind aan het praten was. En zegt dan, zeg Kevin, nou is het afgelopen. Jij gaat nou lekker naar je eigen kamer toe. En dan was ik flabbergasted aan het luisteren en dacht van... heeft jouw kind een eigen kamer?
0: Precies. Nou, dat zijn allemaal wel... Ja, dat is wel heel erg mooi, die spiegel. Want je hoort heel vaak, hè, dat we aan het polariseren zijn geslagen... en dat de tegenstellingen vooral weg moeten zijn. Maar het is juist misschien wel mooi om die tegenstellingen juist in het licht te zetten.
1: Ja, natuurlijk. Contrasten kun je gewoon bespreken. Ja. En kun je lekker grappen over maken.
0: Ja.
1: En het is allemaal lekker onschuldig. Ja. Snap je? Dat is het eigenlijk. Ja. Het is lekker onschuldig en dat moet gewoon kunnen.
0: Oud-burgemeester Abu Talib zat vanochtend bij ons in de uitzending. En die zei vanochtend, ik ben sowieso een winnaar. Of Marokko nou wint of Oranje. Hoe sta jij in de wedstrijd?
1: Ja, kijk, ik ben wel voor Marokko.
0: Ja. Ja.
1: Dus ja, ik ben wel voor Marokko.
0: Ja,
1: en stel dat Nederland wint, nou, de rest van het toernooi ben ik dan voor Nederland.
0: Kijk, zo pragmatisch ben je dan ook wel weer.
1: Ja, ik ben hartstikke pragmatisch.
0: Ja, ja, precies. Hey, het is Mohamed Ogbay, als ik het goed heb. Ogbay?
1: Ja, maak maar wat moois van. Het kan allemaal.
0: We hebben het nu toch over dit onderwerp inderdaad. Maar ik zag hem vanochtend op het veld paraderen. Dit is wel een frisse, ja, toch wel een redelijk bedeesde, maar volgens mij heel verstandige coach.
1: Ja, hij is tactisch heel erg goed onderlegd.
0: Ja.
1: Hij is een hele rustige coach.
0: Ja.
1: Hij bereidt zich hartstikke goed voor.
0: Ja.
1: Die is echt constant bezig met de tegenstander.
0: Ja.
1: Dus nu in dit geval met Nederland.
0: Ja.
1: Dus we hebben wel vertrouwen erin dat hij een tactisch goed plan heeft. En Nederland kun je wel een beetje voorspellen.
0: Ja.
1: Dat is wel het voordeel van Marokko nu.
0: Ja.
1: Maar goed, Marokko natuurlijk ook. Alleen deze trainer is nieuw.
0: Ja.
1: Koeman loopt er al een tijdje.
0: Ja.
1: En de trainer weet dat. En die kan dus aan de hand van de geschiedenis van Koeman en zijn speelwijze... kan hij hem analyseren.
0: Dat
1: maar Koeman kan het weer niet bij onze
0: trainer. Nee, dat is het voordeel inderdaad. En wat ik heb begrepen is dat Marokko van oudsher wel echt een aanvallend spel heeft.
1: Zeker. Dus, aanvallend, technisch, verdedigend. Is het niet helemaal wat het moet zijn, de laatste linie.
0: Nee.
1: Op Mazraoui en Hakimi na, want dat worden mooie clashes, hè, tussen Somerville / Malen en Mazraoui.
0: Ja.
1: En Gakpo en Hakimi. Nou,
0: ja.
1: Dat wordt, wordt een knaller, hoor.
0: Ja, nou, ik hoor het al. Jij gaat kijken, of niet?
1: Ja, hoe? Ik ga met alle ledematen kijken.
0: Met alle ledematen kijken? Want hoe ziet het eruit vannacht?
1: Ja, hoe ziet het eruit? Ik blijf niet zitten op de bank. Ik sta mee, ik beweeg mee, naar links, naar rechts. Dat is gewoon 3D kijken.
0: Van links naar rechts. Ja, joh man, ik hoor het alweer. Je bent zo Nederlands als ik weet niet wat. En Marokkaans. Hey, mag ik je een mooie wedstrijd wensen? En ik hoop je gauw weer te spreken, man. Want na deze knaller in Ahoy, eventjes rust of is het gelijk weer schrijven geblazen?
1: Nee, het is sowieso weer schrijven geblazen. We hebben nooit rust. De creatieve motor blijft draaien.
0: Ja.
1: Dus we gaan weer verder. En na de zomer begin ik weer met mijn nieuwe tour. Dus dan kunnen we weer lekker contrasten bespreken.
0: Ja, nou dan laten we dat even lekker doen. Want ik heb er nu al weer zin in. Zullen we de volgende keer weer even bellen?
1: Helemaal goed. Gaan we doen.
0: Ja, wat en Sofie, dankjewel.
1: Dankjewel.

Direct bij Radio Rijnmond. Zometeen dan gaan we alweer de kopjes in de vaatwasser zetten. En dan komen de verse borden tevoorschijn met een heerlijke salade in lunchbreak. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar de

0: Mijn collega Cheryl, die kan gewoon het dansje van Robert Palmer. Cheryl, ja, ik weet het.
1: Ik deed het dansje, ja.
0: Ja, maar hij was wel een womanizer, hè, onze Robert Palmer. Nou, ik heb nog een LP van hem liggen, dat hij omringd wordt door allemaal kortgerokte dames.
1: Ja, dat was een hele mooie clip. Die dames hadden allemaal hetzelfde kapsel. Dat hele strakke kapsel naar achter. En die korte
0: rode
1: zwarte
0: rokken of zwarte
1: jurkjes. Ja, en dan allemaal zo heel arrogant kijken van de wereld is van mij. Het is allemaal slecht. Ik ben beter.
0: I own you.
1: Ja. Allemaal, ik ben beter dan jullie allemaal. Ja, dat. Daar kan ik me heel makkelijk mee identificeren.
0: Ik hoor het al, Robert Palmer hing boven jouw bed vroeger. Dus Cheryl Samson, zometeen lunchbreak. Wat zit er allemaal in die verse salade van je?
1: Nou, heel veel. We hebben natuurlijk een lunchplaat. Ik heb heel veel fijne muziek al klaarstaan. Maar een muzikaal gaatje dat altijd opgevuld moet worden, heb ik natuurlijk ook. En we gaan het dus over eten hebben. Want in Maasbracht in Limburg hebben ze de allerlangste frikandel gebakken. Ruim 41 meter. Nou, dus wel een klein stukje frikandel, maar zo krijg ik ze niet weg.
0: Nee.
1: En de eerste meter is geveild ook voor het goede doel. Dus het is niet alleen maar voor het knappen, ook voor het goede doel voor de Kankerstichting.
0: Ja.
1: Maar ik dacht, misschien kunnen we daar iets leuks bij verzinnen. Iets met eten, iets met frituur, iets met het goede doel. Ik denk dat je kunt je fantasie in de vrije loop laten, denk ik wel.
0: Let op, die van mij is 41 meter lang. Staat wel eens op vrachtwagens, hè?
1: Ik heb het over muziek, schat.
0: Ja, nee, maar...
1: Ja, ik weet niet of dat een leuk nummer is.
0: Henk Wijngaard.
1: Ja, Henk Wijngaard, kun je dat ook nog zeggen, inderdaad. En we gaan eens in voetbalsferen blijven. Maar dat is niet over het WK, ook weer wel natuurlijk. Maar de eerste training van Feyenoord, die is ook begonnen. Dus Dennis van Eersel, die komt eventjes telefonisch langs...
0: Ja.
1: Om te vertellen wat er allemaal is gebeurd. En ja, die van jou zijn op, hè, je pannen.
0: Mijn snackpannen die zijn verdwenen. Nou, er zit niet zoveel frikadel in als... sterker nog, er zit volgens mij helemaal geen frikadel in.
1: Maar ja, weet je wat, dan doe ik er nog twee.
0: Ja,
1: dan geef ik er ook nog twee weg.
0: Gekke meid, hè?
1: Weet je, ik doe dat gewoon. Dat,
0: dat is ook zo'n gekke meid.
1: Ik heb er gewoon nog twee liggen, die geef ik gewoon ook nog weg.
0: Oké, nou, dus als je het fluitsignaal hoort bij Cheryl in lunchbreak... gelijk in actie schieten en dan gelijk weer goal appen naar Rijnmond. Naar de Rijnmond-app, want dan maak je dus weer kans op die geweldige... rijk gevulde snackpan. En als je dus een idee hebt voor die lange frikadel... dan zou ik zeggen, open de app en klik op...
1: App on.
0: Zometeen lunchbreak.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Van Uffelen, Das is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Behrens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam... voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Behrenswinkel aan de Aalbrechtskade... voor het perfecte kleuradvies.
5: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Behrens Verf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Wist je dat Vitae Pro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitae Pro. Bestel nu op vitaepro.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Goedemiddag, het is al bijna 12 uur. Luistert naar Rijnmond. Waar we zo gaan beginnen met de lunchbreak. En wat heb ik allemaal meegenomen? Nou, de allerbeste muziek uit de jaren 80 en 90. En nu natuurlijk, zoals Henk Westbroek, waar ze loopt te wandelen. En ik zei net al bij Ruud, ik heb ze ook. Die heerlijk gevulde snackpannen. Moet je wel goed opletten. Zodra je een fluitsignaal hoort, gelijk call appen naar de studio. Maar eerst tijd voor het nieuws met Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
5: Goedemiddag. Het fotomuseum moet 4 ton betalen aan oud-directeur Birgit Donker. Ze werd ontslagen omdat er sprake zou zijn van een angstcultuur, maar daar is geen sprake van, zegt de rechter. Donker werd aangesteld om organisatorisch en financieel orde op zaken te stellen. De Raad van Toezicht liet onderzoek doen en daaruit kwamen beschuldigingen van narcisme en schrikbewind. Maar die verwijten zijn niet terecht, zegt de rechter. Die zegt dat Donker op onterechte gronden is ontslagen en dat de Raad van Toezicht niet zelf onderzoek had moeten doen. Zeker niet omdat de Raad hiervoor altijd lovend is geweest over Donker en zij het fotomuseum financieel weer gezond had gemaakt. Er rijden vandaag geen treinen meer tussen Rotterdam en Dordrecht en tussen Rotterdam en Breda. Dat komt door een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion, meldt ProRail.
6: Nou, de schade is echt aanzienlijk. Je moet je voorstellen dat er ongeveer 299 kabels door die goot lopen. En die moeten allemaal worden vervangen. En daar hebben ze echt wel even de tijd voor nodig.
5: Inmiddels worden er volgens de NS mondjesmaat bussen ingezet tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht en alle tussenliggende stations. Koeien, varkens en kippen produceren vorig jaar 2% minder stikstof dan het jaar ervoor. Dat becijfert het CBS. Een totaal van 440 miljoen kilo zit net onder het pas verscherpte plafond. De daling is te danken aan de verkleining van de veestapel, zegt het CBS. Ook zit er minder stikstof in veevoer. 2/3 van de totale uitscheiding komt van koeien en ander rundvee. Varkens en kippen komen daarna. Het aantal meldingen van vergiftiging door injecteerbare afslankmiddelen is het afgelopen jaar verdubbeld. Vaak gaat het om niet voorschreven middelen. Het afgelopen jaar kwamen 150 meldingen binnen van een vergiftiging. 2 keer zoveel als het jaar ervoor. Waarschijnlijk ligt het werkelijk aantal nog een stuk hoger, omdat niet iedereen naar de dokter gaat en artsen ook niet altijd melden. Met name overdosering komt vaak voor. Afslankmedicatie wordt snel populair en wordt volop online aangeschaft, maar middelen zijn vaak nog niet getest op veiligheid en effectiviteit. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een zonnige dag, het is droog, het is 22 graden van aan zee tot 25 graden in het oosten van de regio. Ook vanavond zijn er opklaringen. Morgen geregeld zon, ook wolkenvelden en het wordt 24 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
4: Heb ik nog wat verkeersinformatie voor jou. Maar kleine vertragingen op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Harmelen en Nieuwebrug. Daar is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en afrit Leerdam 10 minuten vertraging. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht sta je ruim 5 minuten vast. En je hoorde net al bij Dave, er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. En dit blijft waarschijnlijk de hele dag duren.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: We zijn door! Maar oranje kijken zonder lekkere hapjes, tas nog steeds buitenspel? Daarom is het vandaag WK Mania bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan direct Goal via de Rijnmond-app. En misschien zit jij straks te genieten van heerlijke hapjes tijdens de volgende Oranje-wedstrijd. Oranje kijken? Dat doe je pas echt lekker met de boordevolle Rijnmond snackpan.
9: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
10: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld. Herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
17: Dit is Radio Rijnmond.
18: Lunchbreak.
17: Cyril Samson. Radio met een grote R.

Op Play brengt ons aan bijna 10 minuten over 12. En dan weet je het wel, hè? De lunchbreak is begonnen hier bij Rijnmond. Eet smakelijk vast, mocht je nu aan de bammetjes zitten, salade of soep. Fijn dat Rijnmond je gezelschap mag houden. Tot 2 uur hoor je hier de lunchbreak. En ik heb heel veel fijne muziek meegenomen. Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Echt waar hoor, Would I Lie To You van The Eurythmics hoor je zo. Ook Greg and Bone Man met Human. Maar er is nog 1 muzikaal plekje over in de playlist. En daar heb ik jouw hulp bij nodig om op te vullen. Want er is een bijzonder record verbroken. Het oude record stond op 20 meter. Maar inmiddels is er een lengte bereikt van ruim 41 meter. En dan heb ik het over een frikandel. Ja, dat nieuwe record is verbroken in Maasbracht in Limburg. En denk je nou niet van, nou dat is toch een beetje zonde van het eten. Wat gebeurt er dan mee? Nou, de eerste meter is in ieder geval geveild. En dat leverde al 35.000 euro op. En de rest is gewoon verkocht aan belangstellenden. En ook dat leverde geld op. 65.000 euro heeft deze mega frikandel opgebracht. En dan denk je, ja, waar gaat dat geld dan heen? Nou, naar een goed doel. Namelijk naar de Kankerstichting. En wij dachten van, nou, misschien past daar wel een leuk nummer bij. En je kunt denken aan eten. Je kunt denken aan een goed doel. Je kunt zelfs denken aan Limburg. Maar ja, dat zijn allemaal hints die ik je wil geven. Maar misschien heb jij wel een veel beter idee. Laat het mij dan weten. En je weet, draai ik dat nummer zo. En ik heb hem ook nog hier. De enige echte goed gevulde snackpan. Waarbij je lekker kunt smikkelen als je naar een wedstrijd kijkt van het Nederlands elftal. Moet je wel wat voor doen. Je moet goed, heel goed luisteren naar dit programma. Lijkt me sowieso geen straf. Want zodra je een fluitsignaal hoort. Ik ga het niet laten horen, anders gaan mensen al meteen appen. Zodra je een fluitsignaal hoort, dan ga je als een malle naar de app van Rijnmond. En dan klik je op app ons. En dan app je het woord goal. Het liefst met heel veel A's. Nee hoor, dat hoeft niet. Maar in ieder geval het woord goal appen. En wie weet ga je dan vandoor met die goed gevulde snackpan. En ik heb nog veel meer, maar daar ga ik je zo meteen meer over vertellen. Maar eerst de 2 mannen die zomaar spontaan langskwamen op een trouwerij. En dit nummer deden. Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Chant. Ik durf bijna te garanderen dat je zometeen ergens deze middag is. Doet. En dat is al dankzij je vrienden van Rijnmond, want daar hoorde je dat nummer. En blijf goed opletten, hè. Er komt een fluitje voorbij en zodra je dat hoort, dan weet je het goal. Appen naar de studio van Rijnmond, want dan maak je kans op een hele fijne, goed gevulde snackpan. En dan kun je lekker wel smikkelen als je kijkt naar de wedstrijd Nederland-Marokko. Maar ja, nu we het toch over hele fijne voetbaltermen sferen zijn. Vandaag is Feyenoord begonnen aan het nieuwe seizoen en de eerste training met de tussen aanhalingstekens nieuwe trainer van Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, is onderweg. En gelukkig weet onze fijne Dennis van Eerst daar alles van. Goedemiddag, Dennis.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, je was erbij vandaag bij de eerste training?
1: Ik komende donderdag is media welkom bij de eerste training. Dus vandaag nog niet, maar op afstand zomerse bronnen.
0: En het is een bijzondere ochtend, want hij is nu echt terug, Gio. Wat merk je daarvan? Hallo, Dennis? Hoort Dennis mij niet meer? Hallo?
1: Hallo.
0: Ja, nou hoor ik je weer. Heel ergens in de verte. Dus ik hoop dat je wel goed te verstaan bent op de zender. Maar naast de terugkeer... Ja, dat hoop ik zeker inderdaad. Maar laten we het toch proberen. Want naast de terugkerende gezichten zijn er ook echt nieuwelingen. Middenvelder Charles van Hout is vanaf overmorgen officieel Feyenoorder. Zeg ik Charles of zeg ik Charles?
1: Charles.
0: Ik heb het goed gezegd. En is hij al aanwezig op het trainingsveld?
1: Ja,

0: Oké. En wanneer gaat hij bij de groep aansluiten?
1: Ja, dan heb je het over een van die nieuwkomers, over Nacho Ferri.
0: Precies.
1: Of over Marmol, want er zijn twee Spanjaarden op weg naar Feyenoord. Eentje, de laatste die ik noem, is een transfervrije linksback. Daar in de verdediging heeft Feyenoord nog wat nodig, maar Nacho Ferri, dat is waar iedereen vooral op zit te wachten. Mogelijk komt die bevestiging vandaag. Dat is de Spaanse spits van de Belgische club Westerlo. Die heeft Feyenoord wel moeten kopen om hem los te weken. Hij moet vandaag nog gekeurd worden, maar is in Rotterdam. De verwachting is dat het allemaal goed gaat komen. En dat hij dan de opvolger wordt van Ueda, maar toch wel rekening mee wordt gehouden dat hij zijn laatste wedstrijd al heeft gespeeld.
0: Ja, hij speelt vanavond ook voor Japan, hè? Ueda.
1: Ik kom nog in actie met Japan. Je zit nog in het toernooi. Grote wedstrijd natuurlijk tegen Brazilië. Maar
0: ja.
1: Grote dromen ook. Dus benieuwd voor hem en Watanabe. Die ook in de selectie van Japan natuurlijk zit en daar ook speelt. Hoe ver die gaan komen. Nu gaat het echte werk beginnen.
0: En in de voorbereiding krijgen jeugdspelers ook vaak een kans. Gaat Gio dat nu ook doen?
1: Ja, vaak is dat wel het geval. Maar wat ik net zeg, Feyenoord heeft al een behoorlijk grote groep. Dus die noodzaak is er niet per se. Feyenoord heeft wel jeugdspelers die vorig seizoen er al bij zaten. Die blijven erbij. Denk aan Tobias van den Elzout, Thijs Kraaienveld. Dus die sluiten zeker aan. Maar met de fysieke testen in dat begin, ja, dat heeft ook niet zoveel zin om in deze week daar een jeugdspeler zo aan te laten sluiten. Dat zal vast later, zal dat nog wel gebeuren. Naarmate er steeds meer van die spelers waar Feyenoord eigenlijk vanaf wil, zullen gaan vertrekken. En dan heb ik het over namen als Stengs, Ivan Nusset, Siruki, ook is die nog weg met het WK ook. Dus wat ik zeg, er gaat nog veel veranderen. En dat biedt dan ook weer perspectief wellicht voor de jeugd.
0: Nou, hartstikke bedankt Dennis. Fijn dat je weer terug bent van vakantie. En het allemaal voor ons in de gaten kan blijven houden.
1: Ik ben er helemaal klaar. Ik ben helemaal klaar met het WK. Fijn, het gaat weer lekker beginnen.
0: Helemaal fijn om te horen. Dat was Dennis. En let op, misschien win jij wel die hele fijne snackpan.

0: doen we ook niet door Rag & Bone Man Human. En daarmee is het bijna 12:30 geworden. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws van Dave. Eerst ga ik nog vertellen wat er op de weg gebeurt. Namelijk op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Hout en Harmel heb je 7 minuten vertraging. Linkerrijstrook is daar dicht. Dezelfde minuten sta je ook vast op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En Dave zei het al, misschien gaat er u zometeen ook nog wat over zeggen. Maar er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. En dat blijft waarschijnlijk de hele dag zo duren. En wat gaat het weer doen? Nou, daar hebben wij Ed voor. Goedemiddag, Ed. Oh, volgens mij heb ik je weer verkeerd staan. Wat doe ik verkeerd? Zijn je hier? Ben je hier?
1: Ja, ik ben
0: daar,
1: hier.
0: Daar ben je. Excuses, Ed. Ik was een beetje
1: aan het... Ik zit onder de knop.
0: Ja, ik was een beetje aan het handelen met de schuif, inderdaad. Maar ja, dit vind ik best goed toe voor deze temperaturen. Hier kan ik het wel mee.
1: Ja, zeker. Het is momenteel 22 graden, volop zon in de regio. Dus niks mis mee, die vervelende, ellendige hitte. Die is de regio uit. En de rest van de middag blijft het zo lekker, Cyril. Dus veel zon, droog weer. En een maximumtemperatuur van ongeveer 22 graden aan zee. Het zou nog 25 graden kunnen worden in het oosten van de regio. En de wind waait matig en die komt erbij dan uit het noordwesten. Nou, morgen zien we een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Morgen wel meer bewolking dan vandaag. Maar het blijft nog wel droog. In de middag wordt het dan een graad of 23. Op woensdag geregeld zon. Ook wel kans op een regenbui. Op donderdag passeert dan vanuit het noordwesten een zwakke storing. En er gaat dan een beetje regen vallen. Temperaturen zo'n 22 graden ongeveer. En op vrijdag knapt het dan weer op, Cyril. Met zonnige periode blijft het droog. Ja, en blijft het gewoon aangenaam met ongeveer 22 graden op de thermometerbuis.
0: Ik vind het hele fijne temperaturen. Hartstikke bedankt, Ed.
1: Alsjeblieft, hoi.
0: Hoi, en het is 1:01. En dat betekent dat we met de hoofdpunten van het nieuws gaan beginnen. Met Dave.
2: Goeiedag. Het fotomuseum moet 4 ton betalen aan oud-directeur Birgit Donker. Die werd ontslagen omdat er sprake zou zijn van een angstcultuur. Maar daar is geen sprake van, zegt de rechter. Donker werd aangesteld om organisatorisch en financieel orde op zaken te stellen. De Raad van Toezicht liet me onderzoek doen. En daaruit kwamen beschuldigingen van narcisme en een schrikbewind. Maar die verwijten zijn niet terecht. De rechter zegt dat Donker op onterechte grond is ontslagen en dat de Raad van Toezicht niet zelf onderzoek op moet doen. Zeker niet omdat de Raad hiervoor altijd lovend is geweest over haar en zij het fotomuseum weer financieel gezond had gemaakt. Op Rotterdam Centraal wordt het steeds drukker omdat er geen treinen rijden richting Dordrecht en Breda. Internationale reizigers moeten omrijden helemaal via Utrecht. Ja, de seinwisselstoring wordt veroorzaakt door een kabelbrand bij Rotterdam Stadion. ProRail daarover.
3: Ja, de schade is echt aanzienlijk. Je moet je voorstellen dat er ongeveer 299 kabels door die goot lopen. En die moeten allemaal worden vervangen. En daar hebben ze echt wel even de tijd voor nodig.
2: Nou, inmiddels heeft de brandweer aangegeven dat de brand in die kabelgoot geblust is. Maar ja, inmiddels zijn we wel 3 uur verder. Ja. En 299 kabels vervangen, dat gaat wel even duren. Ook worden er inmiddels bussen ingezet richting Dordrecht en alle tussenliggende stations, zegt de NS. En het WK heeft inmiddels 72, eigenlijk zelfs 73 wedstrijden achter de rug. Maar het WK gaat nu pas beginnen. Want de knock-outfase is begonnen.
0: Ik vind het zo spannend.
2: Ja, en dus is het aardig om maar eens te kijken hoeveel kansen deelnemers inmiddels maken op de wereldtitel. Het statistiekenbureau Opta heeft 25.000 keer een simulatie ingevoerd. En daaruit blijkt dat Nederland 6e staat in het lijstje met kanshebbers, schrijft RTL. De kans dat Nederland wint is 5,1%. Een plek in de finale is 10%. Halffinale 19%. Ja, Nederland is, ook favoriet voor wat betreft Opta in de tweede ronde tegen Marokko. Grootste kans hebben op de titel is... Wat denk je?
0: Ja, ik ga toch voor het cliché Brazilië dan?
2: Nee, maar... Frankrijk is op 1. Gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en dan pas Brazilië. Oh. En vervolgens Nederland.
0: Toch wel, hè? Ja. Ik kan dit niet zo goed aan, deze spanning. Ja, zei ik het op de redactie al.
2: Ik moet eerlijk zeggen, het is met zoveel toevalligheden allemaal aan elkaar. Je kan net zo goed een dobbelsteen gooien. En welke van de 6 het is, nou ja, doe maar gewoon.
0: Maar ga jij kijken vannacht?
2: Ja, dat werd door Ruud ook al gevraagd.
0: Ja, je moet sowieso vroeg hier zijn.
2: Mijn wekker gaat normaal gesproken om 4 uur. Ik ga hem een half uurtje eerder zetten. Niet zozeer omdat ik die wedstrijd wil zien. Maar ik wil in ieder geval even hier binnen zijn voordat de wedstrijd is afgelopen. Ik heb geen zin om over de pleinweg te rijden terwijl auto's links en rechts langs me heen crossen met eventueel vlaggen van dan wel Nederland, dan wel Marokko. Dus dan wil ik in ieder geval zeker weten dat ik al hier ben. En je weet nooit wat er gaat gebeuren vannacht.
0: Nee, want dat heb je ook keihard nodig hier natuurlijk in de ochtend. Hoe weten we anders wat het nieuws is?
2: Daarom.
0: Hartstikke bedankt, Dave.
2: Hoi.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen de winnaar van de snackpan.
4: Radio met een grote R.

0: Hij lijkt fysiek op zijn vader. Hij klinkt zelfs een beetje als zijn vader. Maar Marcel de Groot heeft niet dezelfde geweldige muzikale carrière gehad als zijn vader, Boudewijn de Groot. En ja, oh, hij was te horen hoor. Jazeker. Het fluitje van Rijnmond. Het scheidsrechtersfluitje. En goedemiddag, Patricia.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij was er vroeg bij.
1: Ja,
0: met het app. Mijn hemel, man. Het was echt zoeken maar naar de mensen. Zo van, die app ontploft bijna. Waarom wil jij zo graag zo'n snackpan winnen?
1: Ja, het is altijd leuk om wat te winnen natuurlijk. Hè?
0: Dat is waar. En het leuke van deze prijs is, daar kun je met meer mensen van genieten. Maar ga jij vannacht opstaan?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat ik een beetje op tijd even ga slapen. En dan, ja, het is toch wel een hele spannende wedstrijd. Dus ik wil dat toch eigenlijk wel even volgen. Ondanks dat ik ook gewoon mocht gaan werken.
0: Precies, dat hebben heel veel mensen hebben dat natuurlijk. Nou, en weet je wat? We gaan ervoor zorgen dat het een beetje een smakelijke wedstrijd voor je wordt, letterlijk. Want jij hebt de snackpan gewonnen. Hartelijk gefeliciteerd.
1: Helemaal tof. Dankjewel.
0: Heel graag gedaan. Ja, van dit uur is die weg. Maar zometeen nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Boy with a Broken Heart van Damiano David. En ik heb echt nooit geweten dat er zoveel nummers zijn over frikandellen. Heel erg bedankt voor alle inzendingen. Zij is verliefd op een frikandel van Dante. Frikandel speciaal, frikandellen. Jurieke Sterke, daar kwam Peter van Die mee. Ook Stefan en Sean kwamen daarmee. Corrie zei broodje frikandel van de gebroeders Co. En nog veel meer frikandel speciaal. En ook, ja, die vind ik ook wel leuk. Bart, je komt met meatloaf. Want you took the words right out of my mouth. Ja, en meatloaf is eigenlijk een soort gehakt brood. Zo kunnen ze ook eten. Dus dat vind ik ook wel een leuke. En Karin Zonneveld, die kwam met Marcus Vlogs met het frikandellenlied. Nou, opties erover. Maar welke wordt het? Nou, even geduld hebben nog. Want we gaan ook nog even bellen met collega Ingrid over haar opmerkelijke zaken. En natuurlijk fijne muziek laten horen. Zoals deze. Face in the Crowd van Lionel Richie samen met Treintje Oosterhuis.

0: Ik denk dat je heel gelukkig bent als je zo mooi kunt zingen als het treintje Oosthuis. Daar ben ik toch wel een heel klein beetje jaloers op. Waar ik daar wat minder jaloers op ben, maar ja, het is wel heel interessant werk, is het werk van Ingrid Smits, want zij is mijn collega hier bij Rijnmond. En zij gaat naar de rechtbank en heeft dan hele bijzondere zaken waarvan ik niet altijd even blij word om ze te horen. Maar gelukkig kan zij er wel heel erg mooi over vertellen. Goedemiddag, Ingrid.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dat zeg ik.
1: Ik word er ook niet vrolijk
0: nou,
1: van.
0: Nou ja, precies.
1: Dat ik dan hoor.
0: Want waar ben je dit keer geweest?
1: Ja, bij Gino. Een man van 43. Mm-hmm. Die een relatie had.
0: Had.
1: En een dochtertje van 3.
0: Ja, dat begint en, allemaal heel leuk.
1: Ja, nou, hij zat dus voor de rechter. Dus ja, wat was er misgegaan? Mm-hmm. Hij zat daar voor de bedreiging van zijn ex. En niet met de minste woorden. Want Gino had gedreigd om haar te onthoofden. Kom even met een citaat.
0: Oh jee.
1: Van hem.
0: Ja.
1: Ik snij je hoofd eraf, stupid wijf. Ik bel naar de politie en dan zeg ik, ik heb deze bitch onthoofd. Je kunt dat hoofd hier komen ophalen. En wat het nog erger maakt in dit verhaal,
0: ja?
1: Is dat hij dat deed in het bijzijn van hun dochtertje van 3 jaar oud. En hij zei tegen de rechter, ja, zij zat gewoon te spelen, daar kreeg ze niks van mee en ik meende het ook allemaal niet. En toen zei de rechter, ja, hoe kunt u nou weten, hoe kan zij nou weten, een meisje van 3, dat u dat niet meende? En bovendien heb ik haar horen zeggen ook, want zijn ex had geluidsopname gemaakt, mm-hmm, in dit geval. En de rechter zei, ik heb dat meisje ook horen zeggen, aan mama hebben we helemaal niks.
0: Wauw.
1: Dus ja, dus dat meisje ging papa een beetje napraten.
0: Precies.
1: Eigenlijk.
0: Ja. Ach, ja, maar de meeste mensen hebben dan toch een soort verklaring waarom ze dit gedrag vertonen. Had Gino dat ook?
1: Ja, hij zei, mijn vriendin die lokte me uit. En de rechter, ja, die was best wel scherp, die, mm-hmm, zei, dus het lag allemaal aan haar.
0: Ja.
1: Nou, zei hij, het was 50-50. Want ja, hij zei ook, ze heeft me wel eens een vieze luier in mijn gezicht gegooid. Ja.
0: Dat is toch iets anders dan met een mes op je afkomen, ik ga je onthoofden. Het is ook niet leuk, maar...
1: Nou, dat mes, dat hadden we niet, maar het dreigement was er wel. Maar ja, die luier, er werd niet gezegd of de luier geel of bruin was. Dat antwoord moet ik je schuldig blijven. Maar ze had wel met een luier naar hem gegooid. En Gina vond zichzelf eigenlijk heel zielig.
0: Ja.
1: Want hij zei, ja, ik heb mijn dochtertje al een tijd niet meer gezien. Ik heb geen eigen huis meer. Ik moet nu bij mijn vader logeren. Tussendoor moet ik ook nog werken. Ik heb er een heleboel stress van. Ja,
0: was zij er zelf ook bij, de ex in kwestie? Inmiddels ex in kwestie?
1: Nee, die was er niet. Maar ze had wel een advocaat,
0: mm-hmm,
1: naar de rechtszaal gestuurd. En die las de verklaring van haar voor.
0: Mm-hmm.
1: En daarin vertelde ze dat Gino haar niet alleen had bedreigd, maar ook heel veel vernederd had. Hij noemde er bijvoorbeeld een paracetamol junkie. En raadde haar aan om zelfmoord te plegen. En zij zei, ik heb altijd gevonden dat hij hulp moest zoeken. Maar ja, dat vond Gino dus niet nodig. En ja, toen was het dus helemaal uit de hand gelopen. En nu zijn ze geen stelletje meer.
0: En heeft hij nog gereageerd op deze reactie van haar?
1: Ja, toen die verklaring was voorgelezen, toen drong er wel iets op Gino door. En toen zei hij, ik vind het heel erg om te horen. Ik heb er spijt van. Hij zei dat hij van ver kwam en heel erg moest wennen aan het hebben van een gezin.
0: Mm-hmm.
1: Hij kwam zelf uit een instabiel gezin, vertelde hij. Hij groeide op zonder vader. Zijn moeder zette hem al vroeg de deur uit. Toen kwam hij met justitie in aanraking. Kortom, hij had niet echt het allerbeste voorbeeld gekregen wat je zou kunnen krijgen. Hij zei, ik moest gewoon wennen aan het hebben van een gezin.
0: Ja, maar en nu is de rechtszaak is klaar. Wat was het oordeel geworden van de rechter?
1: Ja, Gino kwam niet zomaar weg hoor. Hij
0: moet
1: de taakstraf.
0: Ik wou bijna zeggen gelukkig, ja. Ja.
1: Van 40 uur. En hij krijgt ook 2 weken voorwaardelijke celstraf. En hij moet aan zichzelf gaan werken. Met hulp van de reclassering. Een therapietje hier en een behandeling daar. En ja, de rechter die wenste hem sterkte toen hij opstond. En ze zei dat ze hem, gezien zijn verleden, graag een ander bestaan had gegund.
0: Ja.
1: En, Ja, hopelijk heeft Gino hiervan geleerd. En komt het uiteindelijk toch nog goed met hem.
0: Nou, dat helpen we samen met je hopen. Heel erg bedankt dat je dit werk doet voor ons. En dat je ons allemaal op de hoogte houdt van dergelijke rechtszaken. Dankjewel. En tot de volgende keer.
1: Graag gedaan.
0: Hoi, hoi. Joep,
1: dag.
0: Het is alweer bijna tijd voor het nieuws van 1 uur. Maar jij hebt nog iets van me te goed natuurlijk. Hè? Al die appers en mailers voor die lunchplaat van vandaag. Nou, ik heb toch voor deze gekozen. Want al die frikandellenplaten, die hebben we niet allemaal. Maar ja, ik vind dit toch ook wel een eetgerelateerde plaat, want het wordt gezongen door Meat Loaf. Dankjewel, Bart. You took the words right out of my mouth.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Het is 1 uur, je luistert naar Rijnmond. Goedemiddag. Ik heb er nog eentje. Een goed gevulde snackpan die ik heel erg graag jouw kant op wil laten komen. Moet je wel goed blijven opletten, want zometeen in het tweede uur van Lunchbreak hoor je ergens dus die hele fijne muziek uit de jaren 80, 90 en nu een fluitsignaal van de scheidsrechter. En dan maak je kans op die hele fijne prijs. Maar ja, eerst tijd voor het nieuws met Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
11: Goedemiddag. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van €400.000 en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. Donker noemt de uitspraak van de rechter een opluchting.
12: Alles wat mij werd verweten is nu van tafel geveegd. En door de rechter, die op basis van zorgvuldig onderzoek nu een uitgebreid onderbouwd oordeel heeft gegeven. Dus het is een enorme opluchting. Met name ook die rectificatie is voor mij ontzettend belangrijk, want ik houd van de kunst en cultuur en ik ben heel blij dat ik me daar weer voor die sector nu kan gaan inzetten.
11: De zaak kwam vorig jaar naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. In de buurt van de Parkweg in Schiedam is een rijdende auto in brand gevlogen. De bestuurder zette de wagen snel aan de kant, waarna de brandweer ter plaatse kwam. Van de voorkant van de auto is niks meer over. De brand in de auto brak uit rond 1:12. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De bestuurder zette dus in de Willem-Pastoorstraat de auto aan de kant. Daar kon de brandweer het vuur snel blussen. Op beeld is te zien dat de schade aan de auto groot is. De eigenaar gaat het voertuig weg laten slepen. Het leger moet de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de defensienota die vandaag wordt gepresenteerd. De NOS had al inzage in het stuk. De verandering is erg groot, vooral vanwege de oorlog in Oekraïne, zegt NOS-verslaggever Wilco Boom.
13: Een van de lessen die daar wordt geleerd is bijvoorbeeld dat het behoorlijk inefficiënt is om peperdure Patriot luchtafweerraketten in te zetten om goedkope drones uit te schakelen. om diezelfde reden wordt er niet alleen ingezet op onbemande wapensystemen in de defensienota, maar ook op vergaande digitalisering van de krijgsmacht.
11: En in Friesland wordt vandaag duidelijk of een deel van de Olympische Winterspelen in Heerenveen wordt gehouden. Tialf wordt dan de locatie. De IOC was al akkoord en alleen de Franse organisatie moest nog ja zeggen. Volgens sportverslaggever Joost Smedema is het eigenlijk al beklonken. Voor vanavond is dan ook een persconferentie aangekondigd.
0: Dan zullen ze wat meer toelichting gaan geven over het hele project. Want ja, wie gaat het allemaal betalen eigenlijk? Het is best wel duur. De overheid zal waarschijnlijk gaan bijspringen, maar hoeveel? En er zijn nog andere vragen. Waar komt het Olympisch dorp? Waar gaan die schaatsers straks overnachten? Daar gaan we vanavond allemaal meer over te horen krijgen.
11: Vertegenwoordigers van sportkoepel NOC-NSF, Tialf en de Nederlandse overheden die praten al ruim 2 jaar met de Fransen. Dan nog wat weer. Veel zon en droog. 22 graden aan zee tot 25 in het oosten van de regio. Vanavond ook nog opklaringen. Morgen geregeld zon, wolkenvelden en dan 24 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
10: Neem ik er even mee naar de wegen. Een paar kleine vertragingen op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en knooppunt Hofvliet sta je 5 minuutjes vast. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Meteren en Afrit Leerdam sta je ruim 10 minuten vast. En er rijdt door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. En dat blijft waarschijnlijk de hele dag zo.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
15: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
14: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
15: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
16: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
17: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
18: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
18: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
21: Lunchbreak.
1: Cyril Samson. Radio met een grote R. Can't touch this.

Ik heb vandaag gezelschap van hele fijne collega Rens. En die keek mij toch een beetje raar aan toen ik net mijn MC Hammer dansje deed. Want ja, dat deden we allemaal in de jaren 90. Dat heen en weer gaan. Kan ik onwijs goed. Hij had ook die hele grote broeken had hij ook erbij aan. Kortom, zijn danspasjes werden nagedaan en ook zijn kledingstijl. Het is 11:11. Je bent in het tweede uur van de lunchbreak. Heel erg fijn dat je luistert. Eet smakelijk als je nu begint met je lunch. Ik ga je gezellig gezelschap houden. En ik ben niet alleen, wat ik al zei, ik heb Rens meegenomen. Maar ik heb hier ook een hele fijne, goed gevulde snackpan. En die kun je dan lekker verorberen tijdens de wedstrijd Nederland-Marokko bijvoorbeeld vannacht. Dan is het toch wat lekkerder kijken. Moet je heel goed opletten, want ergens in dit uur hoor je een scheidsrechtersfluitje. En als je dat hoort, dan ga je meteen naar de app van Rijnmond. Klik op App Ons en stuur dan het woord goal. En dan maak je kans op die hele fijne, met heel veel lekkere snackjes gevulde pan. Dus genoeg reden om te blijven luisteren. Misschien heb je nog meer redenen nodig. Heb ik ook voor je hoor. Want ik heb zometeen ook nog champagne met How About Us. En een hele fijne Italiaanse R&B plaat. Ik word daar heel erg blij van. Maar eerst, Material Lover van Sienna Spiro.

De sound van R&B was overal. Denk aan L.A. Reid, bekende producer. Maar uit Italië kwam deze ontzettend fijne R&B. Tiziano Ferro hoorde je met Perdona uit 2001. En je hoort er nog iets, hè? Ja, net voor Tiziano hoorde je volgens mij een scheidsrechter fluiten. Nou, jullie zijn en masse in de app geklommen om hier naartoe te appen. Dus we gaan alles een beetje tellen en kijken wie, oh wie, toch zometeen die goed gevulde snackpan krijgt. Hij zou de zweetdruppels op het voorhoofd van Rens moeten zien. Man, hij is helemaal druk met tellen en bellen en wie. Ja, nee, je hebt al vaker gewonnen. Nee, je krijgt niet. Ja, hij maakt ook mensen een beetje boos. Maar komt allemaal goed, want we doen het wel ergens voor, hè? Voor die goed gevulde snackpan. Krijg jij nog wat muziek van mij? How about us van Champagne.

0: al een tijdje mee in de media. En ik heb ook wel eens gewerkt als redacteur voor verschillende radioprogramma's. En bij een van die programma's mag ik dan bellen naar de gasten. Mocht ik dan bellen naar de gasten en vragen, ja, wat is jouw favoriete muziek? En een keer hadden we daar Paul Hane te gast. En ja, die zeggen met die naam niet meteen van, oh ja, maar jullie kennen hem allemaal. Ik laat hem even bij de webcam zien. De stem van Bert en Ernie, dat is Paul Hane. En natuurlijk van Margreet Dolman en heel veel andere typetjes. En nummer dat je net hoorde, Champagne How About Us, is een van zijn favoriete nummers. Maar doe met deze informatie wat je wil, want ik weet waarom jullie allemaal nog intenser luisteren dan op andere momenten. Want hij is er, je hoorde namelijk dat fluitje. En wat betekent dat, Marjolein?
1: Hoi!
0: Dat betekent dat jij als een malle een goal hebt geappt natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker. Snacktijd.
0: Snacktijd, dat betekent het. Ga jij wakker blijven vannacht?
1: Nou, ik blijf niet wakker, maar ik kom er wel even vooruit.
0: Ja, dat hoor ik van meer mensen. Gewoon op tijd gaan slapen, de wekker zetten en dan gaan kijken. Ja. Waar woon jij in de regio? Niet je hele adres te zeggen, maar waar ben ik nu naartoe?
1: Nieuwe Tongen.
0: Oké. Is het daar dan een beetje druk als Nederland gaat winnen of Marokko? Wat gaat er gebeuren met de toeterende auto's, denk je?
1: Nou, dat toeterende auto's, die hebben we hier geen last van.
0: Nee. Nou, dan moet jij het gaan doen. Dan ga jij rondjes rijden met je toeterende auto.
1: Ik heb nog ergens een vuvuzela op de berging leggen van een paar jaar terug. Dus misschien moet ik daarmee over het dorp gaan.
0: Zou dat nu een collectors item zijn, denk ik nu? Die vuvuzela, want die waren niet aan te slepen. Volgens mij zijn ze allebei het grof vuil gezet. En misschien ben je nu wel best wel uniek weer... Marjolein.
1: Op marktplaats zetten.
0: Hey, maar ga je in je eentje vannacht opstaan of mag iemand meegenieten van de snackpan?
1: Ja, mijn man mag meegenieten.
0: Ah, gelukkig maar. Nou, heel erg iets smakelijk is het alvast. Of heel erg veel plezier ook. Met vanavond de wedstrijd kijken natuurlijk.
1: En hopen dat ze winnen.
0: Natuurlijk hopen we dat. Bedankt voor het meedoen, Marjolein.
1: Dank je.
0: Graag gedaan. Hoi, hoi. Ja, nu zijn ze echt op. Niet meer appen met goal. Ja, je mag wel appen met andere dingetjes. Want ik hoor graag van je natuurlijk. Maar goal appen, dat heeft geen zin meer. Moet je even geduld voor hebben. Bij de collega's van Afslag Rijnmond liggen daar nog een paar pannen voor je klaar, hoor. Dus dan kun je weer en masse gaan appen. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Jan Roelof Visser. Tot die tijd Beauty and Brains. Hij heeft Niels van het over. Ben niet zo...

0: Het is 1:30, luister naar Rijnmond. Goedemiddag. Zometeen krijgen de hoofdpunten van het nieuws van Jan Roelof. Maar eerst kijken we met je mee op de weg op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Leidschendam heb je een vertraging van 5 minuutjes. Oh, sorry, ruim 5 minuutjes. En op de A4 Den Haag richting Rotterdam bij de Benelux-tunnel staat een te hoog voertuig. En daarom is de parallelrijbaan dicht. De A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijdrecht sta je bijna 10 minuten vast, want daar staat een kapotte auto. En de hele dag rijden er waarschijnlijk geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht vanwege een stroomstoring. En ik kijk nog even met je mee naar het weer. Nou, het is een stuk aangenamer dan de vorige week, want die extreme hitte die we toen hadden, nou, dat is een beetje voorbij. Het is gewoon aangename 22 tot 24 graden in de regio. Nou, zelfs 25 graden kan het worden. En morgen verandert er weinig. Geen straf, want het is zonnig af en toe met wat wolken. En rond de 24 graden. En ook woensdag is het veelal zonnig, maar dan neemt de kans op een bui toe. En ook op donderdag is er meer kans op wat regen. En de maximumtemperatuur is dan 23 graden. Het is 1:58. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Goedemiddag, Jan Roelof.
1: Goedemiddag. En moet ik op een knop drukken nog? Oh, laat maar aan. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van 400.000 euro... en het museum moet nu een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. Ja, je hoort het al, er zijn problemen met het treinverkeer. Op Rotterdam Centraal wordt het nu steeds drukker, omdat er geen trein richting Dordrecht en Breda gaan. Internationale reizigers moeten omrijden via Utrecht. De seinenwisselstoring wordt veroorzaakt door een kabelbrand bij Rotterdam Stadion. Ja, en we hebben het steeds over het WK voetbal.
0: Natuurlijk.
1: Maar we zijn ook bezig met de Olympische Winterspelen voor over een paar jaar. Want in Friesland wordt vandaag duidelijk of een deel van de Olympische Winterspelen in Heerenveen zal worden gehouden. Nou, Tialf wordt mogelijk aangewezen als een locatie. Het IOC was al akkoord, maar alleen de Franse organisatie, die moet nu nog even een goedkeuring geven.
0: Ja, het is ook wel een eentje toch, denk ik dan?
1: Ja, nou ja, als je kijkt naar hoe het WK nu gespeeld wordt over verschillende landen, dan is dat Europa gezien toch niet zo heel
0: klein,
1: groot.
0: Ja.
1: Dat zou wel heel erg mooi zijn voor Nederland, toch? En er is een sportverslag, hebben Joost Smedema, die zegt, nou eigenlijk is het al beklonken. Voor vanavond is er al een persconferentie aangekondigd.
0: Oh, okay.
1: Spannend.
0: Ja, precies. Nou, en inderdaad, weet je, ik ben een walgelijke randstedeling, dus ik vind alles ver, wat langer dan 2 uur reizen is. En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dankjewel, Jan Roelof.
1: Graag gedaan.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Waar je zo meteen de Sugar Babes hoort. Eerst Mel en Kim.
2: Radio met een grote R.

kan bijna alles woord voor woord meezingen. Nou, beter gezegd meeplaybacken. Want Mel en Kim heb ik heel veel nagedaan in mijn slaapkamertje. Ook deze, That's the way it is. 6:06. Je luistert naar Lunchbreak. En zometeen ga ik eens bellen met Isolde. Want zij gaat ons meer vertellen over Zorgzaam 010. Waar kunnen ze nog wat hulp bij gebruiken? Ben ik heel erg benieuwd naar. Ik heb natuurlijk ook heel veel fijne muziek meegenomen. Zometeen gaan we naar Zeeland voor Raccoon samen met Vela. Maar er is een andere meidengroep. Die worden waarschijnlijk ook door de huidige generatie nagedaan. Nou, ik zing het in ieder geval met heel erg veel plezier mee. Alle nummers van de Sugababes. Zeker deze ook. Push the button.

0: een eerbetoon aan Narcisse, oftewel Daffodils van Raccoon, samen met Fella.
1: Kunnen we helpen? Zorgzaam 010 zoekt een helpende hand.
0: Ja, precies. Nou kunnen we jouw hulp dan weer heel erg goed bij gebruiken. Maar wie of wat, waar zijn we naar op zoek? Nou, gelukkig is daar Isolde Korts van de Zorgzaam 010. Goedemiddag, Isolde.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hoi, is het weer, heb je weer heel veel mensen nodig? Wat kun je ons allemaal vertellen daarover?
2: Ja, ik ga jullie daar zeker over vertellen. We hebben dit keer weer 3 oproepjes, weer diverse oproepjes. Dus ja, superleuk.
0: Vertel, we beginnen in Hillegersberg, geloof ik, hè?
2: Ja, klopt. Ja, hier zoekt een hele lieve mevrouw van 84. Die zoekt een maatje met wie ze kan gaan zwemmen. Ja, deze mevrouw heeft eigenlijk al haar hele leven met plezier gezwommen. En ze heeft ook aan wedstrijd zwemmen gedaan. Maar in de coronaperiode is ze gestopt. Maar ja, nu begint het toch weer een beetje te kriebelen. Dus ze zoekt eigenlijk iemand die regelmatig met haar lekker een stukje kan gaan zwemmen. Dus gezellig met z'n tweeën naar het zwembad bijvoorbeeld.
0: Klinkt heel goed. Ook goed voor de lichaamsbeweging natuurlijk. Eén doet iets goeds voor je medemens en iets goeds voor jezelf. Ik vind het een win-win situatie. En dan gaan we naar Rotterdam-Zuid, geloof ik.
2: Ja, klopt. Ja, dit gaat over een energiecoöperatie. Dat heet Zon op Zuid. Uh-huh. En zij zoekt een activiteitenbegeleider. Ja, Zon op Zuid is een vereniging die met leden samenwerken aan verduurzaming van de wijk. Dat doen ze door bijvoorbeeld collectieve acties voor energiebesparing te organiseren. Of door buren te helpen bij het vervangen van verlagen van hun energierekening. Dus nou, vind jij het leuk om samen met mensen activiteiten te organiseren? Dan kan je activiteitenbegeleider hier worden. Nou, wat ga je dan doen? Je helpt bijvoorbeeld bij het organiseren van bewonersbijeenkomsten. Het ondersteunen tijdens evenementen of informatieavonden. Je denkt mee over nieuwe activiteiten. En ze hebben eigenlijk iemand nodig die enkele uren per maand het leuk vindt om activiteiten te verzorgen met het thema duurzaamheid.
0: Dat wilde ik net zeggen. Het is wel belangrijk dat je daar ook wat mee hebt. Hè? Dat je niet alleen kunt organiseren, maar ook kunt meedenken van die duurzaamheid. Hoe krijgen we dat er ook nog steeds in? En je zei dat je er 3 hebt. Dus wat is de laatste?
2: Ja, de laatste is eigenlijk in heel Rotterdam. Ze is op zoek naar luisterend schrijvers voor de toeslagenaffaire. Als luisterend schrijver help je eigenlijk de ouders die geraakt zijn door de kinderopvangtoeslagenaffaire door het opschrijven van hun verhaal. Dat doe je door een aantal keer af te spreken met iemand en samen zetten jullie eigenlijk alle gebeurtenissen, de herinneringen en de emoties op een rij. En dan is het heel belangrijk dat je zonder oordeel met deze persoon in gesprek gaat. Heel veel ouders zijn natuurlijk op een harde manier door deze affaire geraakt. En ja, wat mensen van merken is dat het heel erg oplucht voor deze ouders om hun verhaal op papier te zetten. Maar ook met iemand daarover in gesprek te gaan.
0: En wat gebeurt er vervolgens met die verhalen als je dat weet hoor?
2: Nou, het is vooral eigenlijk het verhaal opschrijven. Mm. Dus ze kunnen het in principe wel gebruiken. Maar het is eigenlijk vooral bedoeld om voor die ouders op die manier eigenlijk hun herstel aan te wakkeren op die manier.
0: Ja, ik denk dat ik me hiervoor ga aanmelden, Isolde. Ja, dit is iets wat mij wel heel erg aanspreekt. Ja, precies. Ik ga even kijken hoeveel tijd per maand ik daarvoor beschikbaar moet zijn. Maar dat gaat me gewoon lukken. Want ik vind het namelijk heel ernstig wat met die mensen is gebeurd. En als ik zo een heel klein beetje kan bijdragen, doe ik dat heel erg graag. Heel erg bedankt, Isolde.
2: Nou,
0: ja, en kijk,
2: jullie ook wel bedankt.
0: Heel graag gedaan. Waar kunnen mensen dit nog eventjes teruglezen? Welke mensen jullie zoeken?
2: Op Zorgzaam 010 staat op de homepage staat er altijd de 3 oproepjes uitgelicht. En dan kan je gewoon heel makkelijk reageren door je e-mailadres achter te laten. En in contact te komen met degene van wie de organisatie is of de individuele persoon.
0: Helemaal goed. Dankjewel, Isolde.

En Thumb van de Rolling Stones brengt ons bijna na het nieuws van 2 uur. En daarna is het ver voor de middag door. Collega Ronald van Oudheusen zit al klaar met een hele goed gevulde platenkoffer. Wie zitten er allemaal in? Nou, onder meer de Romantics, Justin de Wild, Fool's Garden, Lemon Tree en ook de Queen of Pop herself hoor je zo meteen, namelijk Madonna. Maar tot aan het nieuws met Jan-Roelof Visser hoor je Grace Jones en Pull Up to the Bumper. En ik spreek je morgen weer voor een nieuwe editie van de Lunchbreak. Tot dan!

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
11: Goedemiddag, het is 2:00. Dit is Radio Rijnmond met de nieuws. Straks een programma dat heet De Middag Door. Natuurlijk met Ronald van Oudheusden. Daar kan je zo meteen naar gaan luisteren. Nu is het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Goedemiddag. Na het noodweer van het afgelopen weekend hebben verzekeraars inmiddels al zeker 4000 schadeclaims ontvangen. De meeste gaan over schade door blikseminslag of hagel. Veel dakramen en auto's zijn beschadigd. Ook zijn er veel lekkages ontstaan. Zaterdagavond gold code oranje in heel het land vanwege zwaar onweer. Vooral in de regio's rond Utrecht en Amsterdam is veel schade gemeld. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, zo oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van 400.000 euro en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. Donker noemt de uitspraak van de rechter een enorme opluchting. De zaak kwam vorig jaar naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon de rechtszaak. En in de buurt van de Parkweg in Schiedam is vanmiddag een rijdende auto in brand gevlogen. De brand brak rond 12:00 uit. Hoe het kon gebeuren is niet duidelijk. De bestuurder zette de wagen uiteindelijk in de Willem-Pastoorstraat aan de kant en daar heeft de brandweer het vuur snel kunnen blussen. En dan tot slot het weer, veel zon en het is droog. Temperatuur ligt nu rond de 22 graden op het strand en 25 graden in het oosten van de regio. Nou, vanavond blijft het zonnig. Temperatuur zakt vannacht naar zo'n 14 graden en morgen geregeld zon. Afgewisseld wel met wat wolkenvelden, maar het goede nieuws is, het blijft droog en de temperatuur ligt dan rond de 24 graden. En dan gaan we nog even kijken naar de verkeersinformatie. Ik zie een file op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en het knooppunt Ketelplein. 6 kilometer file betekent een vertraging van 9 minuten. Dan de A4 Rotterdam richting Den Haag bij de Benelux-tunnel op de parallelbaan. Die is dicht. Schade aan de tunnel. En dan de A15 Nijmegen richting Gorinchem. Tussen knooppunt Deil en de afrit Arkel. 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer. En 5 minuten vertraging. En dan de A27 Breda richting Utrecht. En dat is tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Everdingen. Daar zijn wegwerkzaamheden en daardoor is de weg dicht. De verwachte eindtijd, ja, dan moet je even wachten. Dat is op 17 juli, dus let op die A27. Daar ontstaat een afsluiting van de weg. En dat betekent dat je om moet rijden. En dat kan, zo hoorde ik vorige week in de verkeersinformatie, ruim een uur vertraging geven. Veel sterkte als je in de file staat. Dit was Rijnmond met het nieuws. Kijk ook op onze app en op rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Hé, het licht doet het niet.
13: Ik heb geen bereik.
14: Hebben we nog wel water?
15: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: Dit is Radio Rijnmond.
17: De middag door. Ronald van Oudheusden.
1: Radio met een grote R.

80s en 90s muziek waren. Ze beginnen met iets uit 1984. Ja, we blijven een beetje uit dezelfde vaatjes tappen. Toch heb ik dit uur ook weer moderne muziek en een knipoog naar het grijze verleden van de muziek. Een bijzonder goedemiddag. Welkom, het is maandag 29 juli. En ik begon met Talking in Your Sleep. Nou, na alle plaknachten van de afgelopen dagen, afgelopen weken, eindelijk weer een beetje normale temperaturen en gaan we niet meer plakken in your sleep. Maar hopelijk een beetje bijkomen. En ja, misschien ben je wel van je graad gevallen door al die enorme hittes. Dan is het wel weer lekker om deze week een beetje normale temperaturen voor de boeg te hebben. Geef mij in ieder geval wat energie. De komende 2 uur een tas vol met energieke muziek om jou een beetje door deze maandag heen te slepen. Vaak is de maandag toch een beetje een lastige dag om de week te beginnen. Maar ja, ergens moet je beginnen. Nog een paar dagjes juni en dan gaan we alweer de maand juli in. Ja, de zomer is vol losgebarsten. Dat betekent vrolijke klanken van straks de Proclaimers heb ik in de tas zitten. Caro Emerald, Steve Forward, Bel Perez heb ik ook een lekker plaatje, een zonnig plaatje meegenomen. Fool's Garden voor wat verkoeling met de Lemon Tree. En nou, ook Nederlandstalige muziek, maar daar ga ik je zo meteen maar meteen mee verrassen. Wat is er allemaal te doen in de stad? Heel veel. Straks, als je een lege agenda hebt op dit moment, is die ongetwijfeld gevuld vol ideeën. Want North Sea Round Town is volop aan de gang. En dat betekent ook vanavond weer ergens prachtige jazz te beluisteren. Gratis en voor niets. Ik zal straks jou een beetje wegwijs maken. En in de Doelen, daar speelt vandaag wel een hele bijzondere man. John Hyatt. Die is bezig met een farewell tour. En doet vanavond de compleet uitverkochte Doelen aan. Voor de liefhebbers, er is een extra concert over precies een week. En er is nog een klein aantal kaarten volgens mij op de tribune. Dus ook volgende week maandag zal John Hyatt hier in Rotterdam optreden. De komende dagen zit hij nog in Engeland voor een paar optredens. Maar dan komt hij gewoon terug naar 010. Lekker toch? En ja, de 70er neemt afscheid van het live touren. Dus je hebt nog 1 kans om hem te zien. Ik zei het al even, ik heb ook Nederlandstalige muziek in de tas. Zullen we dat nu alvast knippen en scheren? Hebben we dat gehad.

Madonna, 1986, True Blue van het gelijknamige album, waarvan er 25 miljoen exemplaren over de toonbank gingen destijds. Dat was een van de grote successen van Madonna. Er staan ook ongelooflijk veel hits op die plaat. Het was het derde album trouwens, maar als ik zeg, het was de opvolger van Like a Virgin. Maar Papa Don't Preach staat erop, Open Your Heart, Live to Tell, La Isla Bonita en natuurlijk True Blue. Het hele album werd opgedragen trouwens door Madonna aan haar toenmalige lover Sean Penn, de bekende filmacteur uit Amerika, die nog steeds leeft trouwens en wel wat rimpeltjes erbij heeft gekregen. Madonna heeft geen rimpels erbij gekregen, maar daar heeft ze wel haar prikjes voor gekregen. Ik las vorige week trouwens dat de opnames zijn stilgezet van een grote film over het leven van Madonna. Universal Pictures zou die documentaire film uit gaan brengen, maar de poet is op, dus nee, het gaat allemaal niet door, het feestje. Madonna zal zelf wat sponsors moeten gaan zoeken om, als ze wil, in de bioscoop te gaan shinen. Welk jaar was dat ook alweer? Nou, ik zei het geloof ik al, 1986. Ja, we zitten weer in de jaren 80. Dat blijft toch wel op Radio Rijnmond een rode draad, hè? De 80's en de 90's. Na de lekkere week van vorige, vorige week natuurlijk. Fool's Garden, 1996 hoorde je daarvoor met Lemon Tree en Justin the Wild met zijn Cheerio. Ja, daar moet je van houden. Een beetje van die kroegmuziek, hè? Nou, doe het met dit weer en alle voetbalsentimenten natuurlijk wel prima, denk ik. Ik denk dat ik een heleboel mensen daar toch blij mee maak. Het is niet mijn kopje thee, maar ja, ik zit hier niet voor mezelf, hè. Ik zit hier voor jullie, zeker. En daarom, ja, en dit vind ik wel heel erg lekker. Dit is namelijk Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. Een nieuwe single, 2:40. Heerlijk, genieten.

0: is Radio Rijnmond.
1: De middag door. Ronald van Oudheusden.
0: Radio met een grote R.

Forward. Kijk, die kwam er nog even achteraan. Die maakte dit in 1981. Inmiddels is het een grijze man van 71. Jazeker, hij leeft nog. En hij vertrok in 1976 naar New York... Waar

en het ontstaan van de punk in New York. Maar Steve Forbert zong dit over een schoolmeisje toen hij 27 was. Kan dat nog? Natuurlijk kan dat nog. Ja, allemaal heel onschuldig. Lekker, deze Americana folkmuziek die de hitparades haalde in Nederland. Daarvoor hoorde je Caro Emerald, lang niks van vernomen. Maar in 2013 was ze razend populair. Dat was Tangled Up. Nu luisteren we naar een Belgische derne die een heel lastige periode achter de rug heeft met het plotseling overlijden van haar partner. En ze bleef alleen achter met de kindjes. 2005 had ze een hit met Que Viva La Vida. Nou, hoppakee.

De Algerijnse zanger Chep Khaled had in 1996 een groot hit met Aïcha. Blijft lekker klinken, toch? En ja, de temperatuur stijgt gelijk weer 2 graden hier in de studio. Maar dat deed

week al heel veel mooie jazzconcerten her en der in de stad laat horen. Straks heb ik Edwin Collins in de tas zitten, Shakira. Ja, aan Zoo komt geen einde. Het is echt een beetje de zomerhit van 26 aan het worden. De Stereophonics heb ik meegenomen voor het rauwe randje. En verder ook nog mooi Nederlandse muziek van The Nits. Straks allemaal in het tweede uurtje van de middag door hier op

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
6: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
5: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
7: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
8: We zijn door! Maar oranje kijken zonder lekkere hapjes, dat is nog steeds buitenspel. Daarom is het vandaag WK Mania bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan direct goal via de Rijnmond-app. En misschien zit jij straks te genieten van heerlijke hapjes tijdens de volgende Oranje-wedstrijd. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de boordevolle Rijnmond snackpan.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
13: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
14: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
15: Het is 3:00 en je luistert naar Rijnmond. Straks deel 2 van het programma De Middag Door. Nu eerst het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Goedemiddag. Na het noodweer van het afgelopen weekend hebben verzekeraars inmiddels al zeker 4000 schadeclaims ontvangen. De meeste gaan over schade door blikseminslag of hagel. Veel dakramen en auto's zijn beschadigd en er zijn ook veel lekkages ontstaan. Zaterdagavond gold code oranje in heel het land vanwege zwaar onweer. Vooral in de regio's rond Utrecht en Amsterdam is veel schade gemeld. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Dat heeft ze vanmorgen gezegd tijdens de verhoren van de enquêtecommissie Corona. Halsema vroeg aan het toenmalige kabinet al snel de aandacht voor de positie van jongeren en andere groepen die extra hard werden geraakt door de maatregelen. Zo had ze bezwaar tegen de avondklok, maar het kabinet zette het plan toch door. Halsema vond dat de grens was bereikt wat betreft het inperken van de vrijheid van mensen. Ze maakte zich zorgen over eenzaamheid en geestelijke problemen die daardoor konden ontstaan. En de directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, die vorig jaar onterecht ontslagen is, moet een schadevergoeding krijgen en het museum moet ook een rectificatie plaatsen. Dat heeft de rechtbank vandaag geoordeeld. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. Donker noemde de uitspraak van de rechter een enorme opluchting. De zaak kwam vorig jaar naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Nou, volgens de rechter zijn de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niet aan te tonen. En tot zover dan het nieuws, dan nu het weer. Het is een zonnige middag met temperaturen oplopend tot 25 graden in het oosten van de regio. Vanavond is het droog, zijn er brede opklaringen en vannacht zakt het kwik naar 14 graden. Morgen geregeld zon, ook af en toe enkele wolkenvelden, maar het blijft droog en de temperatuur die loopt op naar zo'n 24 graden. Tot zover het nieuws. Dan gaan we nu eens kijken hoe het gaat op de wegen. Ja, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Rijndijk 10 kilometer. En dat betekent de vertraging van 6 minuten. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en het knooppunt Benelux naar de A15 richting Europoort. Daar staat 4 kilometer file. 20 minuten vertraging vanwege een spoedreparatie. 2 rijstroken zijn dicht. De A15 Nijmegen richting Gorinchem. Tussen knooppunt Deil en de afrit Arkel. Is een 9 kilometer file. 7 minuten vertraging. Dan gaan we naar de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen het Kleinpolderplein en het knooppunt Terbrechtseplein, 4 kilometer en 5 minuten vertraging. En dan de andere kant op, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Prins Alexander en Moordrecht. Daar staat een file van 5 kilometer en je hebt 7 minuten vertraging. En dan blijven we nog even op de A20, want dan van Gouda in de richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel staat nu een file van 4 kilometer en dat geeft 6 minuten vertraging. En ja, de bekende file op de A20 die dicht is tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Everdingen vanwege wegwerkzaamheden. Tot zover het nieuws. Meer natuurlijk op Rijnmond.nl en in onze app.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
16: Schuifpui nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek. Paul en Paul.nl.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Oh, wat een goal! Goal?
18: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
21: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
22: Hé, het licht doet het niet.
23: Ik heb geen bereik.
24: Hebben we nog wel water?
25: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
26: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Dit is Radio Rijnmond.
27: De middag door. Ronald van Oudheusden.
1: Radio met een grote R.

1994 had Edwyn Collins een grote hit met A Girl Like You. De fijnproevers van de muziek kenden hem al uit zijn Schotse punkperiode. Want hij was voorman van een Schotse punkband. Had hij ook wel een hitje mee, lokaal al daar. Maar dit was eigenlijk zijn echte grote doorbraak als solo-artiest. En ja, had ook pech, want zo'n 20 jaar geleden kreeg Edwyn Collins twee hersenbloedingen met afasie en een gedeeltelijke verlamming tot gevolg. De artsen die hadden weinig hoop dat hij ooit nog op de planken zou staan, maar hij vocht zich terug. En sterker nog, twee jaar later had hij alweer een nieuw album gemaakt. En ook dit jaar heeft hij alweer een aantal keren opgetreden. Dus Edwyn Collins is onuitroeibaar, gelukkig maar. Inmiddels is hij 66 jaar en treedt hij nog steeds op. Lekker om deze plaat weer eens te horen, hè, die 94. Goedemiddag en welkom bij het tweede uurtje op deze maandag van Rijnmond de Middag Door. Straks na vieren gewoon lekker de afslag Rijnmond met Feza en Rijnjan hier in de studio, waar het aangenaam toeven is. Ook buiten is het eindelijk weer een beetje normaal qua temperatuur na de hitte van afgelopen week. Toch heb ik muziek bij me in de tas die jou misschien wat zweet gaat laten uitbreken, met straks de Stereophonics. Ik heb Snelle bij me, Coldplay, The Nits, Amy McDonald, Harry Styles. Kortom, ja, lekker. Laat ik niet te veel praten, want dan komen we aan meer muziek toe. En straks nog na de volgende serie plaatjes een tip voor vanavond, want North Sea Roundtown is gaande. En je kunt gratis ervoor iets heerlijke muziek oppikken in Rotterdam. Nu tijd voor, ja, bijna de zomerhit van dit jaar, denk ik toch? Zoo, Shakira. We komen er niet vanaf, want hier is die weer. Come on.

Coldplay, onmiskenbaar. Ook alweer 15 jaar geleden, Live in Technicolor No. 2... is de titel van dit kleine kunstwerkje. Daarvoor 1991, Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Lekker blijft dat toch, hè? En op zondag 12 juli ga ik hem live zien op Bospop in Weert... samen met een aantal andere artiesten. Ik zal jullie daarna gewacht doen van hoe het was... En ja, want hij heeft een ongelooflijk sixpack ontwikkeld. Maar is hij nog goed bij stem en kan hij nog een beetje rocken? We gaan het zien en jullie gaan het uit mijn mond horen tegen die tijd. En Shakira kwam ook nog voorbij. Vanavond, ja, want vorige week is North Sea Round Town begonnen. Zeg maar zo'n 2,5 week allerlei, meer dan 350 concerten in Rotterdam... als opmaat naar het North Sea Jazz Festival. Dat over 2 weken zal losbarsten in Rotterdam, ahoy. Ja, iedere avond kun je mooie jazzdingen doen en bekijken. En daar zitten heel veel gratis concertjes bij. Kijk op de website northsearoundtown.nl en toets de datum in dat jij tijd hebt om s'avonds iets moois te gaan doen. En laat je verrassen. Vanavond kun je, en het begint om 9 uur, in café Looyens en Loef. Dat zit op de Blaak nummer 31 in Rotterdam. Daar kun je gaan luisteren en gaan kijken naar een Rotterdamse jazz fusion band. Die grenzen oprekt tussen improvisatie, elektronica en groove. Ja, en dat klinkt allemaal heel energiek. En het is ritmisch heel scherp en avontuurlijk. Vol contrast. Ja, ik verzin het niet hoor, maar ik lees het op de website van North Sea Round Town. Maar ja, hedendaagse jazz dus vanavond van jonge vogels. En het heet het Hoss Project. Of het Hoss Project. Nou ja, goed. Gooi het in mijn pet, maar je kunt daar vanavond heen. Er is, even kijken als we naar de bezetting... het is een drummer, een saxofoon, een fluit, een toetsen en bas. Nou, dan heb je toch alles bij elkaar voor een lekker avondje. Vanavond vanaf 9 uur, het duurt tot ongeveer 10:30... en het is helemaal gratis. Blaak 31, Looyens en Loef, North Sea Round Town. En zo zal ik jullie de hele week af en toe een tipje geven... van dat geweldige meerdaagse spektakel. Nu de hoogste tijd om weer wat in de cd's... te doen. Ik heb voor jou meegenomen zometeen de Stereophonics met een heerlijke plaat van 25 jaar geleden, Have a Nice Day, uit het hart gegrepen.

0: Radio Rijnmond.
1: De middag door. Ronald van Oudheusden.
0: Radio met een grote R.

natuurlijk heel veel muziek uit de jaren 80, 90 en het heden. Maar ik kan je verklappen dat wij de komende tijd ook weer terug gaan schakelen naar de echte classic hits uit de jaren 70. Hoor. Die ga je vaker horen. En ja, dit is er zo eentje. En geweldige plaat blijft dat. Jive Talking 1975 van de Australische Bee Gees. En het was een beetje een soort ommekeer in hun carrière. Hè. Daarvoor maakten ze echt pop ballads. Vaak melancholisch. En dit was het begin van hun disco-periode. Want hierna volgde natuurlijk Saturday Night Fever 1977. En dit liedje, de Jive Talking. Jive Talking is trouwens, ja, dat je een beetje onzin of uit je nek lult, zeggen we hier in Rotterdam. En als je dat in de liefde doet, gaat het over niet eerlijk zijn in een relatie. Nou, dat is het thema van Jive Talking van de Bee Gees. Maar het ritme, dat schijnt ontstaan te zijn toen ze in een auto zaten met z'n drietjes en in Miami over een brug reden. En die gaf een bepaalde cadans door de banden. En zo ontstond het ritme van Jive Talking. Zo zie je maar. Hè? Ja, ik heb dat niet zelf verzonnen. Ik heb dat een beetje gelezen in het naslagwerk. Het grote naslagwerk van de moderne popmuziek. En dat zijn leuke wetenswaardigheidjes natuurlijk. Hè? Ja, lekker. De Bee Gees. Vind ik eigenlijk alles lekker van. Geweldenaren. Nu de hoogste tijd voor Camila Cabello en Ed Sheeran. Die hebben 4 jaar geleden een lekker plaatje gemaakt met de titel. En dat doet me dan weer aan de Flintstones denken. Bam, bam.

een grote hit van Harry Styles, The American Girls. En zijn opvolger is al uit, dus die ga je binnenkort horen hier op Radio Rijnmond. Jij kent de tune inmiddels. Ik ga afscheid nemen van je op deze maandag 29 juni. De biezen pakken, de tas pakken, uitpakken en weer inpakken voor morgen. 2 uur lang een lekkere muzikale jukebox tussen 2 en 4. Neem ik jou de middag mee door met energieke muziek. Eigenlijk een 2 uur durend, mag ik dat zeggen? Ik heb een zoekmoment. Nou ja, bij deze. Het is al gedaan. Je hoorde net ook nog de Nits met de JOS Days. Ik zou zeggen, tot morgen is een aantal bijzondere muzikanten en mensen jarig morgen. Dus die zal ik dan gaan feliciteren. Veel plezier zometeen bij Feza en Rijntjan natuurlijk, Afslag Rijnmond. En als je naar de Doelen gaat voor John Hyatt, heel veel plezier. Geniet ervan en laat me weten hoe het was op radio@rijnmond.nl.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow,
7: kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Het is nu 4:00. Dit is Radio Rijnmond. Met zometeen afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Jan-Roelof Visser.
11: Goedemiddag. Een droge vrachtwagen heeft veel schade toegebracht aan de Benelux-tunnel richting het zuiden. De vrachtwagen reed door na een hoogtemelding en daardoor zijn 3 matrixborden, 2 lichtbakken en een luidspreker kapot gegaan. De rechte tunnelbuis is dicht, maar die willen ze nog voor de avondspits weer vrijgeven. Of dat gaat lukken is nog niet duidelijk. De schade wordt op een later moment gerepareerd. Op de weg vanuit Den Haag naar Rotterdam is een file ontstaan en die vertraging loopt snel op. Meer daarover straks in de verkeersinformatie. Na het noodweer van afgelopen weekend hebben verzekeraars inmiddels al zeker 4000 schademeldingen ontvangen. De meeste gaan over schade door blikseminslag of hagel. Veel dakramen en auto's zijn namelijk beschadigd. En ook zijn er veel lekkages ontstaan. Zaterdagavond gold code oranje in het hele land vanwege zwaar onweer. Vooral in de regio's rond Utrecht en Amsterdam is veel schade gemeld. Oud-voetbaltrainer Bob Maaskant is overleden. Hij is 88 jaar geworden. Rotterdammer Maaskant was al langere tijd ziek. Hij voetbalde zelf bij Overmaas en bij DHZ op Varkenoord. Daarna ging Maaskant naar Amerika. Eenmaal terug in het land werd hij assistent van de bekende Rotterdamse trainer Bob Jansen. Toen Maaskant zijn diploma's had gehaald, werd hij trainer van onder meer SVV, NAC Breda, Go Ahead Eagles en Excelsior. Bob Maaskant is de vader van oud-voetballer en trainer Robert Maaskant. En burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Dat heeft ze vanmorgen gezegd tijdens de verhoren van de enquêtecommissie Corona. Halsema vroeg aan het toenmalige kabinet al snel aandacht voor de positie van jongeren en andere groepen die extra hard werden geraakt door de coronamaatregelen. Zo had ze bezwaar tegen de avondklok, maar het kabinet zette het plan toch door. Halsema vond dat de grens was bereikt als het gaat over het inperken van de vrijheid van mensen. Ze maakte zich zorgen over eenzaamheid en geestelijke problemen die daardoor konden ontstaan. En dan tot slot het weer. Het is een zonnige middag waarbij de temperatuur kan oplopen tot 25 graden in het oosten van de regio. Vanavond ook nog zonnig. Vannacht brede opklaring en blijft het droog. Temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. Maar het blijft droog en in de middag loopt het kwik op naar zo'n 24 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en natuurlijk op Rijnmond.nl.
12: Dan de files. De spits komt vroeg op gang vandaag. Het is al behoorlijk druk. De langste files en bijzonderheden die heb ik voor je op een rijtje gezet. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Prins Klausplein en de Benelux-tunnel 19 kilometer. Een vertraging van ruim een half uur. Dat komt door een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn daar dicht. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Maasdijk-Oost en Ketelplein 7 kilometer. Een vertraging van ruim 20 minuten. En de A27 Breda richting Utrecht en Utrecht richting Breda. Beide kanten op tussen Gorkum en Everdingen zijn er wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht.
10: Afslag Rijnmond, we gaan beginnen. En ook de komende uren is het gewoon weer WK Mania op Radio Rijnmond. En steeds als je dus dat scheidsrechtersfluitje hoort, dan geven we weer zo'n gevulde snackpan weg. Ja. En dan kom je voor een aanmerking door simpelweg het volgende woord naar ons te appen.
12: Goal,
10: dat is alles. En zorg dat je je telefoon bij de hand houdt, want dat fluitje, dat klinkt zo meteen wel weer.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
13: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
14: Vergeet je niet in te smeren.
13: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
18: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
20: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
1: En Feza Albayrak. Radio met een grote R. Yeah.

0: Lekker zomers geluid. Uit de jaren 90. Aan het begin van Afslag Rijnmond. Goedemiddag. Het is 4:09. En dat betekent hoog tijd voor Afslag Rijnmond. Dat is de afslag die je neemt als de werkdag erop zit. Als je denkt, nu is het tijd om even aan mezelf te denken. Om mezelf een beetje te verwennen met de beste muziek die er maar te vinden is. Ja, Ronald heeft natuurlijk ook al heel erg zijn best gedaan. Hè, met de, wat een goede muziek, hè. Even zwaaien nog naar Ronald. Daar gaat hij, daar gaat hij.
1: Ja, ja, ja.
0: Ronald is klaar, die mag lekker naar huis. Maar wij gaan de komende uur hier nog veel meer verwennen met hele goede muziek. Hele goede nieuwe plaat zo meteen. Geen gestripte plaat, zeg ik alvast. Stripjockey is weer een dagje vrij in verband met die WK-actie. We gaan het natuurlijk hebben over de wedstrijd van vannacht, hè, mag ik wel zeggen.
1: Ja.
0: Wat een wedstrijd gaat dat worden. Greta Albayrak, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
1: Ja, ik ben ook wel heel benieuwd hoor. Ik denk wel dat het een hele lastige wedstrijd gaat worden. Dus hopelijk ook een spannende wedstrijd.
0: Het wordt een hele lastige wedstrijd voor allebei.
1: Voor allebei.
0: Ja. Nou. Ik denk dan ook dat het penalties gaan worden. Maar
1: ik ook. We gaan het horen. We spreken er straks wel.
0: Ja, maar goed, ik vraag je altijd even op maandagmiddag van hoe was je weekend? Maar dat hoef ik nu eigenlijk niet te vragen.
1: Nee, want daar was je bij.
0: We waren allebei op de Brouwersdam dit weekend.
1: Fantastisch.
0: Ja, Concert at Sea, het is nog een heel bijzonder evenement.
1: Echt waar. Het is echt heel tof om daar te zijn. Het was heel tof om daar te zijn en om dat een keer meegemaakt te hebben. Ik vind het jammer dat ik Bluff heb moeten missen.
0: Uiteindelijk. Je moet die verder weg. Ja, dat was wel jammer.
1: Maar ik heb de livestream gevolgd en dat was ook prima te doen. Het zag er gewoon zo gaaf uit. Ik had dus wel de avond eerder ervoor meegemaakt. Dus vrijdagavond met Suzanne en Freek.
0: Ja.
1: En dan krijg je al een beetje de sfeer mee. Dus je weet een beetje hoe het voelt om daar te staan met al die mensen.
0: Ja, en je hebt nog een beetje Bluff gezien bij Counting Crows op het podium.
1: Ja, dus ik heb ze wel gezien. Nee, het was superleuk. Echt, zeker een aanrader. Zeker een keer gedaan.
0: Ik stond redelijk vooraan bij Bluff met mijn
1: dochter.
0: En ja, het was fantastisch. En dan, op dat moment besef je ook echt hoe groot die band is. Hè.
1: Ja.
0: Kijk je achterom. Dan zie je 45.000 man en iedereen die kent die nummers. Iedereen swingt mee. Het is altijd, zeker op die plekken. Het is hun eigen Zeeland natuurlijk. En dan al die bekende hits. En, ik was tegen 12 wel benieuwd met welk nummer zullen ze nou uiteindelijk Concert at Sea afsluiten. Nou, en dat werd dus uiteindelijk deze.

0: uit 1986, It's a Kind of Magic. En daarvoor hoorde je het nummer waarmee Bluff afgelopen zaterdag Concert at Sea afsloot op de Brouwersdam. Open je ogen. Trouwens, hier werd meegezongen door Ilse de Lange, die zelf ook optrad op Concert at Sea. En dat ook weer galoos deed.
1: Fantastisch optreden.
0: Met heel veel bliksemschichten op de achtergrond, kan ik me herinneren.
1: Ja, het was heel spannend.
0: Wat een lichtshow was dat. Maar het liep gelukkig goed af daar op de Brouwersdam. Goed, het is 5:10. Tijd voor...
1: nieuwe muziek.
0: En vandaag is dat nieuwe muziek van Benson Boone. Die is vorige week 24 geworden. Komt uit Monroe in de Amerikaanse staat Washington. Eerst was hij eigenlijk vooral sportman. Wist je dat?
1: Nee.
0: Hij was schoonspringer.
1: Echt waar?
0: Schoonspringer, ja. Verzin je niet. Maar goed, daarna kwamen American Idol en TikTok. En uiteindelijk een contract bij een platenmaatschappij. De afgelopen jaren hebben we hem goed leren kennen met grote hits als In the Stars, Beautiful Things. En vorig jaar nog Sorry, I'm Here for Someone Else, weet je nog. En Mystical Magical. En zijn nieuwe single is nu uit, die heet The Time of My Life. Heeft niks te maken met de klassieker uit Dirty Dancing, helemaal niks. Het is echt een nieuw Benson Boone nummer. Maar wel met een vertrouwd recept. Klein beginnen, dan langzaam opbouwen. En uiteindelijk, ja, soms bijna een soort musical finale zou je kunnen zeggen. De videoclip is ook fantastisch. Die speelt zich af in het theater met Benson Boone als acteur op het podium. Naast influencer Alex Earl, ken je die? Alex Earl? Dat is zo'n TikTok-beroemdheid. Ik had er ook nog nooit van gehoord hoor. Maar die heeft echt miljoenen en miljoenen volgers. Het is in ieder geval een fraaie clip die eindigt met een fraaie kus natuurlijk. The Time of My Life. Dit is Benson Boone.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: En say goodbye zometeen. De hoofdpunten van het nieuws. Weerbericht. En natuurlijk ook de files van Veza.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
2: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
7: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
0: Het is 4:30, dit is Radio Rijnmond. En het is nu al ongelooflijk druk op de snelweg.
8: Zeker, meer dan 30 meldingen in Zuid-Holland. De langste files zijn bijzonderheden. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hofvliet en de Benelux-tunnel 25 kilometer. Een uur vertraging, dat komt door spoedreparatie. Twee rijstroken zijn er dicht. Dan de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en afrit Arkel 9 kilometer. Ongeveer een half uur vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen afrit Westerlee

0: en Ketelplein 10 kilometer. Een half uur vertraging, maar tussen Delfshaven en Terbrechtseplein 6 kilometer. Ook daar nog een vertraging van een half uur. Dan de A27 nog Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Everdingen zijn er wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht en dan staat het vast tussen Nieuwendijk en Gorkum. 4 kilometer, een vertraging van ruim 20 minuten.
1: Dit zijn dan nog alleen maar de grootste vertragingen. In totaal al meer dan 32 meldingen alleen al in de provincie Zuid-Holland. Ja, iedereen wil natuurlijk op tijd thuis zijn voor die wedstrijd. Hè? Maar mensen die beginnen pas om 3 uur 's nachts. Dus rustig aan. Het is ook vanavond nog zonnig. Vannacht brede opklaringen, droog. Temperatuur zakt naar 14 graden. En morgen hebben we geregeld zon afgewisseld met wat wolkenvelden. Droog en 's middags wordt het zo'n 23 graden. Dan de hoofdpunt van het nieuws, Jan Roelof.
2: Ja, feesten zei het al, de file op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. Die heeft veel schade toegebracht aan de Benelux-tunnel. De vrachtwagen reed door naar een hoogtemelding en daardoor zijn er 3 matrixborden, 2 lichtbakken en een luidspreker kapot gegaan. De rechter tunnelbuis is dicht en Rijkswaterstaat probeert de buis zo snel mogelijk weer te openen. Oud-voetbaltrainer Bob Maaskant is overleden. Hij is 88 jaar geworden. Hij was al langere tijd ziek. We kennen hem natuurlijk allemaal als trainer van onder andere Excelsior en Go Ahead Eagles en SVV. En Bob Maaskant is de vader van oud-voetballer en trainer Robert Maaskant. In de Duitse stad Stade is bij een schietpartij zijn 5 mensen om het leven gekomen. Gebeurde bij een jongereninrichting. De slachtoffers zijn allemaal volwassenen. De politie heeft inmiddels 2 mensen aangehouden, onder wie de vermoedelijke schutter. En na het noodweer van het afgelopen weekend hebben verzekeraars al heel wat schadeclaims binnengekregen. Het zijn er maar liefst 4000. En de meeste gaan over schade door de blikseminslag of door hagel. Veel dakramen en auto's zijn daardoor beschadigd. En ook zijn er heel veel lekkages ontstaan.
1: Dankjewel, Jan Roelof. En dan, is dat hem? Dat is hem.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Afslag Rijnmond.
1: Je weet wat je te doen staat voor die snackpan.
3: Radio met een grote R.

0: skating on a sunny day. Dit is Radio Rijnmond, het is 4:07. Hoe is het nog mogelijk? Heb je nu alweer een winnaar uit Rotterdam-Zuid gevonden?
1: Nee, maar het ging echt. Ik denk dat ik gewoon mensen uit Zuid-Afrika en zij mij.
0: Caroline, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dit is Caroline Verkamman uit Rotterdam-Zuid, heb ik me laten vertellen.
2: Dat klopt.
0: Ja. Hoe is het in Rotterdam-Zuid?
2: Ja, prima.
0: Dat dacht ik al.
1: Ja, het is daar gezellig, hè?
2: Zeker weten.
1: Kijk.
0: Hoe is het met je, Caroline? Ben je een beetje in spanning voor de wedstrijd van vannacht?
2: Ja, zeker. Ik ga mijn wekker zetten vanavond.
0: Jij gaat echt je wekker zetten.
1: Kijk, zie je? Wij gaan kijken.
0: Ja. Want moet je morgen niet werken dan?
2: Jawel. Maar je moet gewoon wat iets voor over hebben.
1: Toch? Ja, want Rijn-Jan wil niet kijken. Wil niet opstaan namelijk.
0: Vind ik saai.
1: Ja, vind ik ook.
0: Karel, ja hoor. 2 uit Rotterdam-Zuid tegen mij.
1: Ja, precies.
0: Maar wat voor werk doe je dan, Caroline?
2: Ik werk bij de dagbesteding bij Antes.
0: Ja.
2: En we werken voor React.
0: Ja. En hoe laat begint morgenochtend de dagbesteding?
2: Om 8:00.
0: Ja, dus dan ben jij gewoon weer op je werk.
2: Tuurlijk.
1: Ja, daarom. Dat doet ze
2: geen
1: gewoon.
2: Geen probleem.
0: Maar die wedstrijd begint om 3:00 vannacht. Die is om...
2: Ja.
0: Nou, wij denken met penalties na 5:00 klaar.
1: Ja, wat denk jij?
2: Nou, ik hoop dat we gewoon gelijk winnen.
0: Ja, dat kan wel weer. Maar ga je dan nog weer terug je nest in? Of denk je van nou...
2: Nee, tuurlijk niet. Gewoon eruit blijven en doorgaan.
0: Zo,
1: bikkel. Karin.
0: Nou, wat een bikkel. Jij bent wel echt fan hoor. Nou, dan heb je zeker die snackpan verdiend, hè?
1: Ja.
0: Want jij hebt natuurlijk een goal naar ons gehad. Wat is jouw voorspelling? Oh ja, ik moet nog even klappen, jongens, voor de snackpan. Ja. Ze staan hier allemaal klaar.
1: Ja, heel goed.
0: Wat denk je, wie gaat er winnen?
2: Ik ga voor Nederland.
0: Jij gaat voor Nederland.
1: Met hoeveel?
2: Ja. 2-1.
1: Oh,
0: we gaan het zien.
1: Ik een goeie.
0: Caroline, veel plezier. Hele prettige nacht. En veel succes. Ja.

Chef Special. Een van hun eerste successen was dat. Fly Like Me. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. En zometeen hebben we een hoog bezoek in de studio. Een king en een queen. Want het is bijna juli. Het zomercarnaval komt eraan. En je weet wat dat betekent. Ja. Straks meer erover. Na Rick Astley.

0: Rick Astley was dat in het onverwoestbare Never Gonna Give You Up. Het is 14 minuten voor 5. Je luistert naar Afslag Rijnmond op Radio Rijnmond. En we gaan spreken met Birgit Donker, de voormalige directeur van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, die vorig jaar werd geschorst en kort daarna zelfs werd ontslagen omdat er zo'n onveilige werksfeer zou zijn in dat fotomuseum. Nou, daarover heeft de rechter zich inmiddels uitgelaten en de uitspraak is vandaag dat het allemaal onterecht was, dat Birgit Donker niets te verwijten valt. En daarom denk ik dat we een opgeluchte Birgit Donker aan de telefoon hebben. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja. Ja, zeker. Enorm opgelucht, kan ik wel zeggen. Ja. Dus dat nu alles wat mij werd verweten van tafel is geveegd door de rechter, dat is echt heel erg fijn.
0: Hoe is het afgelopen jaar voor jou geweest?
1: Nou, het was een hele zware periode. Want het was ook nog eens 3 maanden voordat we de opening zouden hebben in een prachtig nieuw gebouw op Katendrecht. En toen opeens werd ik onterecht beschuldigd en geschorst en ontslagen. Dus dat was echt een zware periode die ik heb doorgemaakt. Maar gelukkig heb ik ook heel veel steun gekregen. Ook van mensen uit de museumwereld, maar ook van mensen uit het museum en van elders. Dus dat was wel ontzettend fijn.
0: Ja, en dacht je meteen, ik ga dit allemaal aanvechten, want hier is iets helemaal niet in de haak?
1: Nou, ik dacht wel meteen, dit klopt niet wat hier gebeurt. En ik word niet gehoord. En dus dat, dat het dan vervolgens een jaar duurt, dat weet je niet als je eraan begint. Maar ja, ik ben gewoon nu ontzettend blij dat de rechter ook zegt, dit klopt niet.
0: Ja, €400.000 aan schadevergoeding en ook een rectificatie. Wat is het belangrijkste voor je?
1: De rectificatie.
0: Ja, echt?
1: Want ja, zeker. Het feit dat ze echt nu moeten erkennen dat het alles wat er verweten is niet klopt, dat is voor mij zo belangrijk. Ja, zeker. Ja. En ook een erkenning van de rechter, dat ik op een goede manier het museum de afgelopen 7 jaar door een zware periode heb geleid. En dat het er nu goed voor staat met dat mooie nieuwe gebouw. Ja, dat is gewoon heel belangrijk voor mij. Ja.
2: Maar is daar ook meteen je naam meegezuiverd? Volledig?
1: Ja, ik hoop het wel. Ik hoop dat... Kijk, die rechter is zo ondubbelzinnig in haar uitspraak. En alle media die er eerder over bericht hebben, die krijgen nu ook die rectificatie. Ja. Dus ik hoop dat iedereen denkt van, nou ja, dat klopt, wat ze vanaf het begin heeft gezegd. Ja. En ik heb steeds gezegd, het is niet waar, het klopt niet.
0: Het Fotomuseum heeft ook al laten weten, wij leggen ons bij deze uitspraak neer. Heb je nog contact gehad met het Fotomuseum?
1: Nee, helemaal niets. Ik heb nog niks van ze gehoord.
0: Nee, nog niks gehoord. Nee, dat moet allemaal nog via de officiële weg komen dan.
1: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Ja, je had het net al even over de opening van het nieuwe Fotomuseum op Katendrecht. Ja. Waar je natuurlijk lang aan hebt gewerkt, alle voorbereidingen hebt meegemaakt.
1: Ja.
0: Heb je nou ook het gevoel dat jou iets is afgepakt?
1: Nou, niet bij die opening kunnen zijn. Net als trouwens ook het hoofdcommunicatie dat een half uur naar mij werd weggestuurd. Dat was voor ons allebei heel zwaar. Want we hadden daar gewoon met het team heel hard aan gewerkt. En daar ook iets prachtigs van gemaakt met z'n allen. En dat ik daar toen het in februari openen niet bij kon zijn, dat vond ik echt wel ontzettend jammer. Aan de andere kant, het gebouw staat er. Hè?
0: Ja.
1: En het staat er de komende tijd. En het is heel tastbaar. Dus ik ben ook al een paar keer daar geweest.
0: Okay.
1: Dus,
0: daar was ik al benieuwd naar. Maar ga je dan gewoon wel kijken?
1: Ja. Zeker. Ja. En zeker. En ook gewoon gezien wat we met z'n allen al die jaren waar we aan gewerkt hebben. Ja. Met oud-collega's gesproken in het museum. Dus dat museum, dat staat gewoon.
0: Nou, goed om te horen. En dan ben ik nog één ding benieuwd. Dat is, wat gaat Birgit Donker nu doen?
1: Eerst alle mails en appjes beantwoorden die ik vandaag heb gekregen en even vieren. Maar ook, kijk, ik hou ontzettend van kunst en cultuur. En daar ga ik me weer op richten op wat ik in die sector kan betekenen.
0: Nou, we gaan het zien. Hou ons op de hoogte en gefeliciteerd.
1: Dank jullie wel.

0: I'm Just a Girl uit 1996. No Doubt was dat op Radio Rijnmond. En hou die scheidsrechters fluit in de gaten. Want als dat fluitje weer gaat, dan gaat er gewoon weer een snackpan uit. In aanloop natuurlijk naar Nederland, Marokko.
1: Maar blijf sowieso luisteren. Ja. Want je zei al hoog bezoek. Dat hebben we heel eventjes moeten uitstellen. Maar ze zijn er. Oh, het wordt heel spannend. Ze zien er prachtig uit
0: ook. Ze zijn in kleding gekomen.
1: Supermooi.
0: Ik weet niet eens of dat door de deur past, dat grote ding. Maar goed, gaan we het opnemen.
1: Gaan we proberen.
0: In vol ornaat zometeen de king en queen van een zomercarnaval. We gaan het natuurlijk hebben over Nederland-Marokko met Ali Boussabon.
1: Ja.
0: En we gaan het ook nog hebben over het Nederlandse hulpteam dat momenteel in Venezuela is. Dat en nog veel meer in Afslag Rijnmond nu.

0: Muziek van Avicii en de stem van Aura May. Dat was Addicted to You. Zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: We zijn door! Maar oranje kijken zonder lekkere hapjes, dat is nog steeds buitenspel. Daarom is het vandaag WK Mania bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan direct goal via de Rijnmond-app. En misschien zit jij straks te genieten van heerlijke hapjes tijdens de volgende Oranje-wedstrijd. Oranje kijken? Dat doe je pas echt lekker met de boordevolle Rijnmond snackpan.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
7: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
8: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
7: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
8: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
10: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Het is nu 5 uur. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Het nieuws wordt gelezen door Jan-Roelof Visser.
14: Goedemiddag. De rechte tunnelbuis van de Benelux-tunnel is na een eerdere aanrijding weer open voor het verkeer. Een te hoge vrachtwagen maakte vanmiddag veel schade toen hij doorreed na een hoogtemelding. Daardoor zijn er 3 matrixborden, 2 lichtbakken en een luidspreker kapot gegaan. De schade aan de tunnelbuis wordt op een later moment gerepareerd. Een deel van de Olympische Winterspelen van 2030 worden gehouden in het Friese Heerenveen. Tialf is de locatie voor het schaatsen geworden. Dat is zojuist bekendgemaakt. Het IOC was al akkoord, maar nu heeft ook de Franse organisatie ermee ingestemd. Na 102 jaar worden er dan weer Olympische wedstrijden in ons land gehouden. In 1928 waren de Olympische Zomerspelen in Amsterdam. Oud-voetbaltrainer Bob Maaskant is overleden. Hij is 88 jaar geworden. Rotterdammer Maaskant was al langere tijd ziek. Hij voetbalde zelf bij Overmaas en bij DHZ op Varkenoord. Daarna ging Maaskant naar Amerika. Eenmaal terug in het land werd hij assistent van de bekende Rotterdamse trainer Bob Jansen. Toen Maaskant zijn diploma's had gehaald, werd hij trainer van onder meer SVV, NAC Breda, Go Ahead Eagles en Excelsior. Bob Maaskant is de vader van oud-voetballer en trainer Robert Maaskant. En in de Noord-Duitse stad Stade zijn bij een schietpartij 5 mensen om het leven gekomen. Het gebeurde bij een jeugdinrichting. De politie heeft 2 mensen aangehouden, onder wie de vermoedelijke schutter. En dan tot slot het weerbericht. Temperatuur ligt nu rond de 25 graden en het is zonnig. Vanavond blijft het zonnetje. Vannacht wordt het droog en zijn er opklaringen. Temperatuur zakt dan naar 14 graden. Morgen is het een afwisseling van wolken en zon. Maar het blijft droog en de temperatuur loopt in de middag weer op naar 24 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en natuurlijk op Rijnmond.nl.
15: Een drukke avondspits en de langste files en bijzonderheden krijg je van mij. Allereerst de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en Ketelplein 13 kilometer. Een vertraging van 3 kwartier. Dat komt door een spoedreparatie nadat er een te hoog voertuig is doorgereden. De weg is daar wel weer vrij. Dus hopelijk wordt de vertraging ook minder. Maar ik ga snel verder.
0: Ja, ga door.
15: A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Harmelen. 17 kilometer en een half uur. Ja, wat doe je nou?
0: Ja, nee, dat doe ik niet.
15: Dat is waar. Dat is de scheidsrechter. Ja. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen afrit Westerlee en Ketelplein 11 kilometer. Een kwartier vertraging. Dat komt dus door de spoedreparatie in de Benelux-tunnel op de A4. En dan nog de A20. Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam. Nee, A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Gouwe en Terbrechtseplein. 12 kilometer, een half uur. Nou, ik weet gewoon niet meer hoe ik het moet doen. En nog een laatste file op de A27 Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Everdingen. Er zijn wegwerkzaamheden, de weg is daar dicht. En daarom staat het vast tussen Nieuwendijk en Gorkum. 5 kilometer, een half uur vertraging.
0: Je moet zeggen, ik krijg ook meteen honger als ik dat fluitje hoor.
15: Ja, je moet aan de snack van denken.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
21: Hé, het licht doet het niet.
22: Ik heb geen bereik.
23: Hebben we nog wel water?
24: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
20: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
25: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
26: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
2: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: The Outfields, Britse band met één grote hit in de jaren 80. Dat was wel een hele goeie. Deze Your Love om 5:08. Goedemiddag. Je luistert naar Afslag Rijnmond op Radio Rijnmond. Iedere werkdag zijn we er tussen 4 en 7 om jou extra te verwennen als je de lange werkdag er weer op zit. En maar niet net dat fluitje weer horen, hè? Dat grijze fluitje. Gonnie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Gonnie van Helten uit Spijkenis, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt.
0: Hoe is het?
1: Ja, helemaal goed. Net terug van boodschap. Ik dacht, nou, ik ga het nog even proberen. En het lukt zo.
0: Ja, het lukte meteen.
2: Goed, hè?
0: Ja, ze zie je gewoon blijven proberen, hè? Want die snackpap gaat maar door.
1: Nou, ik zal je vertellen dat vandaag was de eerste keer was dat ik vanmorgen een paar keer geprobeerd heb en nu. Dus,
0: hartstikke
1: leuk.
0: Hij is binnen, hoor. Hij is binnen.
1: Helemaal leuk.
0: Ja, ga je kijken vannacht?
1: Mijn man gaat zeker kijken. Of ik ga kijken, dat weet ik eigenlijk nog niet. Misschien
2: niet?
1: Een stukje. Hoezo niet, ja.
0: Ja.
1: Ik ben niet zo voetbal. Ja, ik vind het zelf toch wel heel leuk. Ja. Maar mijn man gaat zeker kijken. Daar had ik al heel tijd.
0: Gewoon niet.
1: Maar
0: het gaat
1: misschien schrijf ik het aan, ik weet het nog niet.
2: Ja, precies. Maar het gaat ook niet of je kijkt of niet, hè? Of het gaat er gewoon vooral om. Ik vroeg me af, ga je de wekker zetten of wil je er echt voor opstaan?
1: Ja, we gaan wel de wekker zetten. Ja,
2: echt?
1: Zeker.
2: Oh, wat goed.
1: Ja. Maar of er is ervoor nog een wedstrijd die ook ziet. Maar we gaan zeker de wekker zetten.
0: Maar die arme man van jou, die hoeft toch niet in zijn eentje die hele snackpan leeg te eten?
1: Nee.
0: Daar
1: nee,
0: we
1: nodigen
0: gewoon
1: iedereen uit.
0: Helemaal goed. Nou, wens je man in ieder geval een prettige wedstrijd. En wie weet zegt hij toch, Gonnie, wakker worden. Het is zo spannend.
1: Ja,
0: zo spannend.
1: Ja. Nou, ik denk dat ik gewoon wakker word, hoor. Dat
0: ja,
1: zeker.
0: Dat denk ik ook.
2: Denk
1: maar ja, met z'n tweeën krijgen we die snap van denk ook niet op.
0: Nee, dat denk ik ook niet, ja.
2: Je noemt gewoon de buren uit.
0: Precies.
1: Ja, joh. Komt vast goed.
0: Hey, fijne wedstrijd en leuk dat je hebt meegedaan.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi.
1: Dankjewel, jullie ook.
0: Nederland, okay, Marokko doei. Is vanavond, nee vannacht om 3:00. En iedereen die twijfelt, zal ik gaan kijken. Maar de meesten gaan toch wel kijken, hoor. We gaan zo meteen natuurlijk ook hebben over deze wedstrijd met Ali Boussabon. We gaan het hebben over het Nederlandse reddingsteam in Venezuela. En zo meteen de king en queen van het zomercarnaval.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Dit is

0: Het verhaal van Iris, gezongen door de Goo Goo Dolls. En daarvoor hoorde je Emma Heesters en Rolf Sanchez. Contigo op Radio Rijnmond in Afslag Rijnmond. Ja, we hebben hoog bezoek vandaag in de studio. Ik zei het net al even, want de king en queen van het zomercarnaval 2026 zijn hier aangeschoven in de studio. Gisteravond was de verkiezing. Super spannend altijd, want wie gaat het worden? Het is een gewilde baan voor de komende tijd. En de winnaars zijn Mirena Richardson en Sharon Tremers. Die zijn nu allebei hier. Welkom allebei.
1: Yay.
0: En gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Hoe is het met jullie?
2: Super, heel leuk.
0: Vertel, hoe ging dat gisteravond?
2: Eerste ronde, spanning.
0: Dicht bij de microfoon graag.
2: Eerste ronde, spanning. Ja. Krijgt je vraag.
0: Mm-hmm.
2: Tweede ronde, spanning. Je vraag is voorbij. En dan is het eigenlijk genieten. Want dan weet je dat je carnavalsronde komt. Voor mij was dat gewoon mijn moment om te laten zien wie ik ben, wat ik leuk vind, waar ik voor sta. En voor mij was dat het thema Goddess of Light. Omdat ik geloof dat iedereen een licht in zich heeft.
0: Mm-hmm.
2: En die wil ik graag doorgeven.
0: Ja, we horen allemaal geritsel in de studio. Dus
2: ja, dat is supermooi.
0: Een prachtige outfit van jou. Vertel even hoe je eruit ziet.
2: Nou, ik ben de Goddess of Light, zoals jullie kunnen zien. Ik representeer de zon en het licht. Omdat ik geloof dat we die licht moeten blijven doorgeven.
0: Ja, hou hem lekker op je hoofd, dat ding. En kruip dicht bij de microfoon. Kunnen we je allemaal goed horen?
2: Ja, top.
3: Vertel, hoe heb je hem ontworpen? Want je hebt hem zelf ontworpen, toch?
2: Nee, dat is door Andy Kroes gegaan. En ik heb het hem heel moeilijk gemaakt. Want ik wou geen traditionele kostuum. Ik wou iets anders wat echt dicht bij mij past. Mezelf, niet gemaakt door iemand anders of een ontwerp. Maar echt wat ik wou. En daar was mijn restrictie was vooral geel, licht, zon. En het moet echt sparkelijk. Zij, zodra ik aankom, moeten ze me zien. Nou,
0: dat is gelukt.
3: Ja, dat is zeker gelukt. Zo mooi.
0: Ja, en Sharon, jij?
1: Het was een hele intense dag. Een hele leuke dag. Ik had als concept dat ik een persoonlijk verhaal vertel. Dus ik was super zenuwachtig om dat met de ruimte te delen. Ik heb het verhaal verteld van hoe ik uit de kast ben gekomen. En hoe ik hier nu sta als sterke persoon. Ongeacht het vallen en opstaan van alles wat ik heb meegemaakt. En de vlammen op mijn outfit staan ook voor de brandende liefde die ik heb gevonden toen ik mezelf weer heb teruggevonden.
0: En hoe zwaar is die kroon op je hoofd?
1: Die is heel zwaar. Hij is echt my heaviest the head that wears the crown. Maar mijn hoofd moet nog even trainen hiervoor, hoor.
3: Ja, Hoeveel weegt hij?
1: Dat weet ik niet. Ik gok zo'n 5 kilo, 5, 6 kilo. Hij is echt heel zwaar. Maar ja, ik heb het ook wel verdiend naar dit hele traject. Dus ik ben er heel blij mee.
0: Ja, je moet er wel een maand mee rondlopen. Ah.
1: Dat komt helemaal goed.
3: Ja, want de
1: oefeningen doen en dan kan mijn nek het ook weer aan.
3: Ja, de hele straatparade moeten jullie dit dus gewoon volhouden.
1: Klopt, inderdaad.
3: Gaat dat lukken? Of heb je zoiets van, we trainen er nog een maandje voor? Of hoe gaat dat eruit zien?
1: Ik ga voor mezelf nog wel een paar keer in de sportschool echt gewoon hardlopen. Sowieso voor mijn conditie op bijl brengen. En wanneer ik natuurlijk mijn vleugels op heb, is dat extra gewicht wat ik mee ga dragen.
3: Oh ja.
1: En ik denk dat het dan sowieso wel goed moet komen.
0: Mirena, wat staat jullie te wachten de komende weken?
2: Ik denk vooral heel veel gesprekken, interviews, foto's, leuke momenten. Maar vooral het cultuur doorgeven. Dat anderen naar je op kunnen kijken van, oh, dat wil ik ook. En anderen inspireren om het ook te kunnen doen. Ja.
0: Maar heb je hiervan gedroomd?
2: Ja, als klein meisje. Ja, het verhaal is heel grappig. Als klein meisje in 2002 won ik de zomercarnaval, kindercarnaval.
0: Mm-hmm.
2: En daar ben ik dus queen geworden. 2018 wou ik meedoen met de volwassenen. Maar toen werd ik helaas geweigerd, want ik was moeder. Destijds was de regel.
0: Nou.
2: Als je moeder bent, mag je niet meedoen.
0: Nou ja.
2: Maar goed, ik ben geen opgever.
0: Ja, je bent nog steeds moeder.
2: Ja, en vorig jaar, 28 juni 2025, had ik de misverkiezing Mama Cultural gewonnen. En daar werd ik uitgenodigd bij een songfestival. En daar zag ik een kandidaat, Wisheli. En ik zag haar met Queen Wisheli aan. En ik denk, wacht even, zij is moeder. Hoezo doet zij mee?
3: Het kan.
2: Toen ben ik gaan googlen. Ik heb stoute schoenen aangedaan. En toen zag ik dat dat jaar de regel was veranderd. En toen dacht ik, nou weet je, ja, 34. Ja. Moet ik dat nog wel doen? Toen dacht ik, nee, ik ga dit gewoon doen. Dit is mijn droom. Ik ga me gewoon inschrijven. Ja, en zodoende. Ja. Ja.
3: Wat tof.
2: Ja, dus ik ben super trots op mezelf.
3: Ja.
2: Dat ik gewoon ondanks alles toch nog ben doorgegaan. En dat laat zien. Ja. Dat je je dromen eigenlijk nooit moet opgeven.
3: Ja.
2: Het was gewoon niet de juiste timing.
0: Heel goed. Heel goed. En Sharon, wat is jouw verhaal?
1: Voor mij was het ook echt een droom. Een droom die is weggegaan en weer teruggekomen. Ik was vroeger als kleine jongetje altijd bij mijn oma thuis. Gingen we kleding maken voor carnaval. Had ze een kindergroep en tot mijn 13e heb ik meegelopen. Daarna is ze komen te overlijden. En toen heb ik eigenlijk een afstand gedaan met carnaval. Ja. Plus in die tijd kon ik natuurlijk nog niet meedoen. Want toen heette de Royal Queen Alexie. Ja. En de laatste 5 jaar kan er eindelijk een king komen.
0: Ja.
1: En 2 jaar geleden heb ik een traumatische ervaring meegemaakt. Ik ben in elkaar geslagen door mijn ex.
3: Oh.
1: En in die periode ben ik in therapie gegaan en toen miste ik dat stukje cultuur, die liefde om te creëren. En die heb ik door deze traject weer hervonden. Dus ik hoop ook dat mijn oma trots is dat ik dit heb gedaan.
3: Oh,
1: en dat
3: zeker?
1: Ik eindelijk koning carnaval kan zijn.
0: Ja.
3: Ja, mooi.
0: Wat een mooie verhalen, jongens.
3: Ja.
0: En wat goed. En wat staat jullie nog een mooie maand te wachten.
3: Echt?
0: We gaan jullie met heel veel belangstelling volgen. En supergoed dat jullie er allebei in de studio waren. In vol ornaat. Yes. En tegen de tijd dat het zomercarnaval echt is, dan gaan we jullie nog een keertje bellen in de uitzending.
3: Ja,
1: gezellig.
3: Zeker. Gezellig. Ja. Zeker.
0: Hele mooie tijd. Dank jullie wel.
1: Dank jullie wel. Dank jullie tijd.

Aggressive was dat op Radio Rijnmond. En How Would You Feel? Het is bijna 5:30. Straks na 5:30 dan gaan we spreken over Nederland-Marokko met Ali Boussabon. En we gaan bellen met Venezuela, waar ons eigen Rotterdams USA-team de afgelopen tijd hard heeft gewerkt om te helpen bij het zoeken naar slachtoffers van de aardbevingen daar. Nu Paul Simon en Late in the Evening.

0: Paul Simon. Met een stelletje lekkere blazers op het eind. En late in the evening zometeen Ed Aldus met het weerbericht. En natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest.
2: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
3: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdamse Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Megabike Kids aan het Oostplein in Rotterdam heeft het grootste assortiment kinderfietsen van Nederland.

0: duizenden kinderfietsen op voorraad. Scherp geprijsd en alle type kinderfietsen direct leverbaar. Meer info op megabike.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: 6:02. Dit is Radio Rijnmond. Met een hele drukke avondspits.
3: Zeker. Meer dan 30 meldingen in Zuid-Holland. En dan heel veel bijzonderheden. Bijvoorbeeld op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hofvliet en Ketelplein. 21 kilometer. Een uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. Er was een voertuig, het hoogvoertuig. Dat is doorgereden. Maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. Dan is er op de A13 Den Haag richting Rotterdam. En Rotterdam richting Den Haag. Tussen of bij Delft-Noord is de weg dicht. En daar is de politie bezig. En omrijden kan er over de A4. Verder nog de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Gouwe en Terbrechtseplein. 12 kilometer, een half uur vertraging. En nog wegwerkzaamheden bij tussenknooppunt Gorkum en Everdingen. In beide richtingen.
2: En dat zijn dan alleen nog maar de belangrijkste. Hou rekening met een gewoon hele drukke avondspits. Rustig aan allemaal in de file. Gaan wij eens even luisteren hoe het is met Ed Alders. Ed, goedemiddag.
4: Ja, een hele goede middag, Rijntjan.
2: Ben je een beetje afgekoeld inmiddels?
4: Ja, joh, maar ja, kijk, als hoe je huis is behangen met airco's, dan heb je het ook. Ja.
3: Kijk, dat hoeft het niet.
4: Ja, wel 12 zonnepanelen, hè, jongens. Dus ja, het is wel weer...
3: Ja, allemaal verantwoord.
4: Het mag. Ja. Ja, dan mag het.
2: Oké.
4: Maar ja, vandaag is er een eind gekomen aan de hittegolf. We hadden een hittegolf in onze regio van 12 dagen. De warmste dag was natuurlijk afgelopen vrijdag met 36,6 graden. Maar door die hoge luchtvochtigheid trouwens voelde het aan alsof het 45 graden was. En het was ook de langste hittegolf die we ooit hebben gehad. In onze regio. Voor de maand juni dan. Hè? Uh-huh. Sinds begin van de waarnemingen. In 1956. Nou, vanavond is het mooi weer, Rijntjan. Gewoon hartstikke lekker weer om nog buiten te zijn. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 14. En er staat maar weinig wind. En morgen overdag hebben we een mix van zon en wat wolkenvelden. Meer bewolking dan vandaag. Blijf ook overal droog morgen. Temperatuur net een graadje lager. 22 graden langs de kust. Nou, 24 graden in het oosten van de regio. En morgen staat er niet al te veel wind uit het westen. Dus een rustige dag.
2: Ja, rustige dag. En houden we dat zo deze week?
4: Ja, het ziet er best wel aardig uit. Het wordt even net een tikje wisselvalliger, maar niet heel erg veel. Woensdag bijvoorbeeld geregeld zon, kans op een bui. Op donderdag dan passeert er wel echt even een zwakke storing. Nou, dat uitzicht in een beetje regen. Maar op vrijdag dan weer droog met zonnige periode. En temperaturen die zakken dan naar 22 graden. En laat dat nou heel normaal zijn. Ja, voor begin juli, want we zitten dan alweer in juli.
2: Oh ja, zitten alweer in juli. Hartstikke goed, ja. Dankjewel Ed Alders en fijne avond. Gaan wij naar de hoofdpunten van het nieuws, Jan Roelof.
5: Een deel van de Olympische Spelen wordt van 2030 wordt gehouden in het Friese Heerenveen. Tialf is de locatie voor het schaatsen. Dat is zojuist bekendgemaakt. Het IOC was al akkoord, maar nu heeft ook de organisatie van Frankrijk daar toestemming over gegeven. Ja, de rechte tunnelbuis van de Benelux-tunnel is open. Nog wel moet er veel schade worden hersteld, want er is doorgereden na een hoogtemelding en zijn matrixbakken, lichtbakken en een luidspreker kapot gegaan. Maar die schade die wordt op een later moment gerepareerd. En dan oud-voetbaltrainer Bob Maaskant is overleden. Hij is 88 jaar geworden. Hij was al langere tijd ziek. En we kennen hem natuurlijk allemaal als trainer van SVV, NAC Breda, Go Ahead Eagles en Excelsior.
2: Dankjewel, Jan Roelof.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Afslag Rijnmond.
2: Nu met Terence Van Darby en Dance, Little Sister.
6: Radio met een grote R.

0: Dance Little Sister op Radio Rijnmond van Terrence Trent D'Arby. 6:10. We gaan contact zoeken met Venezuela. Het land waar de afgelopen donderdag die vreselijke aardbevingen waren, waarvan we weten dat er zoveel slachtoffers zijn gevallen. De teller staat op ruim 1400, maar waarschijnlijk zijn het er veel en veel meer. Gebouwen ingestort, we hebben allemaal de vreselijke beelden gezien. En er wordt druk gezocht naar vermiste mensen. En dat zijn er nog heel erg veel. Ook het Nederlandse reddingsteam USAR, de Urban Search and Rescue Team, is daar aanwezig. Heeft de afgelopen dagen meegeholpen met het zoeken naar overlevenden. En Arjen Littooi is nu aan de telefoon, de directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Daar ter plaatse in Venezuela. Arjen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja.
1: En landelijk commandant van het USAR-team.
0: Precies. En jullie zijn al enkele dagen bezig daar. Hoe gaat het daar?
1: Ja, het is even voor de helderheid. Ik geef de leiding vanuit Nederland. Er zijn twee commandanten daar ter plaatse. En op dit moment is de aardbeving 5 dagen geleden. Dat betekent dat de kans van dat we daar nog mensen lelijk onder de puin vandaan halen, dat eigenlijk met de minuut kleiner wordt. Dus tijd is onze grootste vijand. Maar dat is hard werken. Het is een puinhoop. Heel veel ingestorte hoge gebouwen. Het is er warm. Temperaturen van boven de 30 graden. En op straat is de lucht eigenlijk ook al bijna niet meer te harden van het aantal overleden mensen wat er is.
0: Ja, we hebben de vreselijke beelden allemaal gezien. Heeft het team ook echt concrete resultaten gehaald?
1: De afgelopen periode is er een aantal keren gezocht. Dat doen ze niet alleen met het Nederlandse team, doen ze ook met andere teams. En de afspraak is als er een team ergens gaat zoeken, ze soms ondersteuning krijgen. Dus het pilotsteam is een paar keer bij de ondersteuning van het team geweest. Het eigen team heeft zelf nog geen levende mensen onder het puin vandaan gehaald. Wel een aantal keren dat men lange tijd aan het graven is geweest. Dat kan ik het niet eigenlijk helemaal noemen, maar kijken hoe ze door het puin heen toch bij levende slachtoffers kunnen hebben die waarvan men nog wist van dat ze in leven waren. Mm-hmm. Maar dat is echt vreselijk zwaar werk. Een flatgebouw wat is ingestort, waar mensen onder 4-5 lagen beton liggen. En dan is er geen bordje met een weg hoe je daar moet komen. Dus moet je eigenlijk door het beton heen breken. En in een aantal keren was men er dichtbij, maar bleek het slachtoffer toch te zijn overleden.
0: Ja. Tijd is onze grootste vijand, zeg je, Arjen. Hoe lang heeft het nog zin om daar te blijven?
1: Ja, ons uitgangspunt is altijd van dat je na 72 uur bijna niet meer mogelijk is van dat je er nog overleeft. We hebben ervaring in Turkije, andere landen. Dus dat hebben we opgerekt dan naar 96 uur. En we zitten nu op de 120 uur. Ja, er is altijd nog een wonder, maar de kans van dat je na 5 dagen, 6 dagen nog mensen levend onder het puin vandaan haalt, is eigenlijk heel erg klein. En dat betekent ook van dat we aan het voorbereiden zijn om terug te gaan. Wanneer dat precies is, dat beslissen we vanavond laat. Mm-hmm. Dan hebben we de laatste informatie uit het veld te plaatsen. En dan gaan we kijken hoe we terug gaan. Dat doen we nooit in één keer. Dat doen we ook met een redeployment, zoals het heet. Een debriefing op een plek buiten het rampgebied.
0: Ja.
1: Om met de mensen die daar geweest zijn, met de hulp van een psycholoog, na te bespreken wat ze hebben gezien, wat ze hebben gedaan. Zodat ze daarna pas naar Nederland afreizen.
0: Ja, want het zijn natuurlijk enorm zware dagen. Niet alleen voor de mensen daar, maar ook voor het reddingsteam.
1: Ja, er zit enorm veel spirit, enorm veel adrenaline in het team. Want je bent er daar echt om voor de mensen te helpen. Om ze troost, om ze hoop, om ze perspectief te geven. Je wordt aangeklampt. Mensen die nemen je mee naar plekken waar ze denken dat er nog iemand onder de tuin ligt. Dus dat is een zware inzet. Ja. Maar aan de andere kant is er ook enorm veel dankbaarheid van die mensen dat ze überhaupt hulp krijgen. Want daar hebben ze lang op moeten wachten.
0: Ja, zeker. Duidelijk. Nou, wensen heel veel sterkte van ons. Goed dat jullie dit doen en dank voor de uitleg. Arjen Litooi.
1: Oké.
0: Landelijke commandant van dat USAR-team. En natuurlijk ook hier in Rotterdam en omgeving bekend van de veiligheidsregio. Dit is Radio Rijnmond. Het is 6:15.

0: was dat en Belong Together, daarvoor de kraker van Blondie uit de jaren 70. Denise, het is 10 minuten voor 6. En die wedstrijd die komt steeds dichterbij. Nederland tegen Marokko vannacht om 3 uur is het zover. Wat een spektakel gaat dat worden. En natuurlijk geven we daar vandaag weer goed gevulde snackpannen weg. Het gaat spannend worden als je opblijft. Dan staat je een topwedstrijd te wachten. Ik ga erover spreken met Ali Boussabon. Oud-voetballer van onder meer Feyenoord en ADO Den Haag en FC Utrecht. En nog een flink aantal andere clubs. Maar ook oud-voetballer van het Marokkaanse elftal. Ali, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, hoe is de stemming in huis Boussabon?
1: Ja, lekker rustig, ontspannen. Niet anders dan normaal.
0: Ja?
1: Ja.
0: Geen spanning, geen extra wedstrijdspanning vandaag?
1: Nee, dat had ik eerst tijdens mijn carrière. Ik ben zelf op voetbal, dus niet al helemaal. Dus dat is natuurlijk wel leuk. Ik kijk natuurlijk wel op uit dat het soms gaat gebeuren. Maar om echt spanning, nee. Dat niet echt.
0: Het is een jaar of 20 geleden dat je zelf voetbalde bij Marokko. Dit zijn wel hele andere tijden.
1: Ja, hele andere tijden. Marokko heeft echt reuze stappen gemaakt in alles eigenlijk wat met voetbal te maken heeft. Ze hebben een hele mooie ontwikkeling doorgemaakt. Ze hebben de infrastructuur aangepakt. Ik ben er natuurlijk geweest als speler naar het complexe waar ze zitten. En ik ben kort geleden nog terug geweest. En ik herken het niet meer terug. Het is ongelooflijk wat ze daar nu allemaal hebben. Qua faciliteiten, 5-sterren hotels, er werd nog nieuw bijgebouwd. En topvelden, alles erop en eraan. Het is top van de top.
0: Ja, top van de top. En ze voetballen ook enorm goed. Iedereen die houdt ze in de gaten tegenwoordig. Ja, vorige WK zijn ze natuurlijk ook heel goed gedaan. Wat voor wedstrijd gaat het worden? Wie is de sterkste, denk jij?
1: Ik denk echt, naar mijn mening, dat ze echt gelijkwaardig zijn. Ze zijn echt gelijkwaardig als ze tegenover elkaar zitten. Dus ik denk ook echt wel dat het een gelijkwaardige wedstrijd gaat worden. En het zal afhangen van de details.
0: Als jij de trainer was van Nederland, hoe zou jij Marokko aanpakken?
1: Ja, ik zou zorgen dat het middenveld vol is. Dus ik ben extra middenvelder spelen. Als je de slag op het middenveld kan winnen, want Marokko doet dat heel slim. Ja. En Saibari zakt elke keer in het middenveld in. En Galoet doet dat ook, waardoor je altijd een overtal situatie creëert. En op het moment dat de verdedigers doorstappen, ja, dan komen de diepte lopen. En dat is wel heel erg lastig te verdedigen.
0: Ja. En als jij de trainer was van Marokko, hoe zou je Nederland aanpakken?
1: Ja, vooral jezelf niet laten counteren. En zorg dat je niet te veel dode spelmomenten hebt. Dat is natuurlijk ook sterk in de lucht. En ik zou ze vooral niet door de as laten spelen. Dus zorg dat je de spitslijnen, laten we zeggen, dicht maakt. Zodat ze via de zijkanten moeten voetballen. Want daar zijn ook je beste verdedigers met Hakimi en Masraoui.
0: Ja. Het wordt echt een strijd om het middenveld, als ik jou zo hoor.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Ik denk de slag op het middenveld zal de wedstrijd dicteren.
0: En wie gaat er winnen uiteindelijk, Ali?
1: Nou, ik zeg heel... Mijn hele eerlijke mening, denk ik dat het een gelijk spel zal worden. En dat het met penalties beslist zal worden. Ik denk dat Marokko dan aan de langste end trekt. Omdat ik vind dat zij een echte penalty kunnen hebben in Boudou.
0: Ja, die doelman, hè? Die is echt heel goed in penalty stoppen.
1: Ja, die zit op penalty stoppen inderdaad. Die kan dat heel goed inderdaad.
0: Ja. Hoe ga jij kijken vannacht? Waar ga je kijken?
1: Nou, ik ben uitgenodigd bij een podcast. En we gaan de wedstrijd eerst kijken. En kort daarop, om 6:00 zijn we bij de podcast. Dus daar ga ik kijken.
0: Ja, we zijn lekker bezig de komende nacht. Nou, ik wens heel veel plezier de komende nacht. We gaan het zien, hè, wie uiteindelijk verder gaat. Jij denkt dus Marokko.
1: Ik denk Marokko. Heel wederzijds. Lekker genieten van een mooi potvoetbal. En dan mogen we de beste winnen. En ik denk dat het belangrijkste is om deze.
0: Dat is inderdaad het allerbelangrijkste. Dankjewel, Ali.
1: Graag gedaan.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi.

0: Marie Sandé was dat met een hit uit 2012, 14 jaar geleden, Next to Me. Dit is Radio Rijnmond, WK Mania vandaag. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de wedstrijd van vannacht. En dat betekent dat ook het komende uur, als je dat fluitje weer hoort, meteen weer goal appen naar Rijnmond. En wie weet is die snackman voor jou. Dus blijf luisteren naar Afslag Rijnmond, ook na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
7: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Het is nu 6 uur. Dit is Radio Rijnmond. Nog een uur Afslag Rijnmond. Nu Jan-Roelof Visser met het nieuws.
11: Goedenavond. De avondklok die begin 2021 tijdens de coronapandemie werd ingevoerd, was voor de politie niet nodig. Dat zei voormalig politiechef Van Essen vandaag tijdens de parlementaire enquêtecommissie Corona. De avondklok was onder meer bedoeld om de handhaving van de strenge lockdown makkelijker te maken. Maar de politie was het daar niet mee eens. Het kabinet voerde de klok toch in vanwege een medische noodzaak. De oud-politiechef zei ook tijdens het verhoor bij de commissie dat agenten snelle voorrang hadden moeten krijgen bij het vaccineren. Dat duurde te lang, zo zei hij. Een jong kind is vanmorgen uit het raam gevallen in een woning in Apeldoorn en in de tuin terechtgekomen. Met onbekende verwondingen is het slachtoffertje naar het ziekenhuis gebracht. Eerder deze maand overleed een jongetje van 2 na een val uit een raam van een woning in Rotterdam. En gisterenmiddag raakte een kind van 1,5 gewond na een val uit het raam in Schiedam. In de nacht van zaterdag op zondag is een vrouw in een café aan de Bergse Dorpstraat geslagen en geschopt door een onbekende man. Dat meldt de politie vanmiddag. Na de mishandeling zou de man ook nog een vuurwapen op haar hebben gericht. Het is onbekend waarom de man de vrouw aanviel. De 40-jarige Rotterdamse liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek en is op zoek naar de verdachte. En een deel van de Olympische Winterspelen van 2030 wordt gehouden in het Friese Heerenveen. Die half is de locatie voor het schaatsen. Dat is vanmiddag bekendgemaakt. Het IOC was al akkoord, maar nu heeft ook de Franse organisatie ermee ingestemd. En na 102 jaar worden er dan weer Olympische wedstrijden in ons land gehouden. In 1928 waren de Olympische Zomerspelen in Amsterdam. En dan tot slot nog het weer. Het is vanavond nog zonnig, vannacht brede opklaringen en het blijft droog. Temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolkenvelden. Het blijft droog en het kwik loopt opnieuw op naar zo'n 24 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Nog steeds knetterdruk in de hele regio als het gaat om de avondspits. 31 meldingen in Zuid-Holland. Dit zijn de belangrijkste uurvertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Zoeterwoude Rijndijk tot aan knooppunt Benelux naar de A15 richting Europoort staat 35 kilometer. Staat helemaal vast daar. Ruim een uur vertraging. Vanuit Arnhem richting Den Haag op de A12 staat het vast vanaf Houten-Oost tot aan Harmelen. Dat is 14 kilometer en een half uur. Dan de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Rotterdam Airport en Delft-Noord staat 8 kilometer met een half uur vertraging. De linker rijstrook is daar nog dicht. De politie is nog steeds bezig. En ook aan de andere kant is de linker rijstrook nog dicht. Dus in de richting van Rotterdam vanaf het Prins Klausplein tot aan Delft-Noord. 4 kilometer daar. Dan druk op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen Meter en knooppunt Gorkum 17 kilometer 20 minuten. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor het Terbrechtseplein staat 12 kilometer. Dat is een half uur. En dan nog de drukte op de A27. Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Everdingen. Dus de weg daar dicht. En vanaf Utrecht richting Breda staat er een korte file. Maar goed, vooral is de weg dicht uit. Maar dat gaat nog wel even duren. Tot half juli zijn daar wegwerkzaamheden. Zometeen afslag Rijnmond verder met Shalimar.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
13: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
12: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
14: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
12: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
15: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
16: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
16: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volkcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
21: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaarten.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
21: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
2: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Shalimar, heerlijke disco uit de jaren 80, 1980 om precies te zijn. The second time around. 6:10. Goedenavond en wat fijn dat je luistert naar Radio Rijnmond, Afslag Rijnmond. Tot 7 uur met dit uur extra veel muziek. Met natuurlijk ook voor jou de mogelijkheid om mee te doen zometeen. Via afslag 1, afslag 2. Welke plaat wil jij het liefst horen? Gaan we zometeen allemaal doen. Eerst nog even achterom kijken, want we hebben weer heel veel nieuws besproken in deze uitzending. Feza, wat is je bijgebleven?
1: De aardbeving in Venezuela, ja. En ons eigen USAR-team dat daar is.
0: Ja, het Urban Search and Rescue Team bestaande uit 64 Nederlandse specialisten. Die zijn gaan meehelpen met het zoeken naar overlevenden van die gigantische ramp van de afgelopen dagen in Venezuela. En ja, moeilijk voor ze om wat te vinden, maar uiteindelijk, ja, toch heel dankbaar werk om te doen, hoe moeilijk het ook is.
2: Je wordt aangeklampt. Mensen die nemen je mee naar plekken waar ze denken dat er nog iemand onder de puin ligt. Dus dat is een zware inzet. Ja. Maar aan de andere kant is er ook enorm veel dankbaarheid van die mensen dat ze überhaupt hulp krijgen, want daar hebben ze lang op moeten wachten.
0: Al dus Ian Litoy, die natuurlijk hier in onze regio bekend is van de veiligheidsregio, maar die ook de landelijk commandant is van dat USAR-team. Wat nog meer?
1: Voormalig directeur van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, dat wilde ik zeggen, is naar de rechter gestapt omdat ze onterecht vond dat ze onterecht ontslagen was. En ze heeft gelijk gekregen.
0: Ze heeft gelijk gekregen. De rechter heeft haar echt op alle punten gelijk gegeven. Ze is onterecht ontslagen. En dus moet er een schadevergoeding komen van 2 jaarsalarissen. Dat is al 4 ton. En ook een rectificatie. Dus wij vroegen aan Birgit Donker, wat vind je nou eigenlijk het belangrijkste? De vergoeding, de schadevergoeding, of toch die rectificatie?
3: De rectificatie.
0: Ja, echt?
3: Want ja, zeker. Het feit dat ze echt nu moeten erkennen dat het alles wat er verweten is niet klopt, dat is voor mij zo belangrijk. Ja, zeker. Ja. En ook een erkenning van de rechter, dat ik op een goede manier het museum de afgelopen 7 jaar door een zware periode heb geleid. En dat het er nu goed voor staat met dat mooie nieuwe gebouw. Ja, dat is gewoon heel belangrijk voor mij.
0: Birgit Donker, de ontslagen directeur van het Fotomuseum, is dus door de rechter in het gelijk gesteld. En we hadden hoog bezoek, hè, vanmiddag in de
1: ja,
0: studio.
1: Ja, de king en queen van het zomercarnaval. Het is weer bijna zover, hè. En in juli barst het feest los. Maar een maand daarvoor worden de king en queen, inmiddels sinds een paar jaar de king. Ja. Maar de queen altijd al wel gekroond en gepresenteerd.
0: Ja. En wat leuk was dat ze vertelde dat ze zijn moeder is en eerst niet mee mocht doen.
1: Ja.
0: Vroeger mocht dat niet volgens de regels, maar tegenwoordig wel. En nu is ze ook echt de queen. Hoe leuk
1: is dat? Ze ziet er prachtig uit.
0: Nou ja, en natuurlijk vanavond Nederland-Marokko. Moeten we het er nog over hebben? Of moeten we gewoon afwachten tot het fluitje weer...
1: Ja, laten we dat doen.
0: Oh, daar heb je hem al. Daar heb je hem al.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Dit is...

0: dus het officiële WK-lied van het kleine eilandje dat het toch heeft geschopt tot aan het WK. En daar zijn we zo trots op. Leuk om even te draaien op deze WK-mania-dag op Radio Rijnmond. Want ja, er is net weer gefloten door de scheidsrechter. Ja. Dat betekent dat we weer iemand aan de lijn hebben en dat is Gwen.
1: Ja, dat is Gwen Stuurman.
0: Uit?
1: Middelharnis.
0: Uit Middelharnis. Goeree Overflakkee. Gwen, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wat leuk. Er wordt ook raar alweer natuurlijk naar ons geluisterd. Hoe is het?
2: Yes. Goed, met jullie?
0: Ja, uitstekend. Uitstekend.
1: Zeker.
0: Maar wij voelen wel wedstrijdspanning. Heb jij dat ook?
2: Ja, een beetje.
0: Ja, een beetje.
1: En ga je kijken?
2: Ik ga kijken, ja. Echt? Ik probeer zo meteen nog eventjes een beetje te slapen.
1: Ja. Oh, dat is ook slim.
2: Dan zet ik om 3:15 ongeveer zet ik de wekker.
0: Ja.
2: En dan ga ik kijken.
0: Ja, ja, wat leuk. Kijken er veel meer mensen in jouw omgeving of hoe gaat dat?
2: Nou ja, ik woon met mijn moeder nog. Dus ja, we kijken samen.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk alles. Ja. In mijn omgeving weet ik eigenlijk niet zo heel goed of er heel veel mensen kijken. Dus nou ja.
0: Nee.
1: Nou, dat hoor je denk ik daarna.
0: Goed, je hebt in elk geval iets naar ons geappt, hè?
2: Wat zeg je?
0: Je hebt naar ons geappt, hè? Net.
2: Ja, dat heb ik gedaan, ja.
0: Wat heb je geappt ook alweer?
2: Goal.
0: Ja. Dat is niet moeilijk, hè?
1: Nou, je was gewoon heel snel. Daar gaat het om.
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Nou, dat betekent dat die snackpan voor jou is, Gwen. Ik wens je een hele fijne wedstrijd vannacht.
2: Ja, jullie ook. Hey, fijn, dankjewel.
0: Doeg. Gaan wij meteen door met de eerste afslagfeest. Want het is al 12
1: voor
0: half 7.
1: Ja, moeten we ook doen.
0: En ik heb 2 nummer 1 hits uit de jaren 80 meegenomen om mij te kiezen. En ze zijn allebei om te huilen.
3: Nemen we afslag 1.

0: vind ze wel heel erg leuk.
1: Nou, zeg maar jongens, welke van deze twee wil je het liefst horen? Afslag 1 is Don McLean met het prachtige Crying. En afslag 2 is André van Duin, Als je huilt. Jij bepaalt het met de Rijnmond-app. En je weet het, hè? Je hebt 2 platen de tijd om te stemmen.

0: onvervoersbaar. Zometeen op Radio Rijnmond een plaat om te huilen. Maar welke huilplaat? Oh ja, het liefste.
1: Nemen we afslag 1?

Dat is de keuze als het gaat om afslag 1, afslag 2. Crying van Don McLean. Wat een prachtig nummer is dat. Afslag 1. André van Duin. Letterlijk een lach en een traan in één plaat. Als je huilt. Jij bepaalt welke we gaan draaien. Afslag 1 is Don McLean. Afslag 2, André van Duin. Jij bepaalt het met de Rijnmond-app.

0: Mayo en Taylor Swift, Half of My Heart. Bijna 6:30 en oh, wat was het weer spannend, Veta.
1: Nou, zeker.
0: Don McLean, Crying, afslag 1. Of als je huilt, André van Duin, afslag 2.
1: Ja, het was echt weer heel spannend. Astrid, Ria en Anja, Richard, die gingen allemaal voor afslag 1. Ronald, Barry, Koos, Johan, nee, John en Ingrid voor afslag 2. Arita en Danny, die kozen 1, maar die waren ook wel tevreden met 2. Dus ik heb ze er even bij 1 neergezet. En ook Astrid zegt afslag 2 bewaren voor als Nederland verliest. Nou, dat gaan we dan niet doen natuurlijk. En Margot, Jos, Joke, Ruud en gingen voor afslag 2. Tel je nog mee?
0: Ja, nee, ik ben het kwijt.
1: Oké, ik zal het afronden.
0: Kom maar door.
1: Johan, Corrie, Raymond, Guido, Annelies gingen voor afslag 1. En ook Sonja zei, dat wordt Don McLean. Zo'n mooi nummer. Maar dan gingen er gewoon net iets meer voor afslag 2. Nora, die zegt, wat een geweldig nummer. Ik ga toch voor afslag 2. André, heerlijk theatraal. Regina was het daarmee eens. Wiebe, Jeroen en Sandra ook. En ook Monique zegt afslag 2. En groetjes van de dames van de

0: je klaar bent in het bad, dan kunnen wij er ook een keer in, ja?
1: Ja, ja, rustig, rustig. Een mens mag niet eens meer badderen. La la la la. La la la.
2: Dit was een nummer 1 hit in 1982.
3: Fantastisch.
2: En, ja, mensen zeggen, Jan Roelof, jij herinnert het je ook nog, hè? Die bril die hij op had?
4: Ja, was bij op volle toer of zo. Dan liep hij, had hij een bril op en daar kwam water uit. Zo'n spooieninstallatie. En dan liep hij recht op dat publiek af. Ja,
2: fantastisch. André van Duin.
3: Zo leuk.
2: Ja, zoek het filmpje op. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws.
5: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
8: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
9: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
8: Bij Slaapboulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale.

0: kortingen tot wel 50%.
1: 6:58, dit is Radio Rijnmond. Hoe gaat het met de files?
2: Nou, het neemt wel af, maar er zijn nog wel flink wat files. Bijvoorbeeld op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Zoeterwoudendorp en Den Hoorn 20 kilometer. Een vertraging van 40 minuten. Dan de A13 Rotterdam richting Den Haag en Den Haag richting Rotterdam. Tussen, laten we anders eerst Rotterdam richting Den Haag pakken. Tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Noord een file van 6 kilometer, 20 minuten vertraging. De linker rijstrook is daar dicht. En Den Haag richting Rotterdam tussen Prins Klausplein en Delft 5 kilometer, een kwartier. Daar is ook de linker rijstrook dicht. En dat komt doordat de politie daar bezig is. Omrijden kan over de A4. En dan nog de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Gouwen en Terbrechtseplein 10 kilometer, een vertraging van een half uur.
1: Blijft zonnig vanavond. Vannacht zijn er brede opklaringen. Droog, temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen geregeld zon, afgewisseld door wolkenvelden. In de middag wordt het ongeveer 23 graden, het blijft wel droog. Woensdag geregeld zon, maar wel kans op een bui. Donderdag wat lichte regen zelfs. Temperaturen van 22, 23 graden. Eigenlijk heel normaal voor deze tijd van het jaar. Dan de hoofdpunten van het nieuws, Jan Roelof.
3: De avondklok die begin 2021 tijdens de coronapandemie werd ingevoerd was voor de politie niet nodig. Dat zei de politiechef Van Essen vandaag bij de parlementaire enquêtecommissie. Hij zei ook dat hij vond dat de agenten voortaan sneller een coronavaccinatie hadden moeten krijgen. Ja, de winterspelen komen eraan in 2030 en dat gaat een heel bijzonder iets worden in het Friese Heerenveen. Want Tialf is de locatie voor het schaatsen, is vandaag bekendgemaakt. En na 102 jaar wordt er dan weer een Olympische wedstrijd in ons land gereden. En een jong kind is vanmorgen uit het raam gevallen in een woning in Apeldoorn. Is in de tuin terechtgekomen. En met onbekende verwondingen is hij naar het ziekenhuis gebracht. En eerder deze maand overleed ook al een jongetje van 2 na een val uit het raam in Rotterdam. En gisterenmiddag een kind van 1,5 dat gewond raakte na een val uit het raam in Schiedam.
1: Ja, wonderlijk dat dat zo vaak gebeurt. Dankjewel, Jan Roelof.
0: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
1: Nu met Madness en One Step Beyond.
4: Radio met een grote R.
5: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound.

0: one step beyond. Het was hun eerste succes en er zouden er nog vele, vele volgen. Het is 7 minuten over 6:30. Ik krijg nog veel berichtjes over André van Duin. Dat ze het al wel heel erg leuk vonden. Zelfs de mensen die op Crying hadden gestemd. Ja. Dus dat is mooi. Maar nu is het alweer tijd om te gaan beslissen hoe we deze uitzending gaan eindigen.
1: Nou, met de lekker lange laatste.
0: Ja, dat is helemaal zo. Pesa, fijn dat je ons daar herinnert. Maar de vraag is natuurlijk, welke lekker lange laatste?
1: Ja.
0: Ik heb twee startplaten meegenomen en het zijn allebei ook dansplaten. Let's Start to Dance Again, Bo Hannon, disco hit uit de jaren 80. En ook de andere is een disco hit uit de jaren 80. Wanna Be Starting Something van Michael Jackson. Dus welke van deze twee wil jij het liefst horen als lekker lange laatste?
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2. Afslag 1.

0: Uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: What it, I Wanna Be Starting Something, de bekende hit van Michael Jackson, maar dan in de lekker lange 12-inch versie. Of wordt het Let's Start to Dance Again van Bohannon. Afslag 1 is Bohannon, afslag 2 is Michael Jackson. Jij bepaalt het met de Rijnmond-app.

0: I Just Might van Bruno Mars en daarvoor Lucy Electric en Machen. En wat was de keuze ook alweer?
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2. Afslag 1.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Dat is de keuze. 2 disco classics uit de jaren 80. Wanna Be Starting Something, Michael Jackson, is afslag 2. Bohannon, Let's Start to Dance Again, is afslag 2. En jij bepaalt het met de Rijmond-app. En hey, dit is Shaken Stevens en oh, Julie.

Shaken Stevens. En oh oh Julie, je hebt nog 2 minuten de tijd om je keuze bekend te maken. Afslag 1 is Bo Hannon, Let's Start the Dance Again. Afslag 2 is Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. Zometeen, als een lekker lange laag.

0: Train in een extra korte versie deze keer. Want we moeten de lekker lange laatste gaan draaien, Feza.
1: Ja, dat is waar.
0: En welke gaat het worden?
1: Oh, nou, dat was niet zo heel erg spannend, hoor. Was al heel snel bekend. Want bijvoorbeeld Carla's die zegt voor mijn echtgenoot Harm, die al zijn hele leven lang fan is van Hamilton, Frederik Bohennen.
0: Ja.
1: Afslag 1. Ook Erik, Ronald, Erika, Astrid en Nigel, die kiezen afslag 1. De rest eigenlijk allemaal afslag 2. Ingrid, Ruud, Agnes, Danny, Johan, Nora, Anja, Guido, Annelies en Raymond, Jeroen en Sandra, Ari, Bas, Ria, Kay en Kat en Corrie. En ook Arita zegt, nu twijfel ik niet, Michael Jackson, daar kan je niet stil blijven gaan zitten.
0: Zo is het natuurlijk. En we kennen allemaal de single van Wanna Be Starting Something. Of natuurlijk de iets langere versie op het album Thriller. Openingsnummer van het album. Maar deze lekker lange 12 inch hoor je eigenlijk nooit. Behalve

0: Michael Jackson, na ruim 40 jaar nog altijd zo relevant. Tot slot vanaf van Rijnmond. Dank aan iedereen die heeft meegedaan. Dank voor het luisteren. Fijne avond. En tot morgen.
1: Tot morgen.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Het is 7:00 en je luistert naar Rijnmond. Straks non-stop muziek met muziek van eigen bodem. Nu is het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Goedenavond. De avondklok die begin 2021 tijdens de coronapandemie werd ingevoerd was voor de politie niet nodig. Dat zei voormalig politiechef Van Essen vandaag tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. De avondklok was onder meer bedoeld om de handhaving van de strenge lockdown makkelijker te maken. Maar de politie was het daar niet mee eens. Het kabinet voerde de klok toch in vanwege een medische noodzaak. Het aantal doden na een schietpartij in een jongerencentrum in Duitsland is opgelopen naar 6. Een onbekend aantal mensen raakte ook gewond. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Er zijn 2 mensen opgepakt, onder hen is de vermoedelijke schutter. In de nacht van zaterdag op zondag is een vrouw in een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam geslagen en geschopt door een onbekende man. Dat meldt de politie vandaag. Na de mishandeling zou de man ook nog een vuurwapen op haar hebben gericht. Het is onbekend waarom de man de vrouw aanviel. Het 44-jarige slachtoffer liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek en is op zoek naar de verdachte. Mensen die getuigen waren of camerabeelden hebben, worden opgeroepen zich te melden. En de chef van de politie in Zeeland is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek en de politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De politiechef heeft bij Omroep Zeeland alleen gezegd dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. En dan nog het weer. Het wordt vannacht een heldere nacht. Het is droog en de temperatuur ligt rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolkenvelden. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 24 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl. Dan hebben we nog de verkeersinformatie. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en het Ketelplein 8 kilometer file, 54 minuten vertraging. De A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en de afrit Rotterdam Airport 4 kilometer en 5 minuten vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Berkel-Roderijs en het knooppunt Terbrechtseplein 2 kilometer file. Dat geeft 5 minuten vertraging. En dan nog de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, daar staat 6 kilometer. Heeft u een vertraging van 11 minuten. En dan de A20 de andere kant op. Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het knooppunt Terbrechtseplein. Daar staat 5 kilometer file en ook een vertraging van 11 minuten.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek van eigen bodem.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Radio Rijnmond, met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
6: Het is 8:00 en je bent bij Rijnmond. Straks een uurtje non-stop muziek uit de jaren 80. Maar nu eerst het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Goedenavond. ProRail is bezig met het vervangen van de stroomkabels bij station Rotterdam Stadion. Vanmorgen ontstond er brand in een kabelgoot met bijna 300 kabels. De schade is groot. De meeste kabels moeten worden vervangen. Omdat de seinen en de wissels niet meer bediend kunnen worden, is er geen treinverkeer mogelijk tussen Rotterdam en Dordrecht en op de hoge snelheidslijn naar Breda. Tot laat in de middag zijn monteurs bezig geweest om alle kabels van het stroom te halen. Nu wordt per kabel bekeken welke vervangen moet worden. Het gaat nog uren duren voordat de reparatie is voltooid. Er rijden zeker tot morgenochtend 5:00 geen treinen. De NS zet bussen als alternatief vervoer in. De avondklok die in 2021 begon tijdens de coronapandemie werd ingevoerd, was voor de politie niet nodig. Dat zei de voormalig politiechef Van Essen vandaag tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. De avondklok was onder meer bedoeld om de handhaving van de strenge lockdown makkelijk te maken. Maar de politie was het daar niet mee eens. Het kabinet voerde de klok toch in vanwege de medische noodzaak. Het aantal doden na een schietpartij in een jongerencentrum in Duitsland is opgelopen naar 6. Een onbekend aantal mensen raakte ook gewond. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Er zijn 2 mensen opgepakt, onder hen is de vermoedelijke schutter. En de chef van de politie in Zeeland is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek en de politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De politiechef zelf heeft bij Omroep Zeeland alleen gezegd dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. En dan tot slot het weer. Vanavond is het eerst nog zonnig. Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het ook droog. De temperatuur zakt naar 1 graad of 14 en er staat weinig wind. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het overal droog. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het nieuws. Meer natuurlijk via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Behrens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Behrenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Behrensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
1: Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch naar achteren.

doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na 8.

schoudervullingen, synthesizers, de compact disc en Back to the Future. Edies na achten neemt je een uur lang mee terug naar de muziek van die geweldige jaren 80.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Het is 9:00 en je luistert naar Rijnmond. Zometeen een uurtje muziek uit de jaren 90. Maar nu is het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Goedenavond. De stroomstoring bij Rotterdam Stadion duurt zeker tot donderdagavond 6:00. Dat meldt de NS op haar eigen website. Na een brand vanmorgen in een kabelgoot met bijna 300 kabels voor seinen en wissels is het treinverkeer gestremd. Er rijden geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en op de hoge snelheidslijn naar Breda. ProRail is nu bezig met het vervangen van de stroomkabels bij station Rotterdam Stadion. Tot laat in de middag zijn monteurs bezig geweest om alle kabels van het stroomnet te halen. Nu wordt per kabel bekeken welke vervangen moet worden. Zoals het er nu uitziet gaat de reparatie volgens de NS nog een aantal dagen duren. De NS zet als vervangend vervoer bussen in. De man die in een jeugdinstelling in een Duitse stad 6 mensen heeft doodgeschoten, is de vader van een kind dat daar was ondergebracht. Volgens de politie is het een man van 45 jaar. Op een persconferentie kwamen de autoriteiten met details over de zaak. Het kind, een meisje van 3 maanden, was uit huis geplaatst en zou met de moeder in de instelling gaan wonen. Vanmiddag stond een gesprek gepland over de toekomst van het kind. De vader was daarvoor uitgenodigd. Binnen schoot hij de aanwezigen dood. De slachtoffers zijn 4 vrouwen en 2 mannen, allemaal medewerkers van de instelling. De dader sloeg na het moorden op de vlucht en is korte tijd later opgepakt. In de zaak zijn ook 2 vrouwen opgepakt. De 34-jarige moeder van het kind en een vrouw van 55 die in de vluchtauto zat. Zij worden verhoord over hun rol in het drama. En de chef van de politie in Zeeland is op non-actief gesteld. Er loopt nu een intern onderzoek. En de politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De politiechef heeft bij Omroep Zeeland zelf alleen gezegd dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. En dan tot slot het weer. Vannacht brede opklaringen en het blijft droog. Temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen een mix van zon en wolkenvelden. Het blijft droog en de temperatuur gaat oplopen naar 24 graden. We hebben ook nog 1 file voor je. Dat is de A29 richting Bergen op Zoom. Bij knooppunt Vaanplein naar de A15 richting Ridderkerk zijn bergingswerkzaamheden. De verbindingsweg is dicht. Keren kan bij de afrit Barendrecht met nummer 20. En tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
7: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
8: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
9: Oh ja joh?
8: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
3: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf. De verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Berensverf. Ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na negenen. Wij zijn erbij.

Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na negenen. Wij zijn erbij.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Goedenavond. De stroomstoring bij station Rotterdam Stadion duurt zeker tot donderdagavond 6 uur. Dat meldt de NS op haar eigen website. Na een brand vanmorgen in Kabelgoot met bijna 300 kabels voor seinen en wissels is het treinverkeer gestremd. Er rijden geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en op de hoge snelheidslijn naar Breda. ProRail is bezig met het vervangen van de stroomkabels. Tot laat in de middag zijn monteurs bezig geweest om alle kabels van het stroomnet te halen. Nu wordt per kabel bekeken welke vervangen moet worden. Zoals het er nu uitziet gaat de reparatie volgens de NS nog een aantal dagen duren. De NS zet bussen in als alternatief vervoer. De man die in een jeugdinstelling in een Duitse Stade 6 mensen heeft doodgeschoten is de vader van een kind dat daar was ondergebracht. Volgens de politie is de man van 45 jaar. Op een persconferentie kwamen de autoriteiten met details over de zaak. Het kind, een meisje van 3 maanden, was uit huis geplaatst en zou met de moeder in de instelling gaan wonen. Vanmiddag stond een gesprek gepland over de toekomst van het kind. De vader was daarvoor uitgenodigd, maar binnen schoot hij aanwezigen dood. De slachtoffers zijn 4 vrouwen en 2 mannen die allemaal in de instelling werkten. De dader sloeg op de vlucht en is na korte tijd opgepakt. Ook is de 34-jarige moeder van het kind opgepakt en een vrouw van 55 die in de vluchtauto zat. Zij worden nu verhoord over hun rol in het drama. En dan tot slot het weer. Het wordt een heldere nacht, temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen, dinsdag, is het regelmatig zonnig. Er zijn ook wat wolkenvelden, maar het blijft droog. In de middag wordt het 24 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: is Radio Rijnmond. Love Songs.
1: Ik wil niet opstaan in het donker. Ik wil mij zijn, maar dan jonger. Eeuwenlang was ik gezonder. Maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: Lydia keeps my toothbrush in an apartment.

Uit de jaren 80, 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond. I do my make-up in somebody else's car. We

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R. Ja.